0: is 2 uur. Een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Meijdens. In Zwitserland is het nog niet duidelijk hoeveel doden en gewonden er gevallen zijn bij het zwaar ongeval met een Nederlandse reisbus. In de buurt van Davos was dat, in het uiterste oosten van het land. Daar is die bus rond 5 uur donderdagmiddag door een vangrail gereden. Wellicht was er geen ander voertuig bij betrokken, zegt de politie.
1: Een Holländische reizekar is dan rechterhand is dan over de straat abgestürzt en is dan op de zijde liggen geblieben. Dabei sind mehrere Personen verstorben und mehrere Personen verletzt worden.
0: Volgens de Nederlandse reisorganisatie waren er naast de chauffeur 48 passagiers. Ze maakten een uitstap vanuit Oostenrijk. De Zwitserse president schreef in een bericht op sociale media diep geschokt en ontdaan te zijn door het ongeval. Het aantal ongevallen met zachte weggebruikers van en naar het werk is vorig jaar gestegen met zo'n 9%. Dat meldt de Beroepsfederatie van Verzekeraars, Assuralia. Het gaat dan om ongevallen van mensen die te voet, met een step of met allerlei soorten fietsen onderweg zijn naar hun werk. De stijging is vooral te wijten aan ongevallen met e-steps, elektrische fietsen en ook speedpedelecs. Die vervoersmiddelen worden steeds populairder en dus zijn er ook meer ongevallen mee. Volgens Assuralia is er meer sensibilisering nodig om zulke ongevallen te vermijden. Het gerecht in Nederland heeft een man aangehouden die wordt verdacht van een poging om 4000 kilogram coke te smokkelen. De drugs werden begin deze week gevonden in een vrachtschip dat als bestemming de haven van Antwerpen had. Ze zaten verstopt tussen plastic afval. De man zelf werd vorige week al opgepakt in Dordrecht, maar het Openbaar Ministerie in Nederland communiceerde pas gisteren over de zaak. In de Champions League voetbal werden de laatste wedstrijden van de eerste speeldag gisteravond nog afgewerkt. Bayern München met trainer Vincent Kompany won met ruime 5-0 cijfers van Bodo Glimt. Minder opvallende uitslag in de wedstrijd Fenerbahce-AS Roma, 1-1. Al was er daar wel opschudding na de wedstrijd. De coach van Fenerbahce gaf zijn ontslag meteen na afluiten. Later ontkende de voorzitter van de club dan weer dat de coach ontslag had genomen. Een beetje chaos daar. Lukaku viel trouwens in bij Fenerbahce, maar kwam niet tot scoren. Alle andere voetbaluitslagen vind je trouwens ook op sporza.be. Vannacht wolken, tegen de ochtend ook regen aan de kust. Temperaturen rond 14 graden. En de dag begint zwaar bewolkt met lichte regen die van west naar oost over ons land trekt. Namiddag dan opklaringen vanaf de kust met toch ook nog hier en daar kans op een bui. En maxima tot 21 graden. Ik wens je nog een heel fijne nacht en meer vind je altijd in de app van VRT Nieuws.

hoort een vreemd geluid. Intimie zeg het, kijk maar uit. Zij lijkt wel te vertrouwen, maar ze maakt een vreemd geluid. Intimie zeg het, pas maar joep. Ze lijkt wel te vertrouwen, maar ze draait je in de soep. Intimie zeg het, pas maar joep.

en toch wil je blijven. Maar je pa die wil het niet. Ik denk dat je beter kunt gaan. En je moeder, die doe je ook veel verdriet. Als je thuis komt zal ze zeggen, wat doe je me aan? Jouw moeder, die ik moest aanhoren met haar achterlijk gezwam over de studie van je broer.

0: Uur thuis met het kafaar, gesuis in mijn oren, jeuk in mijn haar. Alleen in bed, de lakens schoor. Kan niet slapen, ik zit erdoor. Ik steek er eentje op, nee. Het pakje leeg, op van de zenuwen. Overal Kleenex en leeg goed. Ik ben alleen, heel alleen. De circusstraat is uitgeblust. Een man die wel een laatste lust. Krak zegt glas op de ballentum. Ik veeg het op, ik snij mijn hand. Vlug ontsmetten, de muren bewegen. Alcohol, ik kan er niet tegen. In alle hoekjes, aan alle kantjes zie ik roze olifantjes.
1: En toen, wat heb je toen gedaan?
0: Draai je weer aan.
1: Iedereen doet, doet, doet, maar ik moet, moet, moet.
0: Straks stort ik in elkaar.

0: 6 uur 's ochtends, ik moet op pad voor een cognac of koffie zwart. Ik rijd door het rood, een agent. Het is beter dat ik kalm ben. Wat Dalida in stilte doet, doet Zondagsblad in de ochtendgloed. Ik zet mijn eend een beetje vreemd.
1: Hela, hela, wat is dat dan?
0: Dicht bij de post, een kleine bar. Ik glij naar binnen, zet me daar. Achterin, met loesje smoe, vier heren pokeren kil en koel. In dat hoekje, naar ik meen, zo mooi, zo blond en zo alleen. Champagne, zegt ze, ik wil best. 500, zegt ze, het is al wat me rest.
1: En hoe gingen jullie daar naartoe?
0: Mijn wagen, ja, het was zelf een liedje nog op de radio.
1: Ja.

0: en de verkalking.
1: 7 uur, het hotel. Ik betaal, maak het kort. Waar is mijn geld? Het is ambetant, het is slecht gesteld. Comedian, de mond is rood, blonde stoot. Cross your heart van de bruid. Stekend wit op bruine huid. De nylonkousen glijden uit. Haar nagels krijsen, dat smaakt. De luiken rammelen, het bed dat kraakt. Allebei alleen, de lakens goor. Mijn vingers glijden overal door. Ze doet alsof, ik voel me een sul. Haar blauwe ogen staan op nul. Maar de zakenvrouw in dat kille blauw

ik leef slechts op bevel. Ik heb mijn zegje nog niet gezegd.

motie aangenomen over de strijd tegen het drugsgeweld. De motie is eigenlijk een oproep aan de premier en aan alle betrokken instanties om samen te werken. En de gemeenteraad vraagt ook meer middelen voor preventie en straathoekwerk. De lokale burgemeester hekelde de afgelopen weken het gebrek aan solidariteit en het gebrek aan middelen. Sint-Gilles werd eind augustus opgeschrikt door verschillende schietpartijen die allemaal te maken hadden met de activiteiten van drugsbendes in de gemeente. Voormalige Duitse bondskanselier Angela Merkel heeft haar landgenoten donderdag opgeroepen om op te komen voor vrijheid en democratie. Ze doet dat als reactie op de overwinning van de extreemrechtse partij AfD bij een deelstaatverkiezing in Sachsen-Anhalt. Binnenkort zijn er ook deelstaatverkiezingen in Mecklenburg-Voorpommeren en in Berlijn. Nog volgens Merkel moet de democratie verdedigd worden als we in vrijheid willen leven. Bij een Russische aanval op een winkelcentrum in Oekraïne zijn zeker 7 doden gevallen gisteren en er raakten ook meer dan 70 mensen gewond. De aanval vond plaats op een winkelcentrum in de stad Pavlograd overdag en op een moment dat er veel mensen op straat waren. Op de US Open Tennis heeft Aryna Sabalenka zich daarnet geplaatst voor de finale ten koste van Jessica Pegula. Sabalenka won de halve finale in 2 sets, 7-5 en 6-2 werd het. Zo dadelijk is er nog de andere halve finale bij de vrouwen. Daarin neemt Coco Gauff het op tegen Elena Rybakina. Die begint zo meteen die halve finale. Vannacht wolken, tegen de ochtend regen aan de kust en minimaal rond 14 graden de komende uren. De dag begint zwaar bewolkt met lichte regen die van west naar oost trekt. De namiddag dan opklaringen vanaf de kust met hier en daar toch nog kans op een bui en maximaal tot 21 graden. Ik wens je nog een heel fijne nacht en meer vind je altijd in de app van VRT Nieuws.

voor 48 passagiers. Ze maakten een uitstap vanuit Oostenrijk. De Zwitserse president schreef in een bericht op sociale media diep geschokt en ontdaan te zijn door het ongeval. In de Brusselse gemeente Sint-Gilles heeft de gemeenteraad een motie aangenomen over de strijd tegen drugsgeweld. De motie is eigenlijk een oproep aan de premier en aan alle betrokken instanties om beter samen te werken. De gemeenteraad vraagt ook meer middelen voor preventie en straathoekwerk. De lokale burgemeester hekelde de afgelopen weken ook het gebrek aan solidariteit en het gebrek aan middelen. Sint-Gilles werd eind augustus opgeschrikt door verschillende schietpartijen die allemaal te maken hadden met de activiteiten van drugsbendes. Op de US Open Tennis heeft Aryna Sabalenka zich geplaatst voor de finale ten koste van Jessica Pegula. Sabalenka won de halve finale in 2 sets, 7-5 en 6-2 werd het. Op dit moment wordt de andere halve finale bij de vrouwen gespeeld. Daarin neemt Coco Gauff het op tegen Elena Rybakina. Coco Gauff haalde de eerste set alvast binnen. Vannacht wolken, tegen de ochtend regen aan de kust. Minimaal rond 14 graden de komende uren. De dag begint dan zwaar bewolkt met lichte regen van west naar oost. En tegen de namiddag opklaringen vanaf de kust. Met hier en daar toch kans op een bui en maximaal tot 21 graden. Fijne nacht of ochtend nog. En meer vind je altijd in de app van VRT Nieuws.

0: 7 uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Betty van Rompuy. Bij een zwaar ongeval met een Nederlandse reisbus in Zwitserland zijn verschillende doden en gewonden gevallen. Hoeveel precies is nog niet duidelijk. Het ongeluk gebeurde rond 5 uur gisteren namiddag in de buurt van Davos in het uiterste oosten van het land. Op de plek van het ongeval waren wegwerkzaamheden en er was maar 1 rijstrook open. De bus reed door een vangrail en kwam in de berm op zijn kant terecht, zegt de politie.
1: Een Holländische reizigaar is de rechterhand over de straat afgestürzt en is dan op de zijde liggen geblieben. Daarbij zijn meerdere personen verstorven en meerdere personen verletst worden.
0: De Nederlandse reisorganisatie zegt dat er behalve

0: 20 jaar aan gewerkt was. Israël houdt een groot deel van Zuid-Libanon bezet, naar eigen zeggen als buffer om zich tegen Hezbollah te verdedigen. Het Israëlische leger voert geregeld luchtaanvallen uit en heeft ook al hele dorpen afgebroken. De Belgian Cats zijn erg ontgoocheld na hun uitschakeling op het WK basketbal. Ze verloren gisteren in de vooravond hun kwartfinale van gastland Duitsland met 74-93. Heel spijtig, zegt Emma Meeseman.
1: Ik wil niet met spijt naar huis gaan. Ik denk dat we toch ergens wel dat gevoel hebben. We zijn hier all out gegaan. Duitsland natuurlijk, ja, thuispubliek, zalig publiek. Dat is hun voordeel, maar ik vind niet dat het in ons nadeel was. Ik denk niet dat we die energie gebruikt hebben om ons energie te geven. Ja, ik zat er niet in.
0: Op de US Open speelt Coco Gauff de halve finale tegen Jelena Rybakina. Ze hebben voorlopig elk een set gewonnen. De winnaar zal het in de finale opnemen tegen Aryna Sabalenka. Zij won haar halve finale in 2 sets van Jessica Pegula. Het werd 7-5 en 6-2. Het weer, het wordt eerst zwaar bewolkt en hier en daar kan het licht regenen. Later volgen opklaringen vanaf de kust, maar er is nog altijd een kans op een bui. Temperaturen tot 21 graden. Meer op 14nieuws.be.

iedere keer dan denk ik, waarom doe jij mijn hart zo'n pijn? Waarom wil jij niet meer bij me zijn? Iedere keer dan denk ik, als ik kon, dan vloog ik nu naar jou, om te zien of jij nog van me

0: Goedemorgen, VRT Nieuws met Sophie van der Dokt. Een huis of appartement huren in Vlaanderen kost voor het eerst gemiddeld meer dan 1000 euro. Ten opzichte van vorig jaar is er bijna 2,5% bijgekomen. En dat komt overeen met de gestegen levensduurte. Al bij al vallen de huurprijzen nog mee, want op veel plaatsen is de vraag naar huurwoningen veel groter dan het aanbod, zegt Christophe Thijs van vastgoedkoepel CIB.
1: Zodra dat een pand te huur komt, zien wij gemiddeld 50 tot 100 kandidaten. Vroeger was dat een eerder stedelijk fenomeen, nu is dat uitgedend over heel Vlaanderen. En dan kan je eigenlijk, als je puur economisch denkt, vraag en aanbod vergelijkt, dan kan je eigenlijk stellen dat die stijging van maar 2,3%, dat die relatief beperkt is. Want normaal is het economisch gegeven, als het vraag het aanbod overstijgt, dat je veel sterkere prijsstijgingen ziet. In Nederland is dat bijvoorbeeld heel sterk het geval de afgelopen jaren.
0: Brussel is nog altijd de duurste stad om te huren. Bij de grote steden blijft Leuven het duurst, daarna volgen Antwerpen en Mechelen. Bij een zwaar ongeval met een Nederlandse reisbus in Zwitserland zijn verschillende doden en gewonden gevallen. Hoeveel precies is nog niet duidelijk. Het ongeluk gebeurde gisteren in de late namiddag in de buurt van Davos in het oosten van Zwitserland. Op de plek van het ongeval waren

0: ging, waar 20 jaar aan gewerkt was. Israël houdt een groot deel van Zuid-Libanon bezet. Het zegt dat het gebied als buffer dient om zich tegen Hezbollah te verdedigen. Het Israëlische leger voert geregeld luchtaanvallen uit en heeft ook al hele dorpen afgebroken. Sport op de US Open Tennis spelen Jelena Rybakina en Arina Sabalenka morgen de finale bij de vrouwen. Dat zijn de nummers 1 en 2 van de wereld tegen elkaar. De Wit-Russische Sabalenka won haar halve finale in 2 sets tegen de Amerikaanse Pegula. En de Kazakse Rybakina schakelde in 3 sets Coco Gauff uit, ook een Amerikaanse. In de Champions League voetbal heeft Bayern München met trainer Vincent Kompany met 5-0 gewonnen tegen de Noorse club Bodo Glimt. Fenerbahçe, de ploeg van Romelu Lukaku, speelde 1-1 gelijk tegen AS Roma. Toen er afgefloten werd, nam de trainer van Fenerbahçe meteen ontslag. Hij zou tijdens de wedstrijd geraakt zijn door een flesje dat vanuit de tribunes gegooid was. De voorzitter van Fenerbahçe ontkende later dat de trainer vertrekt. Vandaag is het meestal zwaar bewolkt met wat lichte regen, vooral in het westen en het centrum, tussen 17 en 21 graden. Morgen een mistige start. Na de middag klaart het op en wordt het tot 22 graden. Zondag eerst regen en later mogelijk nog enkele buien. Meer in de app van VRT Nieuws.
1: Dankjewel, Sophie.
2: Radio BNE.
1: Goedemorgen op deze finale dag van de Radio BNE Evergreen 500 van de jaren 70. Ik doe de opwarming. Met plezier.
2: Radio BNE, klaar wakker. Herbert Verhagen.

Natuurlijk herkende je Yellow River van Christy. Joe Dassin ging ermee aan de slag in 1970. Welk nummer hebben jullie nu op 1 gestemd in de Radio BNE Evergreen 500 van de jaren 70? Kijk, het verlossende antwoord komt er even voor 4 uur vanmiddag aan, na een heerlijke finale met Catherine van Doorn en Lars de Grote. Spannend. Dit nummer verscheen eind jaren 70. De verzonken stad van Frank en Mirella.

Frank en Mirella. Frank bleef dezelfde en aan zijn zijde verschenen in de loop der jaren wel vier verschillende Mirella's. Het is 6:10. Zijn er hier toevallig snoepers aan het luisteren?

De Cordettes. 11 september vandaag, al 25 jaar, zien we een enge film voorbij komen als we naar het kalenderblad kijken. 9-11, de terroristische aanvallen op de Twin Towers in New York en het Pentagon bij Washington. Bijna 3000 mensen verloren daarbij het leven. Nu, daarna kwamen er talloze herdenkingsvideo's en nieuwsmontages op televisie. En daarbij werd vaak dit bijzondere nummer van Enya op de achtergrond gebruikt. Only Time.

Only Time van Enya. Weet jij nog hoe en waar je het nieuws van de aanslagen op 9-11 vernam? Stuur het eens door in een bericht als je wil. Dat kan via Radio Bene op VRT Max. Ik zie nog altijd de tv met nog zo'n ouderwetse beeldbuis in het midden van de redactievloer van Radio 2 West-Vlaanderen staan. En iedereen keek vol verbazing naar wat er die dag gebeurde. Nu jij.

10 voor half 7 werd het al met Andrew Gold. Eddie Plateel uit Bredene weet nog perfect waar hij was op 9-11. Hij had een meeting met andere kantoordirecteurs in Kortrijk toen hij het nieuws van de aanslagen vernam. Alsof het gisteren was, schrijft hij.

De Gibson Brothers maakten gisteren een mooie sprong in de Radio BNE Evergreen 500 van de jaren 70. Hun grootste hit, Que Sera Mi Vida, werd op 136 gestemd. Een winst van maar liefst 228 plaatsen. Nou, dat is veel, hè. Om 9 uur start de finale. De laatste 100 strafste nummers van de jaren 70.

Time Bandits met de lied dat in nauwelijks 7 minuten op papier stond door frontman Alidis Herring. Herinneringen aan de 11e september van 25 jaar geleden, er komen er heel wat binnen. Dit schreef Piet Martens uit Gent. Die dag kwam onze jongste zoon fier als een paal thuis melden dat hij geslaagd was in zijn fysieke proeven voor de verdere opleiding tot paracommando. En op dat moment was zijn mama het nieuws van de aanslagen aan het volgen op televisie en haar antwoord was: je gaat dat toch niet doen. Hij deed het toch en nu, 25 jaar later, is hij nog altijd paracommando. Het is 7:30.

0: van de wereld.
1: Dana Winder met de groeten aan alle dakwerkers. Die konden gisteren in droge omstandigheden werken. Hoe het vandaag en in het weekend wordt, dat weet onze weerman David de Henau. Hij is er een eerste keer bij rond 7:15.

0: Met Dinah Washington en Brooke Benton werd het 6:55. Wie Suzanne en Freek dit jaar nog eens aan het werk wil zien in Vlaanderen, die moet op 18 september naar het Curiosity Festival in Wetteren. Die avond staan Bart Peters met zijn ideale mannen en Jaap Rezema daar dus ook op het podium. Lichtje branden.
1: Sterke mensen huilen niet, die voelen meestal geen verdriet. Wat als ik zeg dat het dood?

Ja hoor, die van Les Humphrey Singers werden in de Radio BNE Evergreen 500 van de jaren 70 gestemd. Wel met een ander liedje, Mexico, op 212. Wil je weten of jouw favorieten al voorbij kwamen? Bekijk dan eens de lijst op VRT Max. En volg ons, hè. Geef ons een hartje. Waarvoor dank. 11 september vandaag, 25 jaar geleden, waren er die verschrikkelijke aanslagen in de States. En ook Bjorn van de Ginst uit Isegem weet nog perfect waar hij was. In het Franse Montpellier, voor het werk. En hij kon niet tot bij zijn slaapplaats rijden, schrijft hij, omdat hij naast het vliegveld lag. En dat was helemaal afgesloten. Bedankt voor jouw reactie, Bjorn.

0: Shalamar. Ik rook al een beetje het weekend. De vraag is, welk weer hoort daarbij? David, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Herbert.
0: Ah, gisteren was het best oké, hè?
1: Ja, ja.
0: Meer van dat?
1: Nee. Beetje regen, die hier en daar al ja, wat valt. Het is weinig, hoor. Echte regenzone ligt eigenlijk ja, voor de kust. Dus die trekt binnen van west naar oost, verbrokkeld ook wat. Dus misschien niet overal regen, wel op veel plaatsen. Tijdelijk. En hoe meer we naar Limburg gaan, hoe zwakker dat die regenzone wordt. Dus misschien ook daar nog wel een beetje regen, maar dat is niet gegarandeerd. Met wisselen tot vaak zwaar bewolkt weer. Temperaturen rond een 20-tal graden ongeveer, met rustig weer een zwakke tot matige wind. Uit het zuidwesten later draait naar west tot noordwest. Aan zee zelfs later een windkracht 4. Met vanavond en vannacht dan een graad of 10, 11. Dan wordt het opnieuw droog met opklaringen. Maar in de loop van de nacht mist. Vrijwel algemene mist of algemene lage bewolking. Je mag kiezen wat je wil.
0: Dat is lang geleden, hè? Allee, in mijn hoofd
1: ja,
0: toch?
1: Ja. En wel, ja. Ik zei van die nachten die langer worden. Dat is al een van de eerste resultaten. In de zomer heb je dat nauwelijks natuurlijk. Mm-hmm. Dus ja, die mist of die lage bewolking, die grijze toestanden, die zijn er morgen. En dat duurt ook vrij lang. Op sommige plaatsen tot de middag. En dan breekt de zon erdoor. En dan zou die er goed moeten doorbreken in de namiddag. Met temperaturen rond 1, 22 graden. Rustig weer, zeker een rustige start. Daarna kunnen we windkracht 3 halen. Aan zee zal dat 4 zijn. En dat is nog altijd een zuidwestenwind. Zondag, de mindere dag van het weekend. Dan trekt de regen van west naar oost. En kijken we tegen veel wolken aan. Mogelijk de hele dag door zelfs. Wisselen tot toch overwegend of vaak zwaar bewolkt. Een graad of 20, 21. Maandag. Ook een bewolkte start met later opklaringen. Mogelijk zelfs ook wat mist. Hoewel de kansen kleiner zijn dan morgen. Dus het zou dan eerder wat meer lage bewolking zijn om mee te starten. Met maandag wel ook kans op wat gedrup of een bui. Niet veel. De kans wordt wat groter dinsdag. Maar dus maandag hebben we temperaturen rond een 3, 24 graden. Mm-hmm. Dinsdag dachten we eerst 24 of 25. Nee, het zal 21 zijn. En ik blijf erbij. De weersvoorspellingen die we in september doen, voor verder dan een aantal dagen vooruit, ja, dat verandert nu en dan een keer. Wat de details betreft, niet de grote lijnen blijven wel dezelfde. En ook ja, de periode daarna, dus vanaf woensdag zitten we rond een graad of 18, 19. Dat gaat weer eens richting 20, 21. Eind volgende week, het weekend daarna. Nu en dan is een periode met wat regen of een bui, maar niet veel. En dus heel vaak droog weer en ook nog geregeld zon. Dus licht wisselvallig is een term die vele ladingen dekt. Ook het weer voor vandaag trouwens. En ja, morgen dan de beste dag van het weekend, zeker na de middag.
0: Oké, hoe vernam jij het nieuws van de aanslagen, dag op dag, 25 jaar geleden?
1: Wel, ik was in de maritieme weerdienst. Toen waren we niet in Oostende huisvest, maar in Zeebrugge. En ik reed naar huis aan het einde van mijn dienst. En ik kwam thuis en mijn ouders waren naar televisie aan het kijken. En ik zag die beelden van die aanslagen waren toen al gebeurd, denk ik. Een uur of een uur, twee uur geleden. En ik zei nog van, naar welke film zijn jullie aan het kijken? Op het moment dat ik dat zei, zie ik die banner van CNN en realiseer ik me dat echt was. Mijn tante Nat, voor die nu 96 jaar is, nog altijd leeft, die belde mijn ouders op. Want dat was 3 uur in de namiddag of zo, 4 uur in de namiddag toen CNN dat begon uit te zenden. Dus rond 9 uur of 9:15 Amerikaanse tijd. En die zei, moet eens kijken naar CNN, daar is iets gebeurd in Amerika. Ja, en ik heb het eigenlijk, toen ik thuis kwam, daar gezien. Ja, voor mij is dat eigenlijk het begin van een van eigenlijk veel zaken, toch meerdere zaken die ik nog nooit had zien gebeuren. Dat is, dus daardoor weet, zoals veel mensen, weet ik het eigenlijk nog zo goed waar ik was en wat ik deed.
0: Mm-hmm. Dank u wel. Dat roept bij velen herinneringen op, dus laat die maar komen via VRT Max. Wij horen elkaar terug rond 7:45. Goed?
1: Tot dan.
0: Tot ziens.

Shangri-La's. Van maandag tot en met vrijdag heb je de mogelijkheid om het lied van je leven aan te vragen. En vandaag is het een heel bijzonder instrumentaal nummer met een mooi verhaal. Dat is voor straks. Al eens kunnen nadenken over het lied van jouw leven? Vraag het maar aan, hè. Op VRT Max.

0: Er is een telenet op maat voor iedereen.
1: Begon met een swipe. Dan werden we Insta-official. En nu staan er ineens 6 verhuisdozen in mijn living. En vanmorgen noemde hij mijn mama ook mama. Ja, ik zal dan maar een extra mobiel abonnement erbij nemen voor mijn lief, zeker?
0: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.be. Code
2: Yellow! 12 dagen, 3 sterke argumenten, 1 keuze, Opel. Een voorwaardelijke overnamebonus tot 5000 euro. Tot 8 jaar speciale garantie en 2 jaar gratis onderhoud. 3 sterke argumenten om van deze uitzonderlijke aanbieding te profiteren. Het Opel Big Event. Van 7 tot 19 september met exclusieve aanbiedingen op het hele Opel gamma, inclusief de nieuwe Opel Astra. Ga snel langs bij je Opel verkooppunt voor het te laat is. Voorwaarden op opel.be.
3: Amazon presenteert Erik's Hardcore Wandeltrip. Voordat hij de steile Alpenpaden opging, bereidde Erik zich goed voor op amazon.com.be. Hij vond stevige wandelschoenen, een rugzak met ruimte voor tent en slaapzak, een waterdichte broek, een kampeerkookstel, een waterzuiveringsset, proteïnerepen, een zonnehoedje, zonnecrème, klimtouwen, kompas, walkie-talkies, een opblaasbaar paddleboard en een reddingsvest. Rustig aan, Erik. Het is 5 kilometer wandelen met je mama. Vind wat je nodig hebt op amazon.com.be.
4: Het is uw linkeroor hier, hè.
5: En uw rechteroor.
4: Wij denken dat jij een klein beetje ziek bent, eigenlijk.
5: Ja, volgens ons heb jij wat blefitis.
4: Maar dat is gemakkelijk opgelost. Je moet u geen zorgen maken.
5: Ga gewoon naar Hans Anders. Daar hebben ze hoortoestellen.
4: Voilà, ze. En die zijn keigoed en die kosten niet veel.
5: En als je nu 2 hoortoestellen koopt, krijg jij 2 zelfs aan halve prijs. Hans Anders.
4: Ja, ja. Het kan anders.
6: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we
7: promokoken.
8: Vandaag iets met pit?
9: Ik heb enkel iets zonder pit. Onze witte druiven. Nu 1+1 gratis.
8: Dan maak ik gewoon pittig gestoofde kip met druif.
9: Koken en besparen doe je met de Superplus deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
10: Krijg nu 20% korting op AVV najaarsmeststof voor je gazon. AVV. Tuin, dier, bakplezier. Voorwaarden op avv.be.
11: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf die zo graag medespelers uitdaagt. Oh ja, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.be.
12: Code Yellow!
0: Nu bij Telenet Internet 1 jaar gratis mobiel met 15 gigabyte data.
13: Echt, een heel jaar!
0: Ja, ja, echt. Info op telenet.be.
14: Radio BNE.
15: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en

0: Goedemorgen, VRT Nieuws met Sophie van der Donkt. De gemiddelde huurprijs voor een woning is boven 1000 euro gestegen. En in Zwitserland is een zwaar ongeval gebeurd met een Nederlandse reisbus, maar er is nog onduidelijkheid over de slachtoffers. Een huis of appartement huren in Vlaanderen kost voor het eerst gemiddeld meer dan 1000 euro. Ten opzichte van vorig jaar is er bijna 2,5% bijgekomen en dat komt overeen met de gestegen levensduurte. Op veel plaatsen is de vraag veel groter dan het aanbod en dan vallen de prijzen nog mee, zegt Christophe Thijs van vastgoedkoepel CIB.
1: Zodra dat een pand te huur komt, zien wij gemiddeld 50 tot 100 kandidaten. Vroeger was dat een eerder stedelijk fenomeen, nu is dat uitgedend over heel Vlaanderen. En dan kan je eigenlijk, als je puur economisch denkt, vraag en aanbod vergelijkt, dan kan je eigenlijk stellen dat die stijging van maar 2,3% dat die relatief beperkt is.
0: Dat blijft wellicht niet duren, zegt de vastgoedkoepel, want er zit wel een prijsstijging aan te komen.
1: Alles heeft te maken uiteraard met de Iran-oorlog, de economische schokken die we moeten opvangen. En we zien zulke economische schokken altijd vertraagd effect hebben op de huurprijzen. Dat we toch wel vrezen dat tegen het eind van dit jaar, dan wel tegen begin 2027, de huurprijzen met 5% zullen stijgen.
0: Voor het Antwerpse Hof van Assise begint vandaag het proces over de moord op een jongen van 14 uit Turnhout. Hij lag al bijna 2 maanden dood op bed toen de politie dat ontdekte begin 2022. De jongen woonde bij zijn vader in een huis waar ook nog andere volwassenen verbleven. De vader en nog 5 beschuldigden staan nu terecht. Ze riskeren levenslang. In het lichaam van de jongen werd een hoge dosis ketamine gevonden. Een verdovingsmiddel dat ook als drug gebruikt wordt. Het is de 5e dag van de gevangenisstaking in ons land. Sinds zondagavond wordt actie gevoerd tegen de

0: Zwaar ongeval met een Nederlandse reisbus in Zwitserland zijn verschillende doden en gewonden gevallen. Dat ongeval gebeurde gisteren in de late namiddag al. Maar Roel Pennemans, het is nog altijd niet duidelijk hoeveel slachtoffers er juist zijn.
1: Nee, de politie van het kanton Graubünden heeft voorlopig enkel bevestigd dat er meerdere doden en gewonden zijn gevallen. De politie wil eerst de familieleden van die slachtoffers op de hoogte brengen. Gisteren rond 16:45 raakte die Nederlandse bus van de weg af in de buurt van Davos in het oosten van Zwitserland. De bus reed door de vangrail en kwam in de berm op zijn kant terecht. Hoe dat juist is kunnen gebeuren, weten we nog niet. Op de plek van het ongeval waren werken aan de gang en er is maar één rijstrook open daar. De Nederlandse reisorganisatie zegt dat er naast de chauffeur 48 passagiers aan boord waren, volgens de politie wellicht allemaal Nederlanders. Ze waren op daguitstap vanuit Oostenrijk in Zwitserland.
0: Dankjewel, Roel. In de Oekraïnse stad Pavlograd in het oosten zijn 7 doden gevallen bij een Russische luchtaanval. Er is onder meer een winkelcentrum geraakt. Meer dan 70 mensen raakten ook gewond. De aanval gebeurde gisteren in de namiddag toen er veel mensen op straat waren. Pavlograd is een belangrijk transportknooppunt en is geregeld een Russisch doelwit. In de hoofdstad Kiev zijn vannacht 8 gewonden gevallen bij Russische luchtaanvallen. Israël zegt dat het tunnels van de pro-Iraanse beweging Hezbollah heeft opgeblazen in het zuiden van Libanon. De explosie was zo hevig dat ze een aardbeving met een kracht van 4,1 veroorzaakte. De Israëlische premier Netanyahu zegt dat het om belangrijke ondergrondse infrastructuur ging, waar 20 jaar aan gewerkt was. Israël houdt een groot deel van Zuid-Libanon bezet. Het zegt dat het gebied als buffer dient om zich tegen Hezbollah te verdedigen. Het Israëlische leger voert geregeld luchtaanvallen uit en heeft ook al hele dorpen afgebroken. We zijn vandaag 25 jaar na 9-11, toen de islamistische groep Al-Qaeda verschillende terreuraanslagen pleegde in de Verenigde Staten. Ze kaapten vliegtuigen en vlogen ermee in de 2 torens van het World Trade Center in New York en het Pentagon. Een 4e vliegtuig stortte neer in een veld. Er vielen zeker 3000 doden. Die dag was een kantelpunt, zegt Amerika-kenner Björn Soenes.
2: De wereld na 9-11 was een gevaarlijker wereld. We kregen 2 oorlogen. Eerst een oorlog in Afghanistan, in 2001 nog, en in 2003 volgde de oorlog in Irak. En uit dat puin van Irak volgde een terreurbeweging IS die aanslagen pleegde in Brussel en in Parijs. Dus 9-11 had verstrekkende gevolgen.
0: Sport. De Belgian Cats zijn gisteravond uitgeschakeld in de kwartfinale van het WK basketbal. Tegen gastland Duitsland verloren ze met 93-74. En ze zijn vooral ontgoocheld over het niveau dat ze haalden. Het was gewoon niet goed genoeg, zegt speelster Antonia De Lare.
3: We kwamen naar hier voor de medailles. Oké, ik kan eruit gaan, maar ik denk niet dat we ons beste basketbal hebben laten zien. Dan is het wel een ontgoocheling.
0: Op de US Open Tennis spelen Jelena Rybakina en Arina Sabalenka morgen de finale bij de vrouwen. Dat zijn de nummers 1 en 2 van de wereld tegen elkaar. De Wit-Russische Sabalenka won haar halve finale in 2 sets tegen de Amerikaanse Pegula. En de Kazakse Rybakina schakelde in 3 sets Coco Gauff uit, ook een Amerikaanse. In de Champions League voetbal heeft Bayern München met trainer Vincent Kompany met 5-0 gewonnen tegen de Noorse club Bodø Glimt. Fenerbahçe, de ploeg van Romelu Lukaku, speelde 1-1 gelijk tegen AS Roma. Toen er afgefloten werd, nam de trainer van Fenerbahçe meteen ontslag. Hij zou tijdens de wedstrijd geraakt zijn door een flesje dat vanuit de tribunes gegooid was. De voorzitter van Fenerbahçe ontkende later dat de trainer vertrekt. Vandaag is het meestal zwaar bewolkt met wat lichte regen, vooral in het westen en het centrum, tussen 17 en 21 graden. Morgen een mistige start, na de middag klaart het op en wordt het tot 22 graden. Zondag eerst regen en later mogelijk nog enkele buien. Het kost nu gemiddeld meer dan 1000 euro om een huis of appartement te huren in Vlaanderen. Dat zat vooraan. En er zit volgens de sector nog een prijsstijging aan te komen. Meer in de app van VRT Nieuws.
4: Dankjewel, Sophie.
5: Radio BNE.
6: Radio BNE, klaar wakker.
5: Herbert Verhagen.
7: De tijd van je leven. Na, na, na, na.
4: Goedemorgen.

Deze week lag Danny Fabri in de lappenmand en moest hij een tv-opname met mij afzeggen. Hopelijk is hij wat beter nu. Het is 7:10. Heel fijn dat je luistert.

0: God's sakes, turn around.
1: Kenny Rogers, die hierboven weer samen met Dolly Parton kan zingen. Dat is toch een fijne gedachte. Zometeen het lied van je leven.

0: zie je graag.
1: Geknipt om mee te zingen in de badkamer, hè, Ingeborg? Of moet ik nu kotmadam sergeant zeggen? We gaan naar Karin Sioen. Goedemorgen.
2: Goedemorgen, Herbert.
1: Waar woon jij ook alweer?
2: Ik woon officieel in Dadizelen.
1: In Dadizelen, officieel, voilà.
2: Ja. Maar iedereen zegt Moorsleden, maar wij wonen echt in Dadizelen.
1: Ja, mooie plek, hè? Met ook een kathedraal erbij, dacht ik.
2: Nee, een basiliek.
1: Ah, het is een basiliek. Oh, wat is het verschil?
2: Ja, oei.
1: Enfin ja, het is een mooie plek.
2: Goeie vraag.
1: Antwoorden zijn welkom via VRT Max. Ik ben er echt volledig uitgegroeid. Je hebt het lied van je leven aangevraagd. Vertel eens.
2: Ja. Ons papa was een heel gekende accordeonist. Mm-hmm. Hij is geboren in 1933. Toen hij dus zijn jeugd beleefde, speelden er heel veel orkestjes, waarvan hij ook deel uitmaakte, met toen in die tijd heel veel bekende accordeonisten. En wij als kleine kindjes, als je dan thuis oefende, dan was dat altijd, wij kenden de titels niet, papa, ga je dan nog een keer dat liedje spelen? Nee, wat daar steeds maar bij verrapperd. Ja, nee, dat bleek dan uiteindelijk circusrems te zijn. En als onze kinderen dan geboren werden, heeft hij dat natuurlijk ook doorgegeven aan de kleinkinderen. En dat was ook, ze kwamen eigenlijk bijna hysterisch. Hè? Als hij begon met circusrems en in haar handjes klappen en springen. En ondertussen speelt mijn zoon dat nu ook al op de accordeon van toen in de tijd opa.
1: Oh, zo mooi. Maar dat lijkt me moeilijk om te spelen.
2: Dat is heel moeilijk. Dat is oefenen, oefenen, oefenen. Tot kwaad worden, oefenen, oefenen en blijven oefenen.
1: Amai.
2: Want het is niet dat alleen dat ze spelen, maar als klein kindje is dat ons vooral van alle drie heel erg bijgebleven. Ja, hoe zot en hoe leuk wij dat vonden en ook onze kinderen.
1: Ik vind het prachtig. We hebben de versie gevonden van de kermisklanten, Circus Rens, speciaal voor jou en de hele familie. Goed?
2: Oké, dankjewel Herbert.
1: Dag Karin, fijn weekend.
2: Dag. Radio

0: hè? Dat ging snel. Sikkus Rens van de kermisklanten voor Karin Sioen. Er staat het lied van je leven volgende week in mijn platenlijst. Het kan, hè? Vraag maar aan via VRT Max. Klik daar op volgen, dan krijg je meteen wat nieuws van ons in je mailbox.
1: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting en alle kinderjeansbroeken tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
2: Bij Volkswagen weten we dat in september alles terug in gang schiet. Tegelijk.
3: Goh, waar liggen die protozen nu weer?
4: Oh, mama. Snap jij iets van die passé composé?
5: Oei, het paswoord van mijn computer. Ja, wat dan?
2: Omdat jij al over genoeg moet nadenken, moet je dat niet doen over onze promoties. Want promo september bij Volkswagen, dat is al een Taigo met 3 jaar extra garantie vanaf €19.990. Ontdek meer op volkswagen.be.
6: Volkswagen.
7: Met Mobiel Plus thuis internet van Mobile Vikings heeft Eva alles wat ze nodig heeft voor maar €47 per maand. Zo kan ze zelfs een app downloaden om via AI met haar renom te praten.
8: Allee, zeg eens iets, Bruno.
9: Ik zal eens iets zeggen. Stop met die een brave jongen. Ik zijn 42.
8: Hoe zet ik dat op mute?
9: Ik mute super dringend. Doet die deur open.
8: Bruno.
10: Mobile Vikings.
11: Wienerberger.
12: Waarmee dat ik mijn kinderen het allergrootste plezier doe als ze van school terugkomen, dat is met vers gemaakte soep. Maar de soep moet dus echt gemixt zijn totdat ze helemaal glad is, hè? Maar echt glad, hè? Minstens even glad gelijk onze baksteen.
13: Graag gladde bakstenen of juist niet? Bij Wienerberger helpen we je graag verder. Kom langs in onze showrooms in Londerzeel of Kortrijk. Ook open op zaterdag.
14: Wienerberger.
13: Zoveel karakters, zoveel bouwstenen.

Annie Lennox verwerkte een vraagteken in deze mooie evergreen, why? En ik plaatste daarnet ook een vraagteken, hè? Wat is het verschil tussen een kathedraal en een basiliek? En onder meer Jan van den Eind uit Olen was er snel bij met het antwoord. Een kathedraal is de kerk van de bisschop en een basiliek krijgt die eretitel van de paus omdat er een historische, religieuze of culturele boodschap aan verbonden is. In het geval van Dadizelen is het een erkend bedevaartsoord. Bedankt Jan en allemaal. Op de E40 van Luik naar Aken, een kwartier erbij van Lonsin tot aan de werken in Vottem.

F.R. David, samengevat, lukt het niet met woorden om te zeggen hoe graag je iemand ziet? Pak die dan eens goed vast. Het voelen is nog veel leuker, hè? En nu een van de artiesten die over een paar weken meereist met ons op Radio Benecruz. Hij heeft de meeste ervaring op die schepen, hè? Hugo! Hey!

0: specials. En net zoals gisteren met Willy Sommers mag je straks weer aan een speciaalke verwachten in de Vlaams top 10 van toen. Het is een hit van Samantha.
1: Proximus stelt voor het snelste 5G voor je zaak. Wat een verschil. If you got
2: a problem. Ja, ik probeer hier foto's van de werf door te sturen. Maar wel liefst voor dat gebouw af is.
1: Upload ultrasnel met 5G. Nu met 80 gigabyte voor €16 per maand, 12 maanden lang. Info op proximus.be/businessmobile. Proximus.
3: Ook tijdens het wijnfestival bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Ontdek meer dan 30 wijnen aan 1 plus 1 gratis. Zoals onze Bordeaux Château Franc Couplet. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour, alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
4: Peugeot Days, dat is de hele maand september uitzonderlijke kortingen op alle modellen. De speciale Peugeot Care garantie van 8 jaar en op SUV's een overnamebonus van €7000 bovenop de waarde van uw wagen. Voorwaarden op Peugeot.be.
5: Peugeot.
6: Jij? Yeah?
7: Ik wil werk maken van mijn eigen zaak. Maar ja, ik kan dat ook moeilijk tijdens de werkuren doen.
6: Wij, snappen we. Daarom kan je de experts van het startersteam van BNP Paribas Fortis op weekdagen bellen tot 20 uur voor advies. Bereikbaar hier en nu. BNP Paribas Fortis.

0: uit zijn persoonlijke koffer, vol met Evergreens, Run to You van Bryan Adams. David, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Herbert.
0: Ik zie hier een kap op het hoofd voorbij wandelen. Met andere woorden, een beetje regen hier in Kortrijk.
1: Ja, ja, inderdaad. Er zijn al wat buien hier en daar gevallen. En dat is eigenlijk nu een iets meer gestructureerde regenzone die aan het binnenschuiven is vanaf de kust. Het regent bij mij ook trouwens. Maar dus het eigenlijke front moet nog passeren. En hoe meer dat we naar het oosten gaan, hoe zwakker dat wordt. Dus Limburg zal ook nog wel hier en daar wat hebben. West-Vlaanderen, ja, daar wordt het overal nat. Tijdelijk, Oost-Vlaanderen ook. En dan begint dat wat te verbrokkelen. Wisselen tot vaak zwaar bewolkt, wat de hemel betreft. En de temperaturen schommelen rond 20 graden. Een zwakke tot matige en aan zee later matige wind. Uit het zuidwesten later draait naar west tot noordwest. Vanavond en vannacht dan, wordt het overal droog. Met opklaringen die breed zijn. Maar die dan ook ervoor zorgen dat er mist ontstaat op veel plaatsen. Of lage bewolking. De meest waarschijnlijke situatie is mist op veel plaatsen. En dan duurt het wel eventjes vooraleer de zon daar doorkomt. Dat kan dan eerst overgaan in lage bewolking. Maar in de loop van de namiddag zou dat overal toch moeten lukken. En er zijn plaatsen waar dat voordien al lukt, maar reken toch wel meerdere plaatsen, het tweede deel van de voormiddag of de middag vooraleer de zon er echt goed doorkomt. Temperaturen rond 21 graden, nadat we starten met een 12, 13. Zondag, dan krijgen we regen opnieuw, want morgen is het meestal droog. Maar dat gaat zondag niet lukken, dus regen van west naar oost. Maxima rond een graad of 20, 21. Maandag veel bewolking, maar op een bui na droog, maar niet volledig droog. En dan dinsdag weer meer regen. En dan ja, maandag zitten we met temperaturen rond een 23 of 24 graden. Dinsdag op sommige plaatsen nog 22 à 23. Vooral de oostelijke helft in het westen komt er al vrij snel regen binnen en schommelen de temperaturen daar rond 20, 21. En dan ja, is het overal koeler vanaf woensdag met 18, 19 graden. De loop van het volgend weekend, dus 19 en 20 september, gaat dat weer naar 20 graden. Er zijn wel perioden met wat regen of buien. Volgende week donderdag, vrijdag, misschien ook nog een deel van het weekend. En dan daarna ook, we gaan op hetzelfde elan verder, een graad of 20. Als een periode met een beetje regen of een bui, maar zeker ook een periode met zon. Dus ja, niet veel verandering ten opzichte van wat ik eerder heb gezegd. Dus ja, regenzone vandaag en zondag. En daarna ook wel nu en dan eens, maar voorlopig niet met extreem weer of echt slecht weer of ook niet echt goed weer. Dus zit er allemaal wat tussenin.
0: En stoken is nog niet aan de orde, hè, als ik zo die temperaturen hoor.
1: Nee, zeker niet.
0: Absoluut niet. Oké, bedankt en ik wens u nu al een fijn weekend.
1: Voor jou ook. Tot maandag.

uit de 70s, Donna Hightower. Zij staat met geen enkel liedje in de radio binnen Evergreen 500 van de jaren 70. Geen stemmen genoeg dus. Maar welke 100 liedjes uit de jaren 70 kregen de meeste stemmen? Dat antwoord krijg je tussen 9 en 4 met Katrien van Doornen en Lars de Grote.

0: Met Mobiel Plus thuis internet van Mobile Vikings heeft Eva alles wat ze nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan ze zelfs een app downloaden om via AI met haar non te praten.
1: Allee, zeg eens iets, Bruno.
2: Ik zal eens iets zeggen. Stop met die een brave jongen. Ik ben 42.
1: Hoe zet ik dat op mute?
2: Ik mute super dringend. Doet die deur open.
1: Bruno.
3: Mobile Vikings.
4: Hallo iedereen, ik ben Bokkie en in mijn nieuw programma Bokkie gaat naar school ga ik een maand lang terug naar het vijfde middelbaar om te onderzoeken hoe dat is om vandaag jong te zijn.
5: Van Bokstal, ligt je stil of nee?
4: Oh, sorry meneer.
6: Bokkie gaat... Allee, stop dan. Bokkie gaat naar school. Elke maandag, nieuw op Play.
7: Bij Volkswagen weten we dat in september alles terug in gang schiet. Tegelijk.
8: Goh, waar liggen die protozen nu weer?
9: Oh, mama, snap jij iets van die passé composé?
10: Oei, het paswoord van mijn computer. Ja, wadde.
7: Omdat jij al over genoeg moet nadenken, moet je dat niet doen over onze promoties. Want promo september bij Volkswagen, dat is al een Taygo met 3 jaar extra garantie vanaf €19.990. Ontdek meer op volkswagen.be.
11: Volkswagen. Verzekeren volgens Argenta. Je als een nummer behandelen bij schade?
12: Even geduld. Er zijn nog 89 wachtende voor u.
11: Doen we niet. Jouw gemoedsrust op nummer 1 zetten?
13: Ja, daar gaan we niet mee wachten, hè. Spring maar binnen en dan bekijken we het samen.
11: Doen we wel. Argenta.
14: Zo simpel kan het zijn.
15: Help! De kinderen komen terug van school met grote honger.
16: Gelukkig zijn er de Superhero Weken van Lidl. Ja? Met superveel superacties die jouw eerste schoolweken komen redden. Oh.
17: Zoals deze week via de Lidl Plus app 50% korting op 5 botersandwichen, gemengd kaakt, op conferenceperen en op nog zoveel meer.
15: Oh, Lidl, ben een held.
17: Lidl, dat kan tellen.
18: Wienerberger.
19: Als mijn ventje zondagmorgen naar de bakker gaat, dan weet hij perfect wat hij voor mij moet meebrengen. 2 lange Suissen. Geen ronde, hè? Lange. Ah ja, want het moet de juiste vorm zijn. Zoals de vorm van onze bakstenen, hè? Die zijn ook juist. Lang en smal.
20: Weet je perfect welke bakstenen je wil, of juist niet? Bij Wienerberger helpen we je graag verder. Kom langs in onze showrooms in Wonderzeel of Kortrijk. Ook open op zaterdag.
21: Wienerberger.
20: Zoveel karakters, zoveel bouwstenen.
22: Radio BNE.
23: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en

0: 8 uur, goedemorgen, VRT Nieuws met Sophie van der Doot. De Vlaamse overheid maakt bekend wat de gevolgen van PFAS zijn. De gemiddelde huurprijs voor een woning is boven 1000 euro gestegen. En in Zwitserland is een zwaar ongeval gebeurd met een Nederlandse reisbus, maar er is nog onduidelijkheid over de slachtoffers. Mensen die hogere PFAS-waarden in hun bloed hebben, schadelijke chemische stoffen, hebben ook vaker een iets hogere cholesterol en minder goede leverwaarden. Het departement Zorg heeft dat laten onderzoeken en Wim de Mazeneer vat het samen.
1: In het onderzoek is het bloed van meer dan 1700 Vlamingen onderzocht. Vooral van mensen die in de buurt van de 3M-fabriek in Zwijndrecht wonen. Daar is jarenlang PFAS geproduceerd, chemische stoffen die schadelijk kunnen zijn voor de gezondheid. En er is nu inderdaad een verband gevonden bij wie hogere PFAS-waarden in het bloed heeft. Maar ongerustheid is niet nodig, zegt professor Gijs van Pottelberg van de KU Leuven.
2: Dat zijn geen grote afwijkingen. Dat wil dus niet zeggen dat het nodig is om naar de huisarts te lopen om je PFAS-waarden te laten controleren en dan direct ongerust te zijn dat je zeker lever, nier of cholesterolproblemen gaat krijgen.
1: De vraag blijft wat die PFAS uiteindelijk op lange termijn veroorzaken. Dat willen de onderzoekers verder opvolgen. Het advies blijft om blootstelling zoveel mogelijk te vermijden door in de buurt van 3M bijvoorbeeld geen eieren van eigen kippen te eten.
0: Een huis of appartement huren in Vlaanderen kost voor het eerst gemiddeld meer dan 1000 euro. Ten opzichte van vorig jaar is er bijna 2,5% bijgekomen en dat komt overeen met de gestegen levensduurte. Op veel plaatsen is de vraag veel groter dan het aanbod en in dat opzicht vallen de prijzen nog mee, zegt Christophe Thijs van vastgoedkoepel CIB.
3: Zodra dat een pand te huur komt, zien wij gemiddeld 50 tot 100 kandidaten. Vroeger was dat een eerder stedelijk fenomeen, nu is dat uitgedend over heel Vlaanderen. En dan kan je eigenlijk, als je puur economisch denkt, vraag en aanbod vergelijkt, dan kan je eigenlijk stellen dat die stijging van maar 2,3%, dat die relatief beperkt is.
0: Dat blijft wellicht niet duren, zegt de vastgoedkoepel, want er zit wel nog een prijsstijging aan te komen.
3: Alles heeft te maken uiteraard met de Iran-oorlog, de economische schokken die we moeten opvangen. En we zien zulke economische schokken altijd vertraagd effect hebben op de huurprijzen. Dat we toch wel vrezen dat tegen het eind van dit jaar, dan wel tegen begin 2027, de huurprijzen met 5% zullen stijgen.
0: Voor het Antwerpse Hof van Assise begint vandaag het proces over de moord op een jongen.

0: hartdokter kon de precieze doodsoorzaak na al die tijd niet meer achterhalen. Maar experten vonden later wel een hoge dosis ketamine in zijn lichaam. De vader en de 5 andere beschuldigden zijn erg religieus. Zij zeggen dat ze hoopten op een wonder. Nu moeten ze zich verantwoorden voor moord en riskeren ze levenslang.
1: Bij een zwaar ongeval met een Nederlandse reisbus in Zwitserland zijn verschillende doden en gewonden gevallen. Dat ongeval gebeurde al gisteren in de late namiddag, maar Roel Pennemans, het is nog altijd wachten op een officiële balans.
2: Ja, de politie van het kanton Graubünden heeft voorlopig enkel bevestigd dat er meerdere doden en gewonden zijn gevallen. Ze willen eerst familieleden van slachtoffers op de hoogte brengen. De Nederlandse bus raakte gisteren rond 16:45 van de weg af in de buurt van Davos in het oosten van Zwitserland. De bus reed door een vangrail en kwam in de berm op haar kant terecht. Hoe dat juist is kunnen gebeuren, dat weten we nog niet. Door wegenwerken is de weg er wel erg smal. Dat vertelt onze correspondente Renske Hedema.
3: Ik ben daar laatst nog geweest en ik kan dus bevestigen dat er 1 rijstrook beschikbaar is. En de vraag is, waarom geeft zo'n chauffeur een slinger aan zijn stuur? Er is geen enkele uitwijkingsmogelijkheid en daardoor is hij dus van de weg geraakt en is hij gekanteld.
2: In de Nederlandse bus zaten 48 passagiers, wellicht zijn de meeste oudere Nederlanders. Ze waren vanuit Oostenrijk op daguitstap naar Zwitserland.
1: Dankjewel, Roel. In de Oekraïnse stad Pavlograd in het oosten zijn 7 doden gevallen bij een Russische luchtaanval. Er is onder meer een winkelcentrum geraakt. Meer dan 70 mensen zijn ook gewond. De aanval gebeurde gisteren in de namiddag toen er veel mensen op straat waren. Pavlograd is een belangrijk transportknooppunt en is geregeld een Russisch doelwit. En in de hoofdstad Kiev zijn vannacht 8 gewonden gevallen bij Russische luchtaanvallen. Israël zegt dat het tunnels van de pro-Iraanse beweging Hezbollah heeft opgeblazen in het zuiden van Libanon. De Israëlische premier Netanyahu zegt dat het om belangrijke ondergrondse infrastructuur ging, waar 20 jaar aan gewerkt was. Israël houdt een groot deel van Zuid-Libanon bezet. Het zegt dat dat gebied moet dienen als buffer om zich tegen Hezbollah te verdedigen. Het Israëlische leger voert geregeld luchtaanvallen uit en heeft ook al hele dorpen afgebroken. We zijn vandaag 25 jaar na 9-11, toen de islamistische groep Al-Qaeda verschillende terreuraanslagen pleegde in de Verenigde Staten. Ze kaapten vliegtuigen en vlogen ermee in de 2 torens van het World Trade Center in New York en het Pentagon. Een 4e vliegtuig stortte neer in een veld. Er vielen zeker 3000 doden, maar uiteindelijk zijn er veel meer slachtoffers, zegt Amerika-kenner Björn Soenens.
4: Men schat nu dat er 9000 bijkomende doden zijn gevallen door allerhande kankers, hartkwalen, gevolgen van giftige dampen door 9-11 en waar de stad niet voor had gewaarschuwd. Als er nog meer documenten worden vrijgegeven waar verzekeraars de dans zijn ontsprongen, zou het wel eens kunnen dat er een hele race van schadeclaims wordt gelanceerd door mensen die een dierbare zijn verloren door informatie die nooit is meegedeeld.
1: De Belgian Cats zijn gisteravond uitgeschakeld in de kwartfinale van het WK basketbal. Tegen gastland Duitsland verloren ze met 93-74. Ze waren gekomen voor een medaille, maar haalden hun beste niveau niet. Ze zullen zich nu moeten herpakken, zegt ex-Belgian Cat Ann Wouters.
5: Het allerbelangrijkste is dat ze dat intern nu wel gaan analyseren. En vooral omdat we weten, de volgende 2 jaar zijn wel heel belangrijk. In de volgende 2 jaar hebben we een EK in Antwerpen dat we gaan organiseren zelf voor de eerste keer. Dus daar, denk ik, willen ze toch allemaal wel schitteren. Om dan naar een pre-kwalificatie te gaan voor een Olympische Spelen in 2028. Dus het is een heel cruciale periode nu.
1: Op de US Open Tennis spelen Jelena Rybakina en Arina Sabalenka morgen de finale bij de vrouwen. Dat zijn de nummers 1 en 2 van de wereld tegen elkaar. De Wit-Russische Sabalenka won haar halve finale tegen de Amerikaanse Pegula. En de Kazakse Rybakina schakelde Coco Gauff uit, ook een Amerikaanse. Meestal zwaar bewolkt vandaag met af en toe wat lichte regen of een lokale bui. We halen rond 20 graden. Morgen een mistige start. Na de middag klaart het op en wordt het tot 22 graden. Zondag dan periode met regen en rond 19 graden. De gevolgen van PFAS in Vlaanderen zaten vooraan. Wie hogere PFAS-waarden in het bloed heeft, zit soms ook met hogere cholesterol of slechtere leverwaarden. De gevolgen voor de gezondheid op lange termijn moeten nog onderzocht worden. Meer in de app van VRT Nieuws.
6: Bedankt, Sophie. Ruim 8:08 in Wondelgem zijn er problemen door een ongeval op het kruispunt van de ring rond Gent met de zee.

0: Schipstraat en de Evergemse Steenweg. Verkeer dat van Zelzate komt, staat ruim een half uur in de file. Vanuit Evergem is het 20 minuten aanschuiven. File naar Brussel op de E40, 10 minuten van Sterrebeek tot Sint-Stevens-Woluwe. Daar ligt een obstakel op de weg. En op de E40 van Luik naar Aken, 20 minuten file rijden van Lonsin tot aan de werken in Vottem.
1: Radio Bene.
2: Radio Bene, klaar wakker.
1: Herbert Verhagen.
3: De tijd van je leven.
0: Goedemorgen.

50 jaar geleden nam Julien Clerc ons mee in zijn gondel langs de mooie historische paleizen in Venetië. En daar, in Italië, leeft Nicola Di Bari, zanger en liedjeschrijver. Een van zijn nummers werd van een Vlaamse tekst voorzien door Erik van Eijgen en ingezongen door John Terra.

In 2012 werd John Terra door Radio 2 en Sabam geëerd voor een leven vol muziek tijdens de Eregalerij. Dit jaar zijn het Bart Peters en Dana Winner die in de bloemetjes worden gezet. En die show vindt plaats op woensdag 21 oktober. Vanmorgen kreeg ik al veel herinneringen aan 11 september 2001. Precies 25 jaar geleden werkte Francis de Vriend uit Moen in het KPMG-gebouw naast het NAVO-kwartier in Everen. En hij moest toen uit voorzorg evacueren. Zo schrijft Francis het. Waar de file om de straat uit te rijden normaal begon op 200 meter van ons gebouw, begon ze die dag op -2 in onze parkeergarage. Straffe herinnering. Maar voor dank!

0: jullie soms en voor alles een eerste keer? Bijvoorbeeld een bericht sturen naar de studio van Radio Benu. Daarvoor heb je de app van VRT Max nodig op je smartphone of tablet. Daar vind je dan Radio Benu. Klik op volgen en je bent vertrokken.
1: De favoriet voor de nieuwe start vind je bij Orange. Voor maar 9 euro met de Smart Data optie krijg je de nieuwe Samsung Galaxy S26 FE. Nu met een gratis Galaxy Tab 11 LTE tablet. Er weer in vliegen met een nieuwe smartphone. Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be. Leontis.
2: Hoe vraag ik een BTW-nummer aan?
3: BTW staat voor by the way.
4: Liever mensentaal? Liantis helpt je gerust starten met ondernemen.
5: Zie het.
6: Grootser!
5: Voor uw spaargeld. Want bij KeyTrade Bank verhogen we alweer de rente op een van onze spaarrekeningen. KeyTrade Bank, dat is evident. Info, risico's en voorwaarden op keytradebank.be.
7: Zeg Donald, een Dovi-keuken, is dat wel voor iedereen?
8: Natuurlijk, we leveren topkwaliteit en de prijs is zeker niet meer dan elders.
7: Hoe komt dat?
8: Keukens gemaakt tot op de millimeter, afgewerkt langs buiten en binnen met laminaat. En we maken alles zelf, zonder tussenpersonen, rechtstreeks bij de klant. Zo hebben we de beste prijskwaliteit.
9: Bestel nu en krijg 20% korting op kasten, werkbladen en toestellen. Dovi.
8: Wij maken uw keuken in België.
10: Oké, kop. Je stapt over op een hybride. Munt, je stapt ook over op een hybride. Bij Toyota stap je van een benzine over op een hybride voor maar 1 euro extra. Geniet ervan tot eind september. Aanbod geldig op bepaalde modellen. Meer info op toyota.be.
11: Ga voor onze smakelijke promo. Nu bij Colruyt. 43% korting op 1,5 kilo varkenskalfs gehakt.
12: 43% op gehakt? Zeg kindjes, gaan we balletjes rollen?
11: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.

0: Iggy Pop tot 8:54. Hip hip hoera voor... Phil Kevin, goedemorgen.
1: Hallo, goedemorgen.
0: En proficiat, man.
1: Dankjewel, dankjewel.
0: Waar werd jij geboren in 69?
1: In Sint-Truiden, de mooie fruitstreek.
0: Aha, en daar heb je ook een dansschool?
1: Dat klopt. In 93 ben ik de stichter geweest van die dansschool, samen met mijn huidige partner. En we hebben dat uitgebouwd. We hebben dat ook een beetje uitgebouwd. Altijd actief gebleven met mijn extra job die ik deed met het zingen. Want dat zingen is destijds origineel ben ik eigenlijk, of officieel ben ik eigenlijk van opleiding ben ik danser. Heb ik de balletschool in Antwerpen gedaan. En wij kwamen uit de danswereld, maar ik werd dan verrast door het Come On & Do It gebeuren in 89. En dan in 93 ben ik een beetje terug naar mijn roots gegaan. De uitbouw van een dansschool. Ik heb dan samen met mijn vrouw nadien jarenlang rondgetoerd, Caraïbe gedaan met het dansen en vooral het Zumba gebeuren. En ondertussen is het aan de nieuwe generaties.
0: Ja, want jouw zoon geeft daar binnenkort ook les, hè? Vertel eens.
1: Ja, klopt. Wij zijn ook de bezielers. Wij zijn ook de grote bezielers achter dat hele project, achter dat hele gebeuren. Het is eigenlijk een sport- en cultuurvereniging geworden door de jaren uit, waar heel veel mensen mee betrokken zijn, heel veel vrijwilligers in mee circuleren. Wij functioneren als een van de 94 sportclubs in Sint-Truiden. En wij kregen voorbije zondag ook een beetje lof en eer van de schepen van sport, dat wij een van die sport- en cultuurverenigingen waren die eigenlijk een beetje het goede voorbeeld gaven van zelf te investeren in vanuit de vereniging in een eigen gebouw, een eigen complex. Wij hebben gecreëerd, wij hebben daar eigenlijk een van de mensen in meegeweest die daarin geparticipeerd hebben om een complex 1000 vierkante meter, 3 grote danszalen met alles erop en eraan gaan neer te zetten. Dus het zijn hectische weken geweest, want ik had een hele zomer een drukke optredenagenda en daar dan het hele gebeuren van de dansschool bij. Maar wij hebben het gehaald en we zijn voorbij, zondag zijn we geopend en komende zondag, nu zondag 13 september hebben we open deurdag van 2 tot 5 met heel veel demonstraties, met alles erop en eraan. Ja.
0: Allee, bravo. Ook voor jouw verjaardag nog eens. Ga je vieren vandaag?
1: Ja. Ik ga dat vieren, maar ik heb gisteravond had ik in West-Vlaanderen. Ik verblijf, ik woon eigenlijk in Tenerife en ik verblijf in Sint-Truiden als ik in België ben. Dus ik had gisteravond nog een avondvullend programma in West-Vlaanderen. Dus ik ben in de vroege uurtjes van West-Vlaanderen thuisgekomen. Het wordt een beetje een rustige opstart van de dag. En dan vanavond gaan wij weer naar de dansschool een beetje gaan kijken hoe dat de mensen het daar op het terrein doen. Want ik heb dus het peterschap en het ambassadeurschap op mij genomen zondag. Dus ik ben degene, de communicator naar buiten toe wat de dansschool betreft. Dat is veruit het enige wat ik nog doe. Want mensen zeggen altijd Phil Kevin's en dansschool, maar het is eigenlijk een combinatie van verschillende mensen, verschillende heel goede lesgevers. Ik durf werkelijk zeggen, ook onze dansschool nu, de speciale vloeren en dergelijke, het is werkelijk op high level getrokken. Dus fantastisch. Dus vanavond wordt het een avondje met de mensen van de dansschool en de vrienden daar voor de verjaardag te vieren.
0: Phil Kevin, je klinkt klaarwakker op Radio BNE. Geniet van je dag.
1: Ja hoor. Dankjewel.
0: Dag.

0: Goedemorgen, Phil Kevin met een hit uit 89. En straks keren we nog wat verder terug in de tijd voor de Vlaamse top 10 van toen. Op de ring rond Gent is de weg in Wondelgem intussen vrijgemaakt. In beide richtingen staat er wel nog 10 minuten file. En op de E40 van Luik naar Aken een half uur file rijden van Lonsin tot aan de werken in Vottem.
1: Radio Bening.

Diana Ross, het is vrijdag, dus staan we toe om al even vooruit te blikken op twee bijzondere weekendprogramma's hier bij Radio BNE. Zalige zaterdag, morgenavond van 6 tot 8 met Yannick Bovie. En Vanessa van Hoven offert haar zondagavond met plezier op voor de Red Pack, ook van 6 tot 8. En dit hier was een van de leden van de Red Pack, Dean Martin.

0: Frank Boeien. En ondertussen liep er vakantiegroeten van Luc Rijs van de Kerkhoven binnen, die vandaag gaat fietsen in de Nederlandse Zwolle. En Hans Soene, die is na een lange reis in Canada geland en gaat daar eerst dan vooral een beetje bij slapen.
1: Voor een goede nachtrust laat je nu je slaap-DNA meten. Kies met ErgoSleep voor een bedbodem en matras afgestemd op jouw lichaam. ErgoSleep, exclusief bij SleepLife.
2: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie?
3: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
2: Tot 10 jaar?
3: Ja, en nu in september tijdens de Nissan Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
2: Maar nu heb je echt mijn aandacht.
4: Profiteer tijdens de Nissan Days van de Nissan Juke vanaf €19.455. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij uw Nissan concessiehouder. Info en voorwaarden op nissan.be.
5: Notities maken in het nieuwe schooljaar? Het is back to school bij Mediamarkt. Nu de Lenovo 11 inch ID-Tab tablet met folio cover en pen voor €239. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
6: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad, dat is Manutan. En heb je hun duurzame producten al ontdekt? Manutan, Manutan. Alles voor hygiëne, veiligheid en gereedschap. Manutan, Manutan. Bestel op manutan.be.

De OJ's. 13 voor 9. Wil je nog plannen maken voor het weekend en heb je onze weerman gemist? Wel, morgen wordt de beste dag om buitenactiviteiten te doen. Na de mist zal het zonnig zijn.

0: Voorlopig een van de laatste singles van Soul Sister. Something I Need to Know van 5 jaar geleden.
1: Radio BNN.
2: De Vlaamse top 10
3: van toen.
0: In de jaren 70 had Samantha best wel wat hits. Denk maar aan Helicopter US Navy 66 of Eviva España. En in de zomer van 72 vertelde ze het verhaal van een Mexicaanse koopman, een zekere Don José.
1: Radio Bene.

feest bij Don José van Samantha uit de Vlaamse top 10 van 72. En ja, straks mag je Samantha nog eens verwachten in de finale van de Radio BNE Evergreen 500 van de jaren 70. Mooi, hè? Heel graag tot morgen, hè? 7 uur. Ciao. 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock, we're gonna rock.

0: Het is back to cook bij DSM Keukens. Bij aankoop van je nieuwe keuken krijg je nu een gratis keramisch werkblad en een koekerkraam. DSM Keukens. Maak een afspraak op dsmkeukens.be.
1: Kia verwelkomt je tijdens de Inspiration Days. Het moment om je te laten inspireren zonder compromissen.
2: Ah, dat kan.
1: Ja hoor, zo is er de Picanto. Een compacte stadswagen met de meest moderne technologie. Nieuw, maar aan de prijs van een tweedehands wagen.
2: Zalig, ik heb liever een nieuwe.
1: De Kia Picanto. Vanaf €14.490 tijdens de Inspiration Days. Kom al onze modellen en aanbiedingen ontdekken. Van 9 tot 16 september bij je Kia-verdeler.
3: Kia. Movement that inspires.
1: Voorwaarden op kia.be.
4: Knaldi! Nu 44% korting op verse Belgische aardbeien. Dat is 500 gram aardbeien voor de knaldiprijs van maar €2,50. Aldi. Altijd slim. En nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van €15. Info en voorwaarden op aldi.be.
5: Heb jij renovatieplannen? Go, go, go naar Impermo. Laat je adviseren in onze toonzalen en schrijf je in voor één van onze gratis renovatieworkshops. Kijk op impermo.be.
6: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
5: Go, go, go voor onze vinyltegel met handig kliksysteem aan €19,99 per vierkante meter.
7: Radio Bene.
8: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je digitale televisie.

0: Het is 9 uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Sophie van der Donkt. Mensen die hogere PFAS-waarden in hun bloed hebben, hebben ook vaker een iets hogere cholesterol en minder goede leverwaarden. PFAS zit vaak in de grond of het water rond chemische bedrijven of brandweerterreinen. En de Vlaamse overheid liet onderzoeken wat de mogelijke gevolgen zijn voor mensen in de buurt. Wim de Mazeneer vat de resultaten samen.
1: In het onderzoek is het bloed van meer dan 1700 Vlamingen onderzocht. Vooral van mensen die in de buurt van de 3M-fabriek in Zwijndrecht wonen. Daar is jarenlang PFAS geproduceerd, chemische stoffen die schadelijk kunnen zijn voor de gezondheid. En er is nu inderdaad een verband gevonden bij wie hogere PFAS-waarden in het bloed heeft. Maar ongerustheid is niet nodig, zegt professor Gijs van Pottelberg van de KU Leuven.
2: Dat zijn geen grote afwijkingen. Dat wil dus niet zeggen dat het nodig is om naar de huisarts te lopen om je PFAS-waarden te laten te controleren en dan direct ongerust te zijn dat je zeker lever, nier of cholesterolproblemen gaat krijgen.
1: De vraag blijft wat die PFAS uiteindelijk op lange termijn veroorzaken. Dat willen de onderzoekers verder opvolgen. Het advies blijft om blootstelling zoveel mogelijk te vermijden door in de buurt van 3M bijvoorbeeld geen eieren van eigen kippen te eten.
0: Vlaams minister van Welzijn Caroline Genee zegt dat er intussen al veel gebeurt om mensen te beschermen tegen schadelijke gevolgen van PFAS.
3: Met de gezondheid van mensen kunnen we natuurlijk niet voorzichtig genoeg zijn. Vandaar dat we PFAS aanpakken aan de bron door het uitfaseren van die PFAS-houdende pesticiden, maar ook preventief werken door blootstelling maximaal te vermijden. Eet geen groente uit eigen tuin in PFAS-gebied, eet geen eieren en zorg ervoor op lange termijn dat die PFAS definitief tot het verleden behoren.
0: De gemiddelde huurprijs in Vlaanderen zit voor het eerst boven de 1000 euro. Volgens de vastgoedsector vallen de prijzen bij ons nog mee. Zeker als je weet dat de vraag naar huurwoningen groter is dan het aanbod. De sector verwacht wel een forsere prijsstijging tegen eind dit jaar als gevolg van de oorlog in het Midden-Oosten. Bijna 300 werknemers van het casino in Brussel dreigen hun werk te verliezen. Eind juli gaf de stad de vergunning om het casino de komende jaren uit te baten aan een ander gokbedrijf dan de huidige uitbater. Maar die procedure zou niet correct verlopen zijn en de Raad van State heeft de beslissing nu geschorst tot er meer duidelijkheid is. Als die duidelijkheid er tegen eind deze maand nog niet is, kan de huidige uitbater het contract van de werknemers opzeggen. Het blijft wachten op de officiële balans van een busongeluk in de buurt van Davos in Zwitserland. Een Nederlandse bus reed gisteren in de late namiddag door een vangrail en belandde in de berm. De politie spreekt van verschillende doden en gewonden, de meeste wellicht Nederlanders. Hoe het komt dat de chauffeur van de weg is geraakt, is niet bekend. Op de plek van het ongeval was maar één rijstrook open door werken, zegt correspondente Renske Hedema.
4: Je kunt natuurlijk ook helemaal niet uitwijken dan. Dus de vraag is, waarom geeft zo'n chauffeur een slinger

0: Radio Bene. Evergreen 500 van de jaren 70.
1: Catherine van Doornen.
2: De tijd van je leven. Na na na na. VRT Radio Bene.
0: 92.

Dit doet zo'n deugd. Vorig jaar niet eens in de lijst, dit jaar binnen langs de grote poort. Blij dat je zo'n groot icoon van de muziek een mooie plaats hebt gegeven. Ik zag ze alles opduiken met Applejack en als ik de boekhouding bekijk, dan staat ze 3 keer in de lijst, Dolly Parton. Ze kan dus nog nummer 1 worden, of niet? We horen het straks rond de klok van 4. In de jaren 70 liepen er ook 4 mannen rond in showbizland, gekleed in lederen pakken en hun gezicht helemaal zwart-wit geschminkt. Ik was 9 en ik had er schrik van, maar nu zie ik de fun ervan in. Opvallen deden ze zeker. Kiss op 90.

Drive van George Baker nam een stevige vlucht voorwaarts. Een 49 plaatsen winst in vergelijking met vorig jaar. La Paloma Blanca op 91. En dan nu de rode loper uitrollen voor de sterkste stijger van deze editie in de Radio Bene Evergreen 500 van de jaren 70. Het is du jamais vu, maar liefst 408 plaatsen gestegen in vergelijking met vorig jaar. De betreurde Bonnie Tyler met It's a Heartache op 89.

0: Foxy Fox onderwam madame wel achteruit en dus in de verkeerde richting. Want de suite zakte 33 plaatsen naar achter.
1: Radio Bene.
2: Evergreen 500 van de jaren 70.
3: VRT Radio Bene.
1: Catherine van Doornen.
2: Het is zover. Catherine en Lars zitten klaar voor een spelletje op onze oude Atari.
4: Klaar jongens? 3, 2, 1, start.
0: Ja, goed zo. Top.
1: Ga snel naar Radio Bene op VRT Max.
2: Stuur het bericht 70 en maak kans op een fantastisch DAB Plus toestel.
1: Kijk op VRT Max om te zien of je gewonnen hebt. Veel succes.
5: Krevel.
6: Klaar voor de les? Met de Back to School en Back to Kot bundels van Krevel stel je zelf de bundel samen die het best bij je past. Ook op krevel.be.
5: Krevel. Leef beter.
7: Zie het.
8: Groter!
7: Voor uw spaargeld. Want bij KeyTrade Bank verhogen we alweer de rente op een van onze spaarrekeningen. KeyTrade Bank. Dat is evident. Info, risico's en voorwaarden op keytradebank.be.
9: Renault. De brandstofprijzen schommelen continu, maar niet je budget. Bij Renault vind je vandaag verschillende manieren om zuinig te rijden. Ontdek 100% elektrisch rijden met Renault E-Tech Electric en geniet van een rijbereik tot 625 kilometer. Of kies voor Renault Full Hybrid E-Tech zonder opladen en bespaar tot 40% brandstof. In september uitzonderlijke condities op het hele gamma. Opendeurweekend op 12 en 13 september. Info op Renault.be.
10: Renault.
11: Jij, die altijd een oplossing vindt. Jij, die altijd anderen wil helpen.
12: Nog even, alles goed.
11: Jij, die altijd de juiste reflexen hebt. Jij, die altijd tot het uiterste gaat.
13: Come on.
11: Er zit defensie in jou. Vind de job die bij jou past op mil.be. Werken bij Defensie. Meer dan een job. Een missie.
14: In de disco.
15: Nee, niet in de disco. Studio 100 stickers, die spaar je gewoon bij OK.
16: Draai een keer in de grond.
15: Ook niet nodig. Bij elke 15 euro krijg je gewoon een pakje stickers. Zelfs op zondag.
17: Oké,
15: makkelijk mag. Voorwaarden in de winkel.
2: Schone vaat voor een mooi prijsje? Ga snel naar Kruidvat. Nu, Dreft vaatwascapsules Platinum Gigapak voor maar €39,99.
18: Kruidvat.
1: Radio Bene.
19: Radio Bene.
1: Evergreen 500 van de jaren 70.
20: '87.

Bianco Breaking My Heart, een van de meest succesvolste duetten van Elton John. Dat was ook hij samen met Kiki Dee uiteraard. Hè. Vlaamse evergreen nu van Johan Verminne. Het is een beetje zijn nummer quitte pas van Jacques Brel. Een eenvoudig breekbaar lied dat na al die jaren er nog altijd staat. En wel op plaats 86 hier.

Bloedmooi lied van Jochem Verminnen. Laat me nu toch niet alleen. We durven daar zelfs niet aan te denken. Nog tot 4 uur deze namiddag houden Lars en ik je gezelschap met muziek uit de jaren 70. Op 85, Queen met We Are The Champions.

dat je hebt meegezongen van achter je strijkplank of je krant of je bureau. Moet natuurlijk kunnen, hè. Het overwinningslied bij uitstek van Queen natuurlijk. Iemand een rozentuin beloven, dat is natuurlijk relatief. Die van mij ziet er momenteel niet uit met die droogte. Maar de rozentuin van Lynn Anderson was naar het schijnt wel de moeite. Op 84 vind je die terug.

0: Radio Bene.
1: Evergreen 500.
0: Van de jaren 70.
1: 83.

0: A Man After Midnight, allemaal goed en wel. Maar wat als je dan vroeg moet opstaan? Doe mij maar voor de midnight. Trouwens, aandachtige volgertjes zullen gemerkt hebben dat dit het 12e ABBA-liedje is in de Radio Bene Evergreen 500 van de jaren 70. En aandachtige luisteraars hebben hier al gehoord dat ABBA 14 keer staat genoteerd in de lijst. En goede rekenaars weten dat we er nog twee te gaan hebben. Dancing Queen stond vorig jaar op 1 en die is nog altijd niet voorbij gekomen. Ik wil hiermee niets, nee helemaal niets, insinueren.
1: Hoe maken we bij La Perre alle oren blij?
2: Jan?
3: Ja?
2: Jan?
3: Ja?
2: Oeh, je hebt mij gehoord?
3: Ja, tuurlijk dat.
2: Oh ja, dat is waar. Je bent naar La Perre geweest voor oortoestellen.
3: Jij nog niet, hè?
2: Ik weet het.
1: Wil jij ook weer alles horen? Tijdens onze voordeelweken geniet je van kortingen tot wel €750. La Perre. Wij maken alle oren blij.
4: Bij Luminus krijg je een heldere blik op je energieverbruik.
5: Zo helder als het aquarium van mijn goudvisfonds?
4: Ja.
5: Wauw.
4: Met de juiste info krijg je nog meer controle over je energieverbruik.
5: Na 6 seconden is fonds toch alles vergeten.
4: En daarom sturen we updates over uw verbruik.
5: Om de 6 seconden?
4: Nee, 1 keer per maand.
5: Ah.
4: Meer info op luminus.be.
1: Tot en met 18 oktober bij Yuzu -15% tijdens het eerste jaar op je nieuwe woningverzekering. Scherpe prijs, strafverzekerd. Woningverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
6: Zeg Donald, een Dovi-keuken, is dat wel voor iedereen?
7: Natuurlijk, we leveren topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
6: Hoe komt dat?
7: Keukens gemaakt tot op de millimeter. Afgewerkt langs buiten en binnen met laminaat. En we maken alles zelf, zonder tussenpersonen. Rechtstreeks bij de klant. Zo hebben we de beste prijskwaliteit.
8: Bestel nu en krijg 20% korting op kasten, werkbladen en toestellen.
7: Wij maken uw keuken in België.
1: Peugeot. Gezien de krimpende aandachtspannen is deze info over de Peugeot Days in korte berichten onderverdeeld. Klaar? Heel september uitzonderlijke kortingen op alle modellen.
9: Ja?
1: Plus de speciale Peugeot Care garantie van 8 jaar.
9: Nog mee?
1: Op alle SUV's een overnamebonus van €7000 bovenop de waarde van uw wagen.
9: Gaat het nog?
1: Van 7 tot 19 september open doors bij alle dealers.
9: Kortom?
1: Peugeot Days. Doen. Voorwaarden op Peugeot.be.
9: Dat was alles. Kijk nu maar wat door het raam.
1: Peugeot.
10: Ook tijdens het wijnfestival bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Ontdek meer dan 30 wijnen aan 1 plus 1 gratis. Zoals onze Bordeaux Château Franc Couplet. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour, alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
11: Proximus stelt voor het snelste 5G voor je zaak. Wat een verschil.
12: If you got a problem. Ja,
13: ik probeer hier foto's van de werf door te sturen. Maar wel liefst voor dat gebouw af is.
11: Upload ultrasnel met 5G. Nu met 80 gigabyte voor €16 per maand, 12 maanden lang. Info op proximus.be/businessmobile. Proximus.
14: Radio BNR. Radio BNR. Evergreen 500 van de jaren 70. 82. She's crazy like a fool.

Eminem doet het dit jaar ook heel erg goed, hè, met 6 liedjes in de lijst. Rivers of Babylon was veruit hun grootste hit, maar die stond maar op 217, zo zie je maar. Jij stemde Daddy Cool toch een pak hoger in die rangschikking. Op 81 een evergreen die je zelden nog op de radio hoort. En als je die hoort, dan is dat bijna uitsluitend in eindejaarslijsten, tijdloze lijsten, top 2000's. En daar is een reden voor. Verschillende zelfs. Het lied duurt ruim 6 minuten. De LP-versie duurt zelfs 10 minuten en 15 seconden. Het thema is nogal zwaar. Het is een anti-oorlogslied. En het gaat er soms nogal stevig aan toe. Maar veel muziekliefhebbers kunnen blijkbaar toch niet zonder. Het is dan ook een iconisch nummer uit de jaren 70. Op 81, Deep Purple met Child in Time.

Noëlla Moens is in de wolken met deze Child in Time, laat ze weten. 56 jaar oud, hij dit lied en nog altijd razend actueel. Tijdloze song dus, van Deep Purple. En ik dacht even, ik ga je nu opbeuren, maar met een liedje over afscheid is dat niet gemakkelijk natuurlijk. Hè. Wim de Kranen schreef het voor de actrice Chris Thijs, de zus van Lea Thijs. En dat is dan weer Marianne Uithuis. Het water tussen hen was uiteindelijk veel te diep, maar dat is dan weer een ander liedje, hè. Op een heel verdienstelijke 80ste plaats, Rosanne.

0: wij zouden afscheid nemen.
1: Het is alsof je erbij bent bij dat afscheid tussen die twee. Wim de Kranen met zijn Rosanne. En we zitten al diep in het liefdesverdriet. En het wordt er helaas niet echt beter op, moet ik zeggen. Op 79, Nazareth met Love Hurts.

0: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
1: Echt zalig, ze al die films en series binge.
0: Hoe praat jij nu?
1: Ah, om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
0: En vind je vrouw dat niet lastig?
1: Ja, die zei dat ik sowieso anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
2: Mobile Vikings.
0: Play it smart.
3: Hallo iedereen, ik ben Bokkie en in mijn nieuw programma Bokkie gaat naar school ga ik een maand lang terug naar het vijfde middelbaar om te onderzoeken hoe dat is om vandaag jong te zijn.
4: Van Bokstal, ligt je stil onder?
3: Sorry meneer.
5: Bokkie gaat... Allee, stop dan. Bokkie gaat naar school. Elke maandag nieuw op Play.
6: Bij Xerius geloven dat er in ieder van ons een ondernemer zit. Zelfs wanneer die twijfelt.
7: Oh, ik start een webshop met duurzame t-shirts.
8: Ja. Wie zit daar op te wachten?
6: Goed bezig. Kritisch zijn is de eerste stap. Help de zelfstandige in jou en start vandaag nog op Xerius.be.
9: Achter jou staat Xerius.
10: Ga voor onze smeuïge promo. Nu bij Colruyt. 3 has avocado's voor 3 euro.
11: 3 avocado's voor 3 euro? Dat wordt lekker veel guacamole dippen.
10: Voorwaarden op Colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
12: Radio BNE.
13: Je vindt ons op DAB+.

0: Goedemorgen, VRT Nieuws met Charlotte Krul. Bij het zware ongeval met de Nederlandse reisbus in Zwitserland zijn 5 mensen gestorven. Dat heeft de politie daar zo net bekendgemaakt. 40 andere passagiers zijn gewond. Een aantal van hen heeft zware verwondingen. Om iets voor 5 gisteren namiddag raakte de bus van de weg af in de buurt van Davos. Hoe dat kwam is voorlopig nog niet duidelijk. In Antwerpen is het assiseproces begonnen over de dood van de 14-jarige Jaron. De jongen is 4 jaar geleden thuis overleden in Turnhout, maar de politie vond hem daar pas 2 maanden later. Zijn vader en 5 andere bewoners staan nu terecht voor moord. Ze zeggen dat de jongen ziek is geworden na een coronabesmetting, maar later is er in zijn lichaam een hoge dosis ketamine gevonden. Zijn moeder hoopt dat de doodsoorzaak duidelijk zal worden op het proces.
1: Er zijn vragen natuurlijk over de ketamine, hoe dat daar terecht is gekomen. We willen de waarheid weten. We willen weten wat er is gebeurd, wat er echt is gebeurd. Waarom weten we ook niet. Dus dat zijn de antwoorden waar we op aan het hopen zijn.
0: Mensen die hogere waarden van het schadelijke PFAS in het bloed hebben, zitten vaker ook met iets hogere cholesterol en minder goede leverwaarden. Dat blijkt uit een studie in opdracht van het departement Zorg. Daarbij werd het bloed onderzocht van 1700 Vlamingen die voornamelijk in de buurt van de 3M-fabriek in Zwijndrecht wonen. Het bedrijf wordt ervan beschuldigd om de omgeving daar te hebben vervuild met PFAS. Die chemische stoffen kunnen schadelijk zijn voor de gezondheid. Het is nog niet zeker dat de stoffen de afwijkende bloedwaarde echt veroorzaken, dus buurtbewoners moeten nog niet ongerust zijn, zegt professor huisartsgeneeskunde Gijs van Pottelberg van de KU Leuven.
2: Dat is niet zo dat al die mensen nu acuut problemen gaan krijgen of hebben en dat er op dit moment nodig is van individueel extra te behandelen en dergelijke meer. Maar het bevestigt wel de nood aan de blootstelling van mensen aan die PFAS te verminderen. Want natuurlijk de echte vraag is, wat gebeurt er op lange termijn? Daar hebben we natuurlijk te weinig gegevens voor.
0: En bijna 300 werknemers van het casino in Brussel dreigen hun werk te verliezen. Eind juli gaf de stad de vergunning om het casino de komende 15 jaar uit te baten aan een ander gokbedrijf dan het huidige. Maar die procedure zou niet juist verlopen zijn en de Raad van State heeft de beslissing geschorst tot er meer duidelijkheid is. Als er tegen eind deze maand geen duidelijkheid is, dan kan de huidige uitbater van het casino het contract van de werknemers opzeggen. Het is grijs met wat lichte regen bij zo'n 20 graden. Morgen begint mistig, na de middag meer zon en tot 22 graden. Zondag tot 19 graden met regelmatig regen of een bui. Meer in de app van VRT Nieuws.
3: Radio Bene.
4: Radio Bene, Evergreen 500 van de jaren 70.
3: Catherine van Doornen.
5: De tijd van je leven.
3: Goedemorgen.
5: VRT Radio Bene.
4: 78.

droefte en heimwee naar zijn tierra madre, zijn moederland, zegt hij gek genoeg. Wij noemen het ons vaderland. Canto a Galicia van Julio Iglesias. Op 77 weer één en al liefde, maar dan van een heel andere soort. Remo van het Groenewoud.

0: Tramps, dat is losgaan hè, op de dansvloer. Dat was Shout op 76.
1: Deze week zitten we weer helemaal terug in de jaren 70.
2: Af en toe kruipen Catherine en Lars achter een oude Atari VCS-spelconsole voor een spelletje.
1: Hoor je hen spelen tegen elkaar? Ga dan snel naar Radio BNE op VRT Max.
2: Stuur het bericht 70 en maak kans op een fantastisch DAB Plus toestel.
3: Zet uw twijfel om in durf en ga van ja maar ja naar ja. Met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. De bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.
4: Ramen, deuren, veranda's.
5: Reinaars Aluminium.
6: Grote glaspartijen, slanke profielen en optimale isolatie. Vind je vakman op reinaars.be.
7: Amazon presenteert Erik's Hardcore Wandeltrip. Voordat hij de steile Alpenpaden opging, bereidde Erik zich goed voor op amazon.com.be. Hij vond stevige wandelschoenen, een rugzak met ruimte voor tent en slaapzak, een waterdichte broek, een kampeerkookstel, een waterzuiveringsset, proteïnerepen, een zonnehoedje, zonnecrème, klimtouwen, kompas, walkie-talkies, een oplaadbaar paddleboard en een reddingsvest. Rustig aan, Erik. Het is 5 kilometer wandelen met je mama. Vind wat je nodig hebt op amazon.com.be.
8: Tot en met 18 oktober bij Yuzu -15% tijdens het eerste jaar op je nieuwe woningverzekering. Yuzu. Scherpe prijs, strafverzekerd. Woningverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
9: 12 dagen, 3 sterke argumenten, 1 keuze, Opel. Een voorwaardelijke overnamebonus tot 5000 euro. Tot 8 jaar speciale garantie en 2 jaar gratis onderhoud. 3 sterke argumenten om van deze uitzonderlijke aanbieding te profiteren. Het Opel Big Event. Van 7 tot 19 september met exclusieve aanbiedingen op het hele Opel gamma, inclusief de nieuwe Opel Astra. Ga snel langs bij je Opel verkooppunt voor het te laat is. Voorwaarden op opel.be.
10: Een gezonde portievoordeel bij Kruidvat. Nu, Lucovitaal vitamine en huidverzorging, 1 plus 1, gratis. Je gaat beter naar
11: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
12: De favoriet voor de nieuwe start vind je bij Orange. Voor maar 9 euro met de Smart Data optie krijg je de nieuwe Samsung Galaxy S26 FE. Nu met een gratis Galaxy Tab 11 LTE tablet. Er weer in vliegen met een nieuwe smartphone. Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.
13: Samen zorgen voor een goede start? Het is back to school bij Mediamarkt. Maak bij elke aankoop het verschil voor jongeren in moeilijkheden. Doe een gift in onze winkels en geef zo iedereen een extra duwtje in de rug. Mediamarkt.
14: Radio BNE. Evergreen 500 van de jaren 70.

Wees maar gerust. Een van mijn favoriete Bowie-nummers. Ik vind de boodschap zo mooi. We could be heroes just for one day. We kunnen allemaal een held zijn, al is het maar één dag. Zelfs in moeilijke omstandigheden kan je een held zijn. Prachtig toch? Op 74, alweer een evergreen uit de jaren 70, om u tegen te zeggen. En dat doen wij graag tegen de mannen van Led Zeppelin. Dit is Stairway to Heaven.

0: way to heaven.
1: Met een tekst waar niemand precies van weet waarover die gaat. Zelfs Robert Plant niet, en die heeft die tekst geschreven. In elk geval, een van de meest besproken rocksongs ooit. Hè. Led Zeppelin met Stairway to Heaven. Beetje lichtheid misschien nu met de Jacksons. Op 73, Blame It on the Boogie.

0: Radio Beni.
1: Evergreen 500 van de jaren 70.
2: VRT Radio Beni.
0: 72.

0: Ik ken geen zangeres die zo'n warme, aanwezige en diepe stem heeft als de betreurde Connie van den Bossche. Ze had zo'n uniek stemgeluid. Dat was Roosje, mijn Roosje.
1: Het is zover. Catherine en Lars zitten klaar voor een spelletje op onze oude Atari.
2: Klaar, jongens? 3, 2, 1, start. Ga snel naar Radio BNE op VRT Max.
1: Stuur het bericht 70 en maak kans op een fantastisch DAB Plus toestel.
2: Kijk op VRT Max om te zien of je gewonnen hebt. Veel succes!
3: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
4: Een auto uit herstellen of vervangen, dat is echt precisiewerk. Bij Carglass doen we dat 100.000 keren per jaar, elke dag opnieuw. Vertrouw daarom op de expertise en ervaring van Carglass, jouw autoruitspecialist.
5: Maak je afspraak op carglass.be.
6: Er is een telenet op maat voor iedereen.
7: Ik heb een open relatie met mijn streamingdiensten. Als ik uitgekeken ben op de ene, dan zet ik die uit. En dan chill ik wat met een andere. Dat houdt het interessant.
6: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.be.
8: Go Yellow!
9: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf die zo graag medespelers uitdaagt. Oh ja, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.be.
10: Verzekeren volgens Argenta. Je van het kastje naar de muur sturen bij schade? Doen we niet. Voor je klaarstaan wanneer jij overstuur bent? Doen we wel. Argenta.
11: Zo simpel kan het zijn. Krevel.
12: Met de Back to School bundels van Krevel heb je altijd de beste deal op zak. Bestel op krevel.be en haal je aankoop binnen een uur op in je winkel.
11: Krevel. Leef beter.
13: Peugeot Days. Dat is de hele maand september uitzonderlijke kortingen op alle modellen. De speciale Peugeot Care garantie van 8 jaar en op SUV's een overnamebonus van 7000 euro bovenop de waarde van uw wagen. Voorwaarden op peugeot.be. Peugeot.
14: Bij Aldi 1 plus 1 gratis op ons varkenskalfs gehakt. Dat is 1 kilo Belgisch gehakt voor de knaldiprijs van maar 4,25 euro. Aldi, altijd slim. En nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van 15 euro. Info en voorwaarden op aldi.be.
15: Een McValue menu van McDo voor 5,90 euro, dat's... Yup, nu krijg je een frietje, een drankje en 2 McValue toppers naar keuze voor maar 5,90 euro. En dat's pas... Info en voorwaarden op mcdonalds.be.
16: Zeg Donald, een Dovi-keuken, is dat wel voor iedereen?
17: Natuurlijk, we leveren topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
16: Hoe komt dat?
17: Keukens gemaakt tot op de millimeter. Afgewerkt langs buiten en binnen met laminaat. En we maken alles zelf, zonder tussenpersonen. Rechtstreeks bij de klant. Zo hebben we de beste prijskwaliteit.
18: Bestel nu en krijg 20% korting op kasten, werkbladen en toestellen.
17: Dovi-keuken. Wij maken uw keuken in België.
19: Want we gaan weer terug naar school en het werk. Van brooddozen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op

0: goed als nieuw.
1: Go Yellow!
2: Nu bij Telenet Internet. 1 jaar gratis tot 3 mobiele abonnementen met 15 gigabyte data.
3: Wat? 3?
2: Yep. Info op telenet.be.
4: Radio BNN.
5: Radio BNN.
4: Evergreen 500 van de jaren 70. 71.

Als ik dit hoor, dan denk ik meteen Guy de Prez in the house. Heeft alles te maken met zijn programma Funky Town natuurlijk van jaren geleden. Hè. Dat was Lips Inc. Op 70 een plaat die ik heel mijn leven zal herinneren. Het was ook de eerste plaat die ik ooit op de radio mocht afkondigen. Speciale plek in mijn hart dus voor Sniff and the Tears met Driver's Seat. En ook speciale plek in deze Radio BNE Evergreen 500 van de jaren 80. Op 70.

0: En met Sniff in the Tears gaat het nog eens zo snel vooruit. Hè. Dat was Driver's Seat.
1: Radio BNN. Radio BNN. Evergreen 500 van de jaren 70. 69.

Elton John met Your Song. En wat mij opvalt, 8 keer staat Elton John in deze lijst. En jullie kozen vooral voor de ballades. En ik vind dat eigenlijk nog niet zo slecht gezien. Het is geweten van de luisteraars van Radio Bene. Zij hebben smaak. En dan nu, op nummer 68. Het volledige verhaal van Gigi en zijn bewonderaars. De vrouw van de bakker, de vrouw van de notaris en de weduwe van de kolonel. Het verhaal van Gigi Lamoroso. Lamoroso, moet ik zeggen, van ja, de onnavolgbare Dalida.

0: eind goed al goed. Hè. Het eindigde daar in een groot spetterend feest daar in de buurt van Napels. Iedereen blij, dat was Dalida met Gigi Lamoroso.
1: Met mobiel plus thuis internet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
2: Echt zalig, al die films en series, Benji.
1: Hoe praat jij nu?
2: Om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
1: En vind je vrouw dat niet lastig?
2: Ja, die zei dat ik sowieso al anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
3: Mobile Vikings.
1: Play it smart.
4: Vul je voorraad persoonlijke verzorging makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals bijvoorbeeld L'Oréal Paris Glycolic Gloss Shampoo voor maar 6,30 euro. Score alle aanvuldeals bij Bol.
5: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we
6: promo koken.
7: Vandaag iets met pit?
5: Ik heb enkel iets zonder pit. Onze witte druiven, nu 1 plus 1 gratis.
7: Dan maak ik gewoon pittig gestoofde kip met druif.
5: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize-winkels gewoon open.
8: Bebat. Zeg, is de milieubijdrage voor je thuisbatterij betaald? Zodat die klaar is om binnen enkele jaren opgehaald te worden en jij extra kosten bespaart.
9: Goh.
8: Geen paniek. Check gewoon of je thuisbatterij recyclaar is.
9: Check.
8: Gebruik onze handige tool op recyclaar.be.
10: Bebat.
8: Samen recycleren, beter voor ons allemaal.
11: Krijg nu 20% korting op AVV najaarsmeststof voor je gazon. AVV. Tuin, dier, bakplezier. Voorwaarden op avv.be.
12: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie?
13: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
12: Tot 10 jaar?
13: Ja, en nu in september tijdens de Nissan Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
12: Hé, maar nu heb je echt mijn aandacht.
13: Profiteer tijdens de Nissan Days van de Nissan Qashqai vanaf €25.990. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij uw Nissan concessiehouder. Info en voorwaarden op nissan.be.
14: Schone vaat voor een mooi prijsje? Ga snel naar Kruidvat. Nu, Dreft vaatwascapsules Platinum Gigapak voor maar 39.

0: cool bij Mediamarkt. Nu de Acer 24 inch Full HD monitor voor €59. Vandaag besteld, morgen in huis. Ontdek nu de slimste deals bij Mediamarkt.
1: Het is back to cook bij DSM Keukens. Bij aankoop van je nieuwe keuken krijg je nu een gratis keramisch werkblad en een koekerkraan. DSM Keukens. Maak een afspraak op dsmkeukens.be.
2: Zie het. Groter! Voor uw spaargeld. Want bij KeyTrade Bank verhogen we alweer de rente op een van onze spaarrekeningen. KeyTrade Bank, dat is evident. Info, risico's en voorwaarden op keytradebank.be.
3: Vul je voorraad persoonlijke verzorging makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals bijvoorbeeld L'Oréal Paris Glycolic Gloss Shampoo voor maar €6,30. Score alle aanvuldeals bij Bol.
4: Radio BNE.
5: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je

0: is 11 uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Charlotte Krul. In Gent is een middelbare school aan de Henley-kaai ontruimd na bedreigingen. Dat bevestigt het provinciebestuur van Oost-Vlaanderen. De provincie kreeg een melding dat er deze voormiddag in de school geschoten zou worden. Directie, leerkrachten en leerlingen zijn meteen verwittigd en geëvacueerd naar een nabijgelegen museum. De overheid moet de overbevolking in de gevangenis van Gent sterk doen dalen. Dat heeft de rechtbank beslist na een klacht van de Orde van Vlaamse Balies, die alle advocaten vertegenwoordigt. Nu zitten er 400 mensen opgesloten in Gent, terwijl er maar 240 plaatsen zijn. Over een half jaar moet die overbevolking grotendeels verdwenen zijn, zegt de rechtbank. Anders moet de overheid elke dag €500 betalen per gevangene die te veel opgesloten zit. En dat bedrag kan dan oplopen tot €45 miljoen. Intussen staken de vakbonden in de gevangenissen al 5 dagen. Sinds maandag wordt er actie gevoerd tegen de problemen zoals overbevolking en personeelstekort. En dat heeft gevolgen voor de gevangenen, zegt Ina Lodewijks, die moreel consulent is in de gevangenissen van Hasselt en Wortel.
1: Er zijn geen lessen of geen opleidingen. Het werk in de werkateliers gaat normaal niet door. Het essentieel werk gaat wel door. En een aantal essentiële zaken, het dokterbezoek en dergelijke, gaat ook gewoon door. Het bezoek wordt ook afgeschaft. Dat is natuurlijk een heel saaie week. Dat betekent voor de meeste mensen 23 uur op cel zitten.
0: En bij een Oekraïense drone-aanval zijn 2 mensen gedood in Tula, ten zuiden van de Russische hoofdstad Moskou. 3 anderen raakten gewond. Oekraïne viel ook aan in het zuiden van Rusland. In Saratov is een olieraffinaderij getroffen en is een opslagplaats van webwinkel Ozon in brand gevlogen. De webwinkels zijn al vaker gebombardeerd in Rusland. Volgens Oekraïne ligt er militair materiaal opgeslagen. Het is grijs weer met wat lichte regen, zo'n 20 graden maximum. Morgen begint mistig, na de middag meer zon en tot 22 graden. Zondag tot 19 graden met regelmatig regen of buien. Meer in de app van VRT Nieuws.
2: Dank je, Charlotte.
3: Radio Bene.
4: Radio Bene, Evergreen 500 van de jaren 70.
5: Catherine van Doornen.
6: De

Prachtig toch, hè? En meteen ook de favoriet van Lars en zijn lieve mama. Jawel, als de muren konden praten. Nummer 1 zat er niet in, helaas voor dit fantastische lied, maar wel een verdienstelijke 67ste plaats. 5 Italiaanse liedjes in de Radio Bene Evergreen 500 van de jaren 70. Dat is schaamtelijk weinig, hè? Laat het ons eerlijk zijn. Maar wel, blij met de liedjes die jullie hebben gekozen. Het zijn regelrecht Italiaanse klassiekers geworden. Op 66, meteen het hoogste genoteerde Italiaanse liedje, De Liefdesverklaring van Umberto Tozzi. Hier komt ze.

Al die muziek uit de jaren 70 is natuurlijk één groot Boogie Wonderland. Dat was Earth, Wind and Fire. Chris Schollaert uit Machelen vat het ook mooi samen. Hè? Als iemand ooit vraagt waarom je naar Radio Bene zou moeten luisteren, dan is het dit wel. Hè? Dankjewel voor het mooie compliment. En na al die uitbundigheid van Earth, Wind and Fire, even terug naar de kleinkunst uit de jaren 70. En dan kan je niet naast Boudewijn de Groot als je naar Nederland gaat. Hè? Dit is Jimmy op 73 in de Radio Bene Evergreen 500 van de jaren 70. Ik zou het bijna vergeten.

0: Barwin de Groot over wat echt telt in het leven. Dat was Jimmy op plaats 64.
1: Het is zover. Catherien en Lars zitten klaar voor een spelletje op onze oude Atari.
2: Klaar, jongens? 3, 2, 1, start. Ga snel naar Radio BNE op VRT Max.
1: Stuur het bericht 70 en maak kans op een fantastisch DAB Plus toestel.
2: Kijk op VRT Max om te zien of je gewonnen hebt. Veel succes.
3: Weet je wat ik mis na de vakantie?
4: De zon?
3: Nee.
4: Het strand?
3: Nee, het comfort.
4: Dat komt goed uit. Profiteer met Citroën van een heel comfortabele septemberstart. Met uitzonderlijke condities en een interessante voorwaardelijke overnamebonus op het hele gamma. En van de speciale Citroën Care Garantie tot 8 jaar. Vertrek al met een Citroën C3 vanaf €15.290. Overnamebonus van €1.250 inbegrepen. Open deurdagen van 7 tot 19 september.
3: Citroën.
4: Info en voorwaarden op citroën.be.
5: Go, go, go naar Impermo. Inspiratie of advies nodig? Kom nu naar een van onze 16 toonzalen.
6: Tegels. Natuursteen. Parket in Permo.
7: Tot en met 18 oktober bij Yuzu -15% tijdens het eerste jaar op je nieuwe woningverzekering. Yuzu. Scherpe prijs, strafverzekerd. Woningverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
8: Ga voor onze smakelijke promo. Nu bij Colruyt. 43% korting op 1,5 kilo varkenskalfs gehakt.
9: 43% op gehakt? Zeg kindjes, gaan we balletjes rollen?
8: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
10: Proximus stelt voor het snelste 5G voor je zaak. Wat een verschil.
11: If you got a problem.
12: Ja, ik probeer hier foto's van de werf door te sturen. Maar wel liefst voordat je gebouw af is.
10: Upload ultrasnel met 5G. Nu met 80 gigabyte voor €16 per maand, 12 maanden lang. Info op proximus.be/businessmobile. Proximus.
13: Radio BNE.
14: Evergreen 500 van de jaren 70. 63.

We hebben de schuif van de glam rock van de jaren 70 weer eens opengetrokken en kijken naar groepen zoals The Sweet Slade. The Rubettes vind je zeker ook maat, hè? Dat was Tiger Feet. Oh, en kijk wie we hier hebben. Speciaal helemaal mooi uitgedost voor deze Radio BNE Evergreen 500 van de jaren 70. Strak in het pak, zo hebben we het graag. Brian Ferry met Let's Stick Together op 62.

0: Radio BNE
1: Evergreen 500
0: van de jaren 70.
1: '61.

0: dat doet ook deugd aan ons 70s hartje hoor. Claude François met Alexandrie Alexandra. Hij stond op 60.
1: Radio Benink, Evergreen 500 van de jaren 70.
2: VRT Radio Benink
1: 59.
3: I want you to want me.

0: Voor een goede nachtrust laat je nu je slaap-DNA meten. Kies met ErgoSleep voor een bedbodem en matras afgestemd op jouw lichaam. ErgoSleep. Exclusief bij Sleep Life.
1: Een gezonde portie voordeel bij Kruidvat. Nu, Lucovitaal vitamine en huidverzorging. 1 plus 1, gratis. Je gaat beter naar Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Met de Superplusdeals van Delhaize gaan we
3: promo koken.
4: Vandaag iets met pit?
2: Ik heb enkel iets zonder pit. Onze witte druiven, nu 1 plus 1 gratis.
4: Dan maak ik gewoon pittig gestoofde kip met druif.
2: Koken en besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
5: Gedaan met te veel voor je auto te betalen. Bij Toyota stap je van een benzine over op een hybride voor maar 1 euro extra en verbruik je gemiddeld tot 44% minder in de stad. De keuze is dus snel gemaakt. Aanbod geldig tot eind september en op bepaalde modellen. Meer info op toyota.be.
6: Radio BNR. Evergreen 500 van de jaren 70. ...58.

0: alleen.
1: Drink rode wijn. Goeie suggestie hoor van Joe Harris. Maar ja, waarom niet? Hè? Het is aperitieftijd, toch? Doe mij maar een Barbaresco graag. En met al die wijn wordt een mens soms wat overmoedig natuurlijk. En Michel Delpech die zou alles doen voor een flirt op 57 in de Radio BNE 500 van de jaren 70 natuurlijk.

Winst voor Village People dit jaar. YMCA en de schrijvers van dit lied twijfelden of John Denver wel de geschikte zanger was voor dit nummer. Uiteindelijk werd het juist zijn grootste klassieker op 55. Take Me Home, Country Roads.

van Oostende. Altijd een goed plan. Hè? Louis Neefs wist dat al 47 jaar geleden. Van Vlaanderen naar Nederland, nu voor plaats 53 in de lijst. Ontzettend populair toen. Hè? Ze verkochten meer dan 13 miljoen platen. En dit was hun grootste succes trouwens. The Cats met One Way Wind. MUZIEK

0: De Cats op 53 en straks is het in het Spaans te doen.
1: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie?
2: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
1: Tot 10 jaar?
2: Ja, en nu in september tijdens de Nissan Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
1: Hé, maar nu heb je echt mijn aandacht.
2: Profiteer tijdens de Nissan Days van de Nissan Qashqai vanaf €25.990. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij uw Nissan concessiehouder. Info en voorwaarden op nissan.be.
3: Tada! Het exclusieve Studio 100 stickerboek nu bij jou oké. Want bij elke €15 krijg je een pakje stickers. Zelfs op zondag. Verzamel ze allemaal. Oké, makkelijk mag. Voorwaarden in de winkel.
4: Hallo iedereen, ik ben Bokkie en in mijn nieuw programma Bokkie gaat naar school ga ik een maand lang terug naar het vijfde middelbaar om te onderzoeken hoe dat is om vandaag jong te zijn.
5: Van Bokstal, licht je stil neer.
4: Sorry meneer.
6: Bokkie gaat... Allee, stop dan. Bokkie gaat naar school. Elke maandag, nieuw op Play.
7: Bij Luminus krijg je een heldere blik op je energieverbruik.
8: Zo helder als het aquarium van mijn goudvisfonds?
7: Ja.
8: Wauw.
7: Met de juiste info krijg je nog meer controle over je energieverbruik.
8: Na 6 seconden is fonds toch alles vergeten.
7: En daarom sturen we u updates over uw verbruik.
8: Om de 6 seconden?
7: Nee, 1 keer per maand.
8: Ah.
7: Meer info op luminus.be.
9: Renoveren doe je het liefst vol vertrouwen.
10: Daarom is Rijnaars Aluminium de perfecte investering voor jouw woning.
9: Onze ramen, deuren en veranda's gaan een leven lang mee en vragen weinig onderhoud.
10: Ze bieden grote glaspartijen, slanke profielen en optimale isolatie voor maximaal wooncomfort.
9: En ze passen perfect bij elke stijl, van landelijk tot modern.
10: Ontdek alle voordelen van renoveren met Rijnaars Aluminium.
9: Ramen, deuren, veranda's?
11: Rijnaars Aluminium.
10: Vind je vakman op rijnaars.be.
12: Want we gaan weer terug naar school en het werk. Van brooddozen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kan je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch zo goed als nieuw.
13: Radio Bene.
14: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je digitale televisie.

0: 12 uur. Goedemiddag, VRT Nieuws met Charlotte Krul. In Gent is een school ontruimd. En 30.000 hectare bouwgrond wordt omgezet in landbouwgrond, natuur en bos. In Gent is een middelbare provinciale school aan de Henley-Kaai ontruimd na bedreigingen via het schoolplatform Smart School. Het provinciebestuur kreeg een melding dat er deze voormiddag in de school geschoten zou worden. Directie, leerkrachten en leerlingen zijn meteen verwittigd en geëvacueerd naar een nabijgelegen museum.
1: Ja, we wisten eigenlijk van niks en we moesten opeens allemaal naar beneden gaan. Gewoon in rijen naar buiten gaan, gelijk een brandoefening eigenlijk.
2: We zaten gewoon in de les en toen niks kwamen de leerkrachten en zeiden dat we allemaal naar buiten moeten. En dat was heel chaotisch, zou ik zeggen, maar dan komt buiten, de politie is overal en we weten van niks gewoon.
3: Ze zeiden tegen mij dat we de klas moesten verlaten wegens, ja, gewoon door de politie zelf.
0: Leerkrachten zagen vanmorgen berichten verschijnen over een schietpartij en een bommelding. De directie heeft daarop meteen beslist om uit voorzorg de schoolgebouwen te evacueren. Zo'n 400 leerlingen zijn veilig buiten intussen en de politie controleert het gebouw. De overheid moet de overbevolking in de gevangenis van Gent sterk laten dalen. Dat heeft de rechtbank beslist. Nu zitten er 400 mensen opgesloten in Gent, terwijl er maar 240 plaatsen zijn. Als dat over een half jaar niet veel beter is, dan moet de overheid elke dag €500 betalen per gevangene die te veel opgesloten zit. En dat bedrag kan oplopen tot €45 miljoen. De klacht tegen de overbevolking kwam van de Vereniging van alle Vlaamse Advocaten. Volgens advocaat Nicolaas Vinkier is het een historische uitspraak.
4: Hier hebben we de eerste keer dat een rechter beslist dat een Vlaamse gevangenis collectief niet voldoet. Dus dat de detentieomstandigheden voor iedereen die daar binnen zit niet wettelijk zijn. Dat is denk ik een historische uitspraak in die zin. Maar we zijn denk ik op een punt gekomen dat het niet meer houdbaar is. Ons vonnis zal waarschijnlijk niet het laatste zijn. En het zal niet meer houdbaar zijn. De politiek zal dit moeten aanpakken.
0: Intussen staken de vakbonden al 5 dagen tegen de overbevolking en het personeelstekort in alle gevangenissen. Die staking zou vanavond afgelopen moeten zijn. De Vlaamse regering heeft een nieuw ruimteplan klaar. En dat legt vast waar en hoe er de komende jaren ruimte is voor woningen, bedrijven, natuur en landbouw. 30.000 hectare grond die eerst bedoeld was om op te bouwen zal de komende jaren omgezet worden in 15.000 hectare landbouwgrond en 15.000 hectare natuur en bos. Om meer woningen te kunnen bouwen zal het ook makkelijker worden om huizen op te splitsen en in de hoogte te gaan bouwen, zegt minister van Omgeving Jo Broens.
5: We moeten die ruimte, die open ruimte, niet verder blijven versnipperen of daarmee smossen. Ja, in bepaalde kernen dichter op elkaar gaan wonen, soms hoger gaan wonen, dan moet die publieke ruimte kwaliteitsvoller ingericht zijn. Het zal in de toekomst zo zijn dat niet iedereen meer die kans heeft op een individuele privétuin, maar dan moet die publieke ruimte, die moet dan natuurlijk zeer kwaliteitsvol worden ingericht en dat is iets wat we beogen.
0: Bij het zware ongeval met de Nederlandse reisbus in Zwitserland zijn 5 mensen gestorven. 40 andere inzittenden zijn gewond. 3 van hen zijn zwaar gewond. Alle passagiers van de bus zijn Nederlandse senioren die in Oostenrijk op vakantie waren en in Zwitserland op uitstap waren geweest. Waarom de bus gisteren van de weg afreed is nog niet duidelijk. En bij een Oekraïense droneaanval zijn 2 mensen gedood in Tula, ten zuiden van de Russische hoofdstad Moskou. 3 andere mensen raakten gewond. Oekraïne viel ook aan in het zuiden van Rusland. In Saratov is een olieraffinaderij getroffen en is een opslagplaats van webwinkel Ozon in brand gevlogen. Die webwinkels zijn al vaker gebombardeerd. Volgens Oekraïne ligt daar militair materiaal. Het weer is meestal bewolkt met lichte regen, daarna buien, temperaturen tot 20 graden. Morgen eerst lage wolken of mist, na de middag opklaringen en tot 21 graden. Zondag wat regen en buien en zachte temperaturen. Meer in de app van VRT Nieuws. Bedankt Charlotte.
6: Radio Bene.
7: Radio Bene, Evergreen 500 van de jaren 70.
6: Catherine van Doornen.
8: De tijd van je leven. Na, na, na, na.
0: Goedemiddag.

van de mooiste songfestivalliedjes. Ja, toch, hè. Het was de Spaanse inzending beter voor het Eurovisie Songfestival van 73. En dat wordt wel eens gedacht, dit liedje was niet de winnaar, maar wel Anne-Marie David uit Luxemburg. Zij won toen met het nummer Tu te reconnaîtras. Maar Er is toe, de tweede, werd een gigantische hit. Alleen maar Beautiful Noise in de Radio BNE Evergreen 500 van de jaren 70, maar nu nog net iets meer. Op plaats 51 komt dat Beautiful Noise van Neil Diamond.

is gebeurd, hè, lieve mensen. We zitten in één rechte lijn naar de nummer 1. Tavares mocht de top 50 inleiden met Heaven Must Be Missing an Angel. Gigantische winst ook voor de Babies. Maar liefst 248 plaatsen gestegen op 49. Every time I think of you. Every

0: tijdloze song van de baby's. Hè. Every time I think of you. Dadelijk, lieve mensen, een gigantische hit. Met een Belgisch kantje aan.
1: Jij? Mijn eigen zaak starten? Ja, liefst zo snel mogelijk, hè. Maar in de week heb ik geen tijd om daarmee bezig te zijn, hè.
2: Wij. Daarom kan je de experts van het startersteam van BNP Paribas Fortis ook op zaterdag bellen voor advies tot 17 uur. Bereikbaar hier en nu. BNP Paribas Fortis.
3: Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op ons varkenskalfs gehakt. Dat is 1 kilo Belgisch gehakt voor de knaldiprijs van maar €4,25. Aldi, altijd slim. En nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van €15. Info en voorwaarden op aldi.be.
4: Kia verwelkomt je tijdens de Inspiration Days. Het moment om je te laten inspireren zonder compromissen.
5: Ah, dat kan.
4: Ja. Zo is er onze Sportage SUV. Als hybride of benzine.
5: Oh, zalig, want ik ben nog niet zo zeker van elektrisch.
4: Maar uitgerust met de allernieuwste technologie. En een voordeel tot wel €9.100 tijdens de Inspiration Days. Kom al onze modellen en aanbiedingen ontdekken van 9 tot 16 september bij je Kia-verdeler.
6: Kia. Movement that inspires.
4: Voorwaarden op kia.be.
7: Heb jij renovatieplannen? Go, go, go naar Impermo. Laat je adviseren in onze toonzalen en schrijf je in voor één van onze gratis renovatieworkshops. Kijk op impermo.be.
8: Tegels, natuursteen, parket. Impermo.
7: Go, go, go voor onze vinyltegel met handig kliksysteem aan €19,99 per vierkante meter.
9: Het zijn voordeelweken bij La Perre. Met kortingen tot wel €750 op hoortoestellen. La Perre. Wij maken alle oren blij.
10: Radio BNN. Evergreen 500 van de jaren 70.
11: '48.

Oh, jawel hoor. 9 plaatsen winst voor Patrick Hernandez. Geboren in Frankrijk, uit een Spaanse vader en een Oostenrijkse Italiaanse moeder. Hij ontmoette een Belgische producer en Born to be Alive was het resultaat. En dan nu een zeer herkenbaar gevoel in het liedje van Maggie McNeil. Het hunkeren naar zon, zee, strand en wind. Het ultieme gevoel van vrijheid. Terug naar de kust van Maggie McNeil staat op 47 in de Radio BNE Evergreen 500 van de jaren 70 natuurlijk.

0: Dat was een meeuw die je op de achtergrond hoorde.
1: Nee, dat was ik.
0: De meeuw van Terug naar de Kust, van Maggie McNeil. Ze stond, lieve mensen, op 47. Ja, ja, het begint nu echt wel serieus te worden. Hè. Het harde werk, de betere legumen, zegt Ben Krabbe dan. Ja, Lars, goedemorgen.
2: Hey.
0: Het is straks aan jou. De populairste artiesten hier in deze lijst waren ABBA, Elton John, Wiltura, Louis Neefs en Queen. Wie wint er?
2: Ik ga nog niets verklappen, maar laten we zeggen, jij hebt gepleit voor Dolly Parton.
0: Ja.
2: Ik heb al verloren, want Wiltura is al gepasseerd met Als de muren konden praten. Ik heb er wel van genoten in de auto.
0: Absoluut.
2: Die van jou moet nog komen. Voilà, meer zeg ik niet.
0: Godverdikke.
2: Maar staat hij op nummer 1 of niet? I don't know.
0: Ik zal met veel plezier blijven luisteren en ik volg het op de voet. Lars, succes.
3: De tijd van je leven.
4: Radio Bene.
5: Evergreen 500.
4: Van de jaren 70.
3: Radio Bene.
5: Lars de Grote.
4: 46.
6: You know, every now and then I think you might like to hear something from us. Nice and easy. But there's just one thing, you see, we never ever do nothing nice and easy. We always do it nice and rough. But we're gonna take the beginning of this song and do it easy. But then we're gonna do the finish

Mike en Tina Turner, Proud Mary. Dat ging aardig vooruit in de Radio BNE Evergreen 500 van de jaren 70. Rolling on the River. Ondertussen heb ik nummer 45 voor je. En dat is de titelsong van het laatste album van Simon & Garfunkel. Bridge over Troubled Water.

0: single was goed voor 5 Grammy Awards in 1971, 55 jaar geleden. En het album heeft er ook nog één gewonnen. Simon & Garfunkel, Bridge Over Troubled Water op 45. Wil je meer weten over die song? Kom dan even piepen bij VRT Radio Bene op Facebook.
1: Deze week zitten we weer helemaal terug in de jaren 70.
2: Af en toe kruipen Catherine en Lars achter een oude Atari VCS-spelconsole voor een spelletje.
1: Hoor je hen spelen tegen elkaar? Ga dan snel naar Radio BNE op VRT Max.
2: Stuur het bericht 70 en maak kans op een fantastisch DAB Plus toestel.
3: Proximus stelt voor het snelste 5G voor je zaak. Wat een verschil.
4: Ja, ik probeer hier foto's van de werf door te sturen. Maar wel liefst voor dat gebouw af is.
3: Upload ultrasnel met 5G. Nu met 80 gigabyte voor €16 per maand, 12 maanden lang. Info op proximus.be/businessmobile. Proximus.
5: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad, dat is Manutan. En heb je hun duurzame producten al ontdekt?
6: Manutan, Manutan.
5: Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
6: Manutan, Manutan.
5: Bestel op manutan.be.
7: Liantis.
8: Welke steun is er voor zelfstandigen?
9: Mijn steun heb je.
8: Oh, zeg.
7: Liever mensentaal? Liantis helpt je gerust starten met ondernemen.
8: Krevel.
10: Klaar voor de les? Met de Back to School en Back to Kot bundels van Krevel stel je zelf de bundel samen die het best bij je past. Ook op krevel.be.
7: Krevel. Leef beter.
11: Ook tijdens het wijnfestival bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Ontdek meer dan 30 wijnen aan 1+1 gratis. Zoals onze Bordeaux Château van Couplet. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour, alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
7: Kia verwelkomt je tijdens de Inspiration Days. Het moment om je te laten inspireren zonder compromissen.
12: Ah, dat kan.
7: Ja hoor, zo is er de Picanto. Een compacte stadswagen met de meest moderne technologie. Nieuw, maar aan de prijs van een tweedehands wagen.
12: Zalig, want ik heb liever een nieuwe.
7: De Kia Picanto. Vanaf €14.490 tijdens de Inspiration Days. Kom al onze modellen en aanbiedingen ontdekken. Van 9 tot 16 september bij je Kia-verdeler.
13: Kia. Movement that inspires.
7: Voorwaarden op kia.be.

0: Geen enkele artiest heeft er meer noteringen in de Radio BNE Evergreen 500 van de jaren 70. Niemand komt er in de buurt van ABBA. Met alles samen 14 stuks, waaronder dus Mamma Mia op 44. En Peter Koelewijn, nou, die mag ook nog eens een keel open zetten.
1: Hey.

0: Radio Beenink, Evergreen 500 van de jaren 70.
1: VRT Radio Beenink.
0: 40.

0: Kate Bush. Met deze evergreen heeft ze in Engeland alvast geschiedenis geschreven en een nieuw record gevestigd in 1978. Ze was toen 19 jaar en ze was de eerste vrouwelijke artieste die daar op nummer 1 kwam met een zelfgeschreven nummer. Wuthering Heights. In de Radio BNE Evergreen 500 van de jaren 70. Goed als nummer 40. Bon, het is 1:05 geworden. Wat denk je? Zullen we nog eens?
1: Het is zover. Catherine en Lars zitten klaar voor een spelletje op onze oude Atari.
2: Klaar, jongens? 3, 2, 1, start. Ga snel naar Radio BNE op VRT Max.
1: Stuur het bericht 70 en maak kans op een fantastisch DAB Plus toestel.
2: Kijk op VRT Max om te zien of je gewonnen hebt. Veel succes.
3: Radio BNE Evergreen 500 van de jaren 70. Radio BNE 39.

0: Bij Volkswagen weten we dat in september alles terug in gang schiet. Tegelijk.
1: Goh, waar liggen die brooddozen nu weer?
2: Oh, mama. Snap jij iets van die passé composé?
3: Oei, het paswoord van mijn computer. Ja, wat een.
0: Omdat jij al over genoeg moet nadenken, moet je dat niet doen over onze promoties. Want promo september bij Volkswagen, dat is al een Taigo met 3 jaar extra garantie vanaf €19.990. Ontdek meer op volkswagen.be.
4: Volkswagen.
5: Bij Luminus krijg je een heldere blik op uw energieverbruik.
6: Zo helder als het aquarium van mijn goudvisfonds?
5: Ja.
6: Wauw.
5: Met de juiste info krijg je nog meer controle over uw energieverbruik.
6: Na 6 seconden is fonds toch alles vergeten.
5: En daarom sturen we updates over uw verbruik.
6: Om de 6 seconden?
5: Nee, 1 keer per maand.
6: Ah.
5: Meer info op luminus.be.
7: Ga voor onze smeuïge promo. Nu bij Colruyt. 3 has avocado's voor €3.
8: 3 avocado's voor €3. Dat wordt lekker veel guacamole dippen.
7: Voorwaarden op koolruid.be. Koolruid, laagste prijzen.
9: Europa Bank. Droomt u van een expeditie naar de Himalaya?
10: Wauw, ja!
11: Maar ja.
9: 365 dagen wellness in uw eigen spa.
11: Ja! Maar ja.
9: Een nieuwe haardos transplanteren die schreeuwt. Oh la la.
11: Ja! Maar ja.
9: Ga van ja maar ja naar ja. En zet uw twijfel om in durf met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. Europabank, de bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.
12: Radio BNE.
13: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smartphone.

0: Het is 1 uur, goedemiddag, VRT Nieuws met Charlotte Krul. In Gent is een school ontruimd en 30.000 hectare bouwgrond wordt omgezet in landbouwgrond, natuur en bos. In Gent is een middelbare provinciale school aan de Henley-Kaai ontruimd na bedreigingen via het schoolplatform Smart School. Het provinciebestuur kreeg een melding dat er deze voormiddag in de school geschoten zou worden. Het personeel en 850 leerlingen zijn meteen uit voorzorg geëvacueerd. De politie doorzoekt het gebouw, zegt Kurt Moens van het provinciebestuur.
1: Er is een vermoeden dat er een account is gehackt van een leerling en vanuit dat account zijn er berichten verstuurd van mogelijk een schietpartij deze vanmiddag op school, maar ook een bommelding. Wij nemen dat ernstig, vandaar dat we ook die evacuatie gedaan hebben. Het onderzoek loopt, politie is aanwezig, zijn de gebouwen aan het controleren. We hebben ook de ouders van de leerlingen gecommuniceerd dat de school is dan ontruimd. De leerlingen van de laatste graad die konden de school verlaten en naar huis gaan.
0: De rechtbank heeft beslist dat de overheid de overbevolking in de gevangenis van Gent sterk moet laten dalen. Nu zitten er 400 mensen opgesloten, terwijl er maar 240 plaatsen zijn. Als dat over een half jaar niet veel beter is, dan moet de overheid elke dag €500 betalen per gevangene die te veel opgesloten zit in Gent. En dat bedrag kan oplopen tot €45 miljoen. De klacht tegen de overbevolking kwam van de Vereniging van alle Vlaamse Advocaten. Volgens advocaat Nicolaas Vinkier is dat een historische uitspraak.
2: Hier hebben we de eerste keer dat een rechter beslist dat een Vlaamse gevangenis collectief niet voldoet. Hè. Dus dat de detentieomstandigheden voor iedereen die daar binnen zit niet wettelijk zijn. Dat is denk ik een historische uitspraak in die zin. Maar we zijn denk ik op een punt gekomen dat het niet meer houdbaar is. Hè. Ons vonnis zal waarschijnlijk niet het laatste zijn. En het zal niet meer houdbaar zijn. De politiek zal dit moeten aanpakken.
0: Minister van Justitie Verlinde bestudeert de uitspraak, maar ze zegt dat de regering al verschillende noodmaatregelen heeft genomen tegen die overbevolking in de gevangenissen. Vanaf 1 oktober komen er nieuwe maatregelen bij. Intussen staken de vakbonden al 5 dagen tegen de overbevolking en ook het personeelstekort in alle gevangenissen. Die staking zou vanavond afgelopen moeten zijn. De Vlaamse regering heeft een nieuw ruimteplan klaar. Dat legt vast waar en hoe er de komende jaren ruimte is voor woningen, bedrijven, maar ook natuur en landbouw. 30.000 hectare grond die eerst bedoeld was om op te bouwen, zal nu toch open ruimte blijven. En dat is voor de helft landbouwgrond en voor de andere helft wordt dat natuur en bos. De regering zal het ook makkelijker maken om woningen aan te passen, zodat er minder nieuw gebouwd moet worden, zegt minister van Wonen Melissa de Pratere.
3: Dat we het mogelijk maken om bijvoorbeeld grotere woningen naar 2 kleinere woningen om te schakelen. Vandaag willen mensen dat soms, maar is dat gewoon heel moeilijk om dat te doen. Wordt dat belemmerd, dus dat moet mogelijk worden. Er is ook al naar de laagbouw verwezen. Ook daar moet er toch mogelijkheid zijn om daar een laagje bovenop te doen zonder extra ruimte aan te snijden. Dus daar zijn zeker nog heel wat opportuniteiten die vandaag gewoon niet worden benut.
0: En bij het zware ongeval met de Nederlandse reisbus in Zwitserland zijn 5 mensen gestorven. 40 andere inzittenden zijn gewond. De buschauffeur is licht gewond. Mogelijk kan zijn getuigenis helpen verklaren hoe de bus van de weg is geraakt. Correspondent Renske Hedema heeft meer informatie over de passagiers.
4: Dat is officieel bevestigd dat die bus vol zat met oudere mensen en dat het allemaal Nederlanders zijn. Er zijn geen andere nationaliteiten bij betrokken. Dus er zijn Nederlandse gewonden en 5 Nederlandse doden te betreuren.
0: Meestal zwaar bewolkt met lichte regen vandaag. Daarna enkele buien en temperaturen tot 20 graden. Morgen eerst lage wolken of mist. Na de middag opklaringen en tot 21 graden. Zondag regen en zachte temperaturen. Meer in de app van VRT Nieuws.
5: Radio Bene.
6: Radio Bene, Evergreen 500 van de jaren 70.
5: Lars de Grote.
7: De tijd van je leven. Na na na na na. VRT Radio Bene.
6: 38.
8: Je schuimt de straten af en volgt het dievenspoor.

zijn de heren van fatsoen. Ik zal ze nooit vergeten, zoals ze jou wel doen. Hoe vaak heb jij zo'n kop, bezopen, stom en geil, niet aan je borst gedrukt.

Rob de Nijs over Malle Babbe, de vrouw die op zondag werd genegeerd in de kerk, maar die bij ons alle aandacht heeft gekregen, zoals het hoort. In de Radio BNI Evergreen 500 van de jaren 70, op nummer 38. Rob ging er 4 plaatsen op vooruit. Deze jongens zakken er dan weer 4, maar dat is geen enkel drama. Ik heb het over de Rolling Stones.

Rita De Neve. Dit is de allereerste keer. De allereerste keer in deze editie van de Radio BNE Evergreen 500 van de jaren 70. En meteen ook de laatste keer op nummer 36. Ik denk dat we ondertussen ook al bij de laatste Elton John zijn aangekomen. Dit is zijn eerbetoon aan Norma Jean Mortensen. Zeg maar Marilyn Monroe. Candle in the Wind.

0: zitten we weer helemaal terug in de jaren 70.
1: Af en toe kruipen Catherine en Lars achter een oude Atari VCS-spelconsole voor een spelletje.
0: Hoor je hen spelen tegen elkaar? Ga dan snel naar Radio BNE op VRT Max.
1: Stuur het bericht 70 en maak kans op een fantastisch DAB Plus toestel.
2: Ramen, deuren, veranda's?
3: Reinhards Aluminium.
4: Grote glaspartijen, slanke profielen en optimale isolatie. Vind je vakman op reinhards.be.
5: Zet uw twijfel om in durf. En ga van ja maar ja naar ja. Met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. De bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.
6: Krijg nu 20% korting op AVV najaarsmeststof voor je gazon. AVV. Tuin, dier, bakplezier. Voorwaarden op avv.be.
7: Help! De kinderen komen terug van school met grote honger.
8: Gelukkig zijn er de Superhero Weken van Lidl. Huh? Met superveel superacties die jouw eerste schoolweken komen redden.
7: Oh.
9: Zoals deze week via de Lidl Plus app 50% korting op 5 botersandwichen, gemengd kaak,
7: oh,
9: op conference peren en op nog zoveel meer.
7: Oh, Lidl, met een help.
9: Lidl, dat kan tellen.
10: Kia verwelkomt je tijdens de Inspiration Days. Het moment om je te laten inspireren zonder compromissen.
11: Ah, dat kan.
10: Ja, ja. Zo is er onze Sportage SUV. Als hybride of benzine.
11: Oh, zalig, want ik ben nog niet zo zeker van elektrisch.
10: Maar uitgerust met de allernieuwste technologie. En een voordeel tot wel €9.100 tijdens de Inspiration Days. Kom al onze modellen en aanbiedingen ontdekken van 9 tot 16 september bij je Kia-verdeler.
12: Kia. Movement that inspires.
10: Voorwaarden op kia.be.
13: B-bad. Zeg, is de milieubijdrage voor je thuisbatterij betaald? Zodat die klaar is om binnen enkele jaren opgehaald te worden en jij extra kosten bespaart.
14: Goh.
13: Geen paniek. Check gewoon of je thuisbatterij recyclaar is.
14: Check.
13: Gebruik onze handige tool op recyclaar.be.
12: B-bad.
13: Samen recycleren, beter voor ons allemaal.
15: Zie het.
16: Grootser!
15: Voor uw spaargeld. Want bij KeyTrade Bank verhogen we alweer de rente op een van onze spaarrekeningen. KeyTrade Bank, dat is evident. Info, risico's en voorwaarden op keytradebank.be.
17: Jij, die altijd een oplossing vindt. Jij, die altijd anderen wil helpen.
18: Nog even, alles goed.
17: Jij, die altijd de juiste reflexen hebt. Jij, die altijd tot het uiterste gaat.
19: Come on.
17: Er zit defensie in jou. Vind de job die bij jou past op mil.be. Werken bij Defensie. Meer dan een job. Een missie.
20: Radio BNE.
21: De nacht sluipt weg, de lucht verbleekt. De schimmen vluchten zwijgend. En aan de verre horizon

zotte morgen. De stad ontwaakt, de eerste trein breekt door de stilte en op zijn signaal begint de wilde dans ter dwazen. De mens kruipt uit zijn ledikant, denkt aan zijn werk en met zijn krant. Hij eilt dan nog half slaper door de straten. De wereld herneemt zijn zotte zorgen. Het ritme van

Voor zijn poorten en de laatste rust wordt uit zijn schuilhoek gedreven. Vogels vluchten vol verdriet uit zijn torens, want toen niet wordt nu door niemand meer begrepen. Mensen lopen naast elkaar en verder groeten.

0: maar het land zelf slaapt zijn roes nog uit. Diep onder het loof verscholen. Hier komt geen mens of geen geluid, de oneindige rust verstoren. Terwijl de stad nu raast en schreeuwt en morgen zijn bevelen geeft, wordt hier bij de ochtend gloren. De dag geboren. En ook de kinderen en de dwazen blijven tussen de rozen slapen, ver en veilig geborgen voor het ritme van de zotte morgen. De zotte morgen.
1: Jeff van Uitsel.
0: De zotte morgen.
1: Op nummer 34.
0: De zotte morgen.
1: En dan nu het verhaal van een zotte vakantie. Alles behalve vlekkeloos, maar wel zeer memorabel. Echt hoor. 10cc en Dreadlock Holiday.

hou ook helemaal niet van cricket, maar wel van deze evergreen van 10cc. Over een vakantie om nooit te vergeten. Dreadlock Holiday. Ik stel voor dat we de Caraïbe achter ons laten, want nu worden we in Londen verwacht. Niet voor een toeristische tour langs de monumenten, maar wel voor een heel andere rondleiding. Met Ralph McTell op nummer 32.

Steve Harley vond je in de vroege jaren 70 in de metro met zijn gitaar. Maar ja, soms heb je geluk in het leven. En plotseling stond hij in een studio met een orkest van 40 man en met een 24-delig koor. Hij was toen pas 22 jaar. En dit speel ik vandaag met heel veel plezier op nummer 31 in de Radio BNE Evergreen 500 van de jaren 70. Steve Harley en Cockney Rebel met Sebastian. We zitten nu bij de 30 beste met een boodschap van Wiltura.

0: Staat de keizer van het Vlaamse lied ook deze keer op nummer 1? Of eindigt het hier in de Radio BNE Evergreen 500 van de jaren 70? Op nummer 30? We zullen zien en horen net voor 4 uur aan mijn darling.
1: Het is zover. Catherine en Lars zitten klaar voor een spelletje op onze oude Atari.
2: Klaar, jongens? 3, 2, 1, start. Ga snel naar Radio BNE op VRT Max.
1: Stuur het bericht 70 en maak kans op een fantastisch DAB Plus toestel.
2: Kijk op VRT Max om te zien of je gewonnen hebt. Veel succes!
3: Peugeot. Gezien de krimpende aandachtspannen is deze info over de Peugeot Days in korte berichten onderverdeeld.
4: Klaar?
3: Heel september uitzonderlijke kortingen op alle modellen.
4: Ja?
3: Plus de speciale Peugeot Care garantie van 8 jaar.
4: Nog mee?
3: Op alle SUV's een overnamebonus van 7000 euro bovenop de waarde van uw wagen.
4: Gaat het nog?
3: Van 7 tot 19 september open doors bij alle dealers.
4: Kortom?
3: Peugeot Days. Doen. Voorwaarden op Peugeot.be.
4: Dat was alles. Kijk nu maar wat door het raam.
3: Peugeot.
5: Ook tijdens het wijnfestival bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Ontdek meer dan 30 wijnen aan 1 plus 1 gratis. Zoals onze Bordeaux Château Franc Couplet. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour, alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
1: Schone vaat voor een mooi prijsje? Ga snel naar Kruidvat. Nu, Dreft vaatwascapsules Platinum Gigapak voor maar €39,99.
6: Kruidvat, steeds verrassend, altijd verrassend.
7: Goed bereikbaar in het nieuwe schooljaar? Het is back to school bij Mediamarkt. Krijg tot €50 extra inruilvoordeel bij aankoop van een iPhone 17 Pro en 17 Pro Max series. Vandaag besteld, morgen in huis. Alleen bij Mediamarkt.
2: Radio BNE.
1: Evergreen 500 van de jaren 70.
8: VRT Radio BNE.
2: Negenentwintig.

Eind goed al goed aan het einde van de musical Grease. John Travolta en Olivia Newton-John, Danny en Sandy. You're the one that I want. Weet je wat ik wil? Ik wil een hartje van jou bij Radio BNE op VRT Max. Daar heb je een knop met een hartje. Als je die aanklikt, dan weet VRT Max dat je ons leuk vindt. Dan begin je ons te volgen en zo ben je altijd op de hoogte. Also, dankeschön.

dit de best genoteerde in het Duits gezongen Evergreen van deze week? Ik denk het niet. Maar ik ben wel blij met Marianne Rosenberg op nummer 28. Net als jij. Ik weet het wel hoor. Ich bin wie du. En aan wie is het nu? Even kijken. Ah, het is dan aan Christy.

Queen, Don't Stop Me Now. Wat dat betreft is er geen enkel gevaar. De jongens van Queen zijn goed voor alles samen. 7 noteringen in de Radio BNE Evergreen 500 van de jaren 70. En daarmee staan ze op dezelfde hoogte als Wiltura en Louis Neefs. Dus, als ik goed kan tellen, dan moeten ze nog 1 keer langskomen. Mooi. Ondertussen, de Carpenters, die staan op nummer 25. Such

0: 12 dagen, 3 sterke argumenten, 1 keuze, Opel. Een voorwaardelijke overnamebonus tot 5000 euro. Tot 8 jaar speciale garantie en 2 jaar gratis onderhoud. 3 sterke argumenten om van deze uitzonderlijke aanbieding te profiteren. Het Opel Big Event. Van 7 tot 19 september met exclusieve aanbiedingen op het hele Opel gamma, inclusief de nieuwe Opel Astra. Ga snel langs bij je Opel verkooppunt voor het te laat is. Voorwaarden op opel.be.
1: Ga voor onze smakelijke promo. Nu bij Colruyt. 43% korting op 1,5 kilo varkenskalfs gehakt.
2: 43% op gehakt? Zeg kindjes, gaan we balletjes rollen?
1: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
3: Tot en met 18 oktober bij Yuzu. -15% tijdens het eerste jaar op je nieuwe woningverzekering. Scherpe prijs, strafverzekerd. Woningverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
4: Radio BNE.
5: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je digitale televisie.

0: is 2:00. Goedemiddag, VRT Nieuws met Charlotte Krul. De middelbare school in Gent die werd ontruimd na bedreigingen vanmiddag blijft vandaag dicht. Er zal dus geen les meer gegeven worden. De bedreigingen werden online verspreid en worden nu onderzocht, zegt Caroline van den Bergen.
1: Naast het doorzoeken van het schoolgebouw gebeurt er natuurlijk ook nog een onderzoek naar wie achter die hacking zit van het account van de leerlingen. En van waaruit dus de meldingen via Smart School naar de leerkrachten zijn verstuurd hier in de school. Dus ook dat onderzoek is nog volop bezig. Maar het is duidelijk ook dat deze dreiging meteen zeer, zeer ernstig is genomen.
0: Als dit een valse bommelding zou geweest zijn, dan staan daar strenge straffen op. Boetes, maar ook een gevangenisstraf tot 3 jaar effectief. De vrouw van wie het lichaam gisteren was aangespoeld op het strand van Oost-Duinkerke is geïdentificeerd. Het is een oudere vrouw die al een tijd vermist was. De vrouw was verwond in het gezicht, maar dat is in zee gebeurd. Er is dus geen sprake van kwaad opzet, zegt het parket. De Vlaamse regering heeft een nieuw ruimteplan klaar. Daarin staat waar en hoe er de komende jaren ruimte is voor woningen, bedrijven, maar ook natuur en landbouw. 30.000 hectare grond die bedoeld is om op te bouwen, zal de volgende jaren voor de ene helft omgezet worden in landbouwgrond en voor de andere helft in natuur en bos. Maar ook voor bedrijven zijn er nog altijd mogelijkheden om uit te breiden, zegt Vlaams minister-president Matthias Diependalen.
2: We weten allemaal dat er nog altijd nood is aan beschikbare bedrijventerreinen. Wel, we gaan nu zorgen door eigenlijk meer mogelijkheden te geven aan ondernemers, meer flexibiliteit te geven om bijvoorbeeld in de hoogte te gaan of minder tussenstroken die moeten vrijgelaten worden en dergelijke meer. Te zorgen dat men eigenlijk meer kan gaan doen met diezelfde ruimte. En dat zijn de verstandige manieren die we met dit plan op tafel leggen.
0: En in de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn 2 doden en 8 gewonden gevallen bij Russische drone-aanvallen op 2 tankstations. Een van de gewonden is een hulpverlener die werd geraakt door een tweede aanval op een van de tankstations, kort na de eerste. Het is de 2e dag op rij dat Rusland tankstations aanvalt in Kiev. De laatste maanden gebeurde dat al vaker, maar in andere delen van Oekraïne, dichter bij het oorlogsfront. Rusland probeert het leven van gewone Oekraïners zoveel mogelijk te verstoren, ook met aanvallen op logistieke centra. Dat geeft dan bijvoorbeeld problemen bij de bevoorrading van supermarkten in het land. Meestal zwaar bewolkt met lichte regen, later ook enkele buien, temperaturen tot 20 graden nog vandaag. Morgen eerst lage wolken of mist, na de middag klaart het op en krijgen we tot 21 graden. Zondag regen en buien en zachte temperaturen. Meer in de app van VRT Nieuws.
3: Radio Bene.
4: Radio Bene, Evergreen 500 van de jaren 70.
3: Lars de Groot.

Billy Paul die heeft goed geluisterd naar de goede raad van zijn mama. Mama's hebben altijd gelijk, zeker als het over liefdesverdriet gaat. Only the strong survive. En dan ga je erop vooruit. Zoals Billy, van 84 naar 22 in zijn geval. En nummer 21 is dan weer voor de groep van Jeff Lynne. ELO, Electric Light Orchestra.

0: Voor een goede nachtrust laat je nu je slaap-DNA meten. Kies met ErgoSleep voor een bedbodem en matras afgestemd op jouw lichaam. ErgoSleep, exclusief bij Sleep Life.
1: Met Mobiel Plus thuis internet van Mobile Vikings heeft Eva alles wat ze nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan ze zelfs een app downloaden om via AI met haar non te praten.
2: Allee, zeg eens iets, Bruno.
3: Ik zal eens iets zeggen. Stop met die een brave jongen. Ik zijn 42.
2: Hoe zet ik dat op mute?
3: Ik mute super dringend. Doet die deur open.
2: Bruno.
4: Krevel.
5: Ga terug naar school met de beste deal op zak. Profiteer nu van de Back to School bundels bij Krevel. Er is er altijd één die perfect bij je past.
4: Krevel. Leef beter.
6: In de disco.
7: Nee, niet in de disco. Studio 100 stickers, die spaar je gewoon bij OK.
8: Draai een keer in het rond.
7: Ook niet nodig. Bij elke 15 euro krijg je gewoon een pakje stickers. Zelfs op zondag. Oké, makkelijk mag. Voorwaarden in de winkel.
9: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week 1 kilo trolliesnoep voor maar 4,39 euro. Of een Airwick geurkaars voor maar 1,92 euro. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen, grote glimlach.
10: Hallo iedereen, ik ben Bokkie en in mijn nieuw programma Bokkie gaat naar school ga ik een maand lang terug naar het vijfde middelbaar om te onderzoeken hoe dat is om vandaag jong te zijn.
11: Van Bokstal, licht je stil neer.
10: Oh, sorry meneer.
12: Bokkie gaat... Allee, stop dan. Bokkie gaat naar school. Elke maandag nieuw op Play.
13: Kia verwelkomt je tijdens de Inspiration Days. Het moment om je te laten inspireren zonder compromissen.
14: Ah, dat kan.
13: Ja hoor, zo is er de Picanto. Een compacte stadswagen met de meest moderne technologie. Nieuw, maar aan de prijs van een tweedehandswagen.
14: Zalig, want ik heb liever een nieuwe.
13: De Kia Picanto. Vanaf €14.490 tijdens de Inspiration Days. Kom al onze modellen en aanbiedingen ontdekken. Van 9 tot 16 september bij je Kia-verdeler.
15: Kia. Movement that inspires.
13: Voorwaarden op kia.be.
16: Zeg Donald, een Dovi-keuken, is dat wel voor iedereen?
17: Natuurlijk, we leveren topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
16: Hoe komt dat?
17: Keukens gemaakt tot op de millimeter. Afgewerkt langs buiten en binnen met laminaat. En we maken alles zelf, zonder tussenpersonen. Rechtstreeks bij de klant. Zo hebben we de beste prijskwaliteit.
18: Bestel nu en krijg 20% korting op kasten, werkbladen en toestellen.
17: Dovi-keuken. Wij maken uw keuken in België.

Elvis Presley. Die had nog een aantal successen in de 70s. En dit is vandaag de hoogst genoteerde in onze Radio BNE Evergreen 500 van de jaren 70. Always on my mind. We zitten bij de top 20. Geef toe, dit is een heerlijke week, maar de overige 51 zijn dat, laat ons eerlijk zijn, eigenlijk ook hier bij Radio BNE. Met altijd heel veel liefde voor de mooiste evergreens. 7 dagen op 7. Nummer 19 is voor Rob de Nijs. Over die zomer om nooit te vergeten.

Fleetwood Mac, You Can Go Your Own Way. Dat kan zeker. En zo komt een mens nog eens ergens. Bijvoorbeeld op nummer 18 in de Radio BNE Evergreen 500 van de jaren 70. Heb je de afgelopen dagen een poging ondernomen om een DAB Plus radio te pakken te krijgen? Kom dan zeker eens kijken bij Radio BNE op VRT Max bij Heb je gewonnen? En begin ons ook te volgen. Zo bij

0: Bee Gees met een van de 5 liedjes die ze speciaal maakten voor de film Saturday Night Fever. Dit kan je horen bij de openingsscène, wanneer John Travolta door de straten van New York City paradeert. Stayin' Alive op nummer 17.
1: Ramen, deuren, veranda's. Lijnaars
2: aluminium. Grote glaspartijen, slanke profielen en optimale isolatie. Vind je vakman op Rijnaars.be.
3: Zet uw twijfel om in durf en ga van ja maar ja naar ja. Met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. De bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.
4: Ga voor onze smeuïge promo. Nu bij Colruyt. 3 has avocados voor 3 euro.
5: 3 avocados voor 3 euro. Dat wordt lekker veel guacamole dippen.
4: Voorwaarden op Colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
6: Bij Luminus krijg je een heldere blik op uw energieverbruik.
7: Zo helder als het aquarium van mijn goudvisfonds?
6: Ja.
7: Wauw.
6: Met de juiste info krijg je nog meer controle over uw energieverbruik.
7: Na 6 seconden is fonds toch alles vergeten.
6: En daarom sturen we updates over uw verbruik.
7: Om de 6 seconden?
6: Nee, 1 keer per maand.
7: Ah.
6: Meer info op luminus.be.
8: Go, go, go naar Impermo. Inspiratie of advies nodig? Kom nu naar een van onze 16 toonzalen.
9: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
10: Bij Xerius geloven dat er in ieder van ons een ondernemer zit. Zelfs wanneer die twijfelt.
11: Als ik nu eens kok word in bijberoep. Nee, dat gaat ze op het werk niet zien zitten.
10: Goed bezig. Kritisch zijn is de eerste stap. Help de zelfstandige in jou en start vandaag nog op Xerius.be.
12: Achter jou staat Xerius.
13: Zie het.
14: Grootser!
13: Voor uw spaargeld. Want bij KeyTrade Bank verhogen we alweer de rente op een van onze spaarrekeningen. KeyTrade Bank, dat is evident. Info, risico's en voorwaarden op keytradebank.be.
15: Weet je wat ik mis na de vakantie?
16: De zon?
15: Nee.
16: Het strand?
15: Nee, het comfort.
16: Dat komt goed uit. Profiteer met Citroën van een heel comfortabele septemberstart. Met uitzonderlijke condities en een interessante voorwaardelijke overnamebonus op het hele gamma. En van de speciale Citroën Care Garantie tot 8 jaar. Vertrek al met een Citroën C3 vanaf €15.290. Overnamebonus van €1.250 inbegrepen. Open deurdagen van 7 tot 19 september.
15: Citroën.
16: Info en voorwaarden op citroën.be.
17: Radio 16.

John Miles. Een echte pianoman. Over zijn grote liefde, music. En daar heb je al meteen de volgende pianist. Op nummer 15, Billy Joel.

Mark Knopfler ging op een regenachtige avond een bijna lege kroeg binnen. Hij zag een groepje spelen, vals en futloos. En aan het einde van de set stelde de zanger de groep voor als The Sultans of Swing. Knopfler dacht, hier moet ik natuurlijk iets mee doen. En dat werd de eerste hit van Dire Straits. Sultans of Swing dus, op nummer 14. Dat verdient een bloemetje. En meer dan één trouwens. Weet je wat, we gaan meteen voor een heel boeket. Dat doen we met Willy Sommers op de 13e plaats.

0: is.
1: Welke formaliteiten als starter?
2: Formeel mag altijd.
1: Maar...
3: Liever mensentaal? Liantis helpt je gerust starten met ondernemen.
4: Help! De kinderen komen terug van school met grote honger.
5: Gelukkig zijn er de superhero weken van Lidl. Ja? Met superveel superacties die jouw eerste schoolweken komen redden.
4: Oh.
5: Zoals deze week via de Lidl Plus app 50% korting op 5 botersandwichen, gemengd gehakt,
4: oh,
5: op conferenceperen en op nog zoveel meer.
4: Oh, Lidl, met een held.
5: Lidl, dat kan tellen.
3: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf die zo graag medespelers uitdaagt. Oh ja, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.be.
6: Peugeot Days, dat is de hele maand september uitzonderlijke kortingen op alle modellen. De speciale Peugeot Care garantie van 8 jaar en op SUV's een overnamebonus van €7000 bovenop de waarde van uw wagen. Voorwaarden op Peugeot.be. Peugeot.
7: Vol energie, het nieuwe schooljaar in? Het is back to school bij Mediamarkt. Haal nu een Domo airfryer, krokwafelijzer en blender samen voor maar €99. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
8: De favoriet voor de nieuwe start vind je bij Orange. Voor maar €9 met de Smart Data optie krijg je de nieuwe Samsung Galaxy S26 FE. Nu met een gratis Galaxy Tab 11 LTE tablet. Er weer in vliegen met een nieuwe smartphone. Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.
9: Het is back to cook bij DSM Keukens. Bij aankoop van je nieuwe keuken krijg je nu een gratis keramisch werkblad en een koekerkraan.
10: DSM Keukens.
9: Maak een afspraak op dsmkeukens.be.
11: Radio Bene.
12: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je digitale televisie.

0: Het is 3:00, goedemiddag, VRT Nieuws met Charlotte Krul. Het netwerk tegen armoede is bezorgd over de stijgende huurprijzen. Een heel uiteenlopende en groeiende groep mensen kan geen huurwoning meer vinden die betaalbaar is. Vanmorgen werd bekendgemaakt dat de gemiddelde huurprijs in Vlaanderen voor het eerst boven de 1000 euro per maand is gestegen. Iedereen heeft recht op een dak boven het hoofd, maar dat is tegenwoordig niet zo evident, zegt Heidi Degereks van het netwerk tegen armoede.
1: Het kan zowel gaan over jongeren die aan hun eerste job starten, maar ook heel veel alleenstaande, vooral moeders trouwens, die bijvoorbeeld in echtscheiding achter de rug gaan. Het gaat over mensen die een uitkering trekken, die bijvoorbeeld ziek zijn, maar het gaat evengoed over hooggeschoolde middenklassers die in de problemen komen. Als je meer dan de helft van je inkomen uitgeeft aan die huurprijs, kom je gewoonweg niet toe. Dan heb je onvoldoende middelen over om te eten, om energie te betalen, internet, maar ook school- en dokterskosten.
0: Er blijft discussie over 13 studenten die vanuit Gaza naar België zouden komen. Ze hebben de toelating van een universiteit om hier te komen studeren, maar de regering moet hen eerst helpen om vanuit Gaza weg te geraken. De partijen Les Engagés, Vooruit en CD&V vinden dat ons land dat moet doen. MR en N-VA zijn er tegen. Zij vrezen dat de studenten hier zullen proberen te blijven en niet zullen terugkeren naar Gaza na hun studie. Nu er opnieuw geen akkoord is, zullen de studenten niet meer voor het begin van het academiejaar in ons land geraken. Studio 100 zal uiteindelijk toch geen nieuw tijdelijk theater bouwen in het recreatiedomein van Sport Vlaanderen in Hofstade. Daardoor zal de musical Hallo Radio 2 voorlopig uitgesteld worden. Naarmate het bouwproject van Studio 100 in Hofstade vorderde, werd duidelijk dat er verschillende extra kosten en praktische problemen waren. Er werd ook recent beroep aangetekend tegen de vergunning, waardoor de speelperiode van de musical ingekort zou moeten worden, waardoor er dan weer minder inkomsten zouden zijn. Als jij al een ticket kocht voor Hallo Radio 2, dan krijg je dat terugbetaald. Studio 100 onderhandelt intussen met andere mogelijke locaties voor een nieuw tijdelijk theater. En in New York in de Verenigde Staten is een herdenkingsceremonie aan de gang voor de slachtoffers van de aanslagen op 11 september. Dat is vandaag precies 25 jaar geleden. Bij die aanslagen vielen zeker 3000 slachtoffers. Terroristen kaapten vliegtuigen en vlogen ermee in de twee torens van het World Trade Center in New York en in het Pentagon. Een vierde vliegtuig stortte neer in een veld in Pennsylvania. De namen van de slachtoffers worden voorgelezen door hun nabestaanden.
2: Andrew Alamena.
3: Margaret Ann Alaria.
2: Gary M. Albero.
3: John Leslie Albert.
2: Peter Craig Alderman.
0: Alle nog levende voormalige Amerikaanse presidenten zijn erbij in New York en de huidige president Trump geeft een toespraak in het Pentagon in Washington. Meestal zwaar bewolkt, lichte regen, later buien, temperaturen tot 20 graden. Morgen eerst lage wolken, na de middag klaart het op en krijgen we tot 21 graden. Zondag regen, maar wel zachte temperaturen. Meer in de app van VRT Nieuws.
4: Radio Bene.
5: Radio Bene, Evergreen 500 van de jaren 70.
4: Lars de Groot.

What's it gonna be, boy? Yes or no? Het is yes in de Radio BNE, Evergreen 500 van de jaren 70. Meatloaf en Paradise by the Dashboard Light. Net als vorig jaar op nummer...

0: Joe Dassin over een verloren liefde. Die liefde is al lang voorbij, maar de herinnering die is voor altijd. L'été India. Hij staat op nummer 10 in de Radio BNE Evergreen 500 van de jaren 70.
1: Word zelfstandige met Xerius. Start nu en krijg €111 KBO-inschrijving terug. Voorwaarden op xerius.be.
2: Achter jou staat Xerius.
3: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
4: Je moet naar de keuring en hebt een sterretje in de ruit. Vermijd een tweede controle. Kom eerst naar Carglass. Wij herstellen het sterretje in 45 minuten, zo bespaar je tijd en geld.
2: Maak nu een afspraak op carglass.be.
5: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
6: promo koken.
7: Vandaag iets met pit?
8: Ik heb enkel iets zonder pit. Onze witte druiven, nu 1+1 gratis.
7: Dan maak ik gewoon pittig gestoofde kip met druif.
8: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
9: Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
10: Schone vaat voor een mooi prijsje? Ga snel naar Kruidvat. Nu, Dreft vaatwascapsules Platinum Gigapak voor maar €39,99.
11: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
12: Proximus stelt voor het snelste 5G voor je zaak. Wat een verschil.
13: If you got a problem.
14: Ja, ik probeer hier foto's van de werf door te sturen. Maar wel liefst voor dat gebouw af is.
12: Upload ultrasnel met 5G. Nu met 80 gigabyte voor €16 per maand, 12 maanden lang. Info op proximus.be/businessmobile. Proximus.
15: VRT Radio BNN.
16: Yeah.

deze evergreen, die zal ook nog wel een eeuwigheid meegaan. Terecht hoor. Louis Neefs, laat ons een bloem. En laat ons nu maar inchecken op nummer 7 bij de Eagles.

0: Inchecken, dat is geen enkel probleem, dat kan altijd. Maar uitchecken, boy, dat is een ander paar mouwen. De Eagles en Hotel California. Er was nog één kamer vrij in de Radio BNE Evergreen 500 van de jaren 70. Nummer 7. Ik heb alle samen 75 straffe songs van bij ons geteld. 75 stuks uit Vlaanderen. En 101 in het Nederlands gezongen exemplaren. Wel, op nummer 6 staat er nu nog zo eentje. Van Nicole en Hugo.
1: Goed.

0: Dit is de Radio Beni Evergreen 500 van de jaren 70. En we zitten bij de top 5 met de Fab Four. The Beatles, Let It Be.
1: Zet uw twijfel om in durf. En ga van ja maar ja naar ja. Met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. De bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.
2: Ramen, deuren, veranda's. Wijnaars,
3: aluminium. Grote glaspartijen, slanke profielen en optimale isolatie. Vind je vakman op Rijnaars.be.
4: Vul je voorraad wasmiddel makkelijk en voordelig aan met Mol. Zoals bijvoorbeeld Robijn. 120 capsules voor maar 25 cent per wasbeurt. Score alle aanvuldeals bij Mol.
5: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je hun duurzame producten al ontdekt? Manutan, Manutan. Alles voor hygiëne, veiligheid en gereedschap. Manutan, Manutan. Bestel op manutan.be.
6: 12 dagen, 3 sterke argumenten, 1 keuze, Opel. Een voorwaardelijke overnamebonus tot 5.000 euro. Tot 8 jaar speciale garantie en 2 jaar gratis onderhoud. 3 sterke argumenten om van deze uitzonderlijke aanbieding te profiteren. Het Opel Big Event. Van 7 tot 19 september met exclusieve aanbiedingen op het hele Opel gamma, inclusief de nieuwe Opel Astra. Ga snel langs bij je Opel verkooppunt voor het te laat is. Voorwaarden op opel.be.
7: Verzekeren volgens Argenta. Een verzekering met alleen maar kleine lettertjes? Doen we niet. Een kantoormedewerker die zelfs de kleinste details simpel uitlegt? Doen we wel. Argenta.
8: Zo simpel kan het zijn.
9: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op tui.be, de TUI-app of je reisagent. TUI, live happy.
10: Met Mobiel Plus thuis internet van Mobile Vikings heeft Eva alles wat ze nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan ze zelfs een app downloaden om via AI met haar en om te praten.
11: Allee, zeg eens iets, Bruno.
12: Ik zal eens iets zeggen. Stop met die een brave jongen. Ik zijn 42.
11: Hoe zet ik dat op mute?
12: Ik mute super dringend, duwt die deur open.
11: Bruno.
13: Mobile Vikings.
14: Ook tijdens het wijnfestival bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Ontdek meer dan 30 wijnen aan 1 plus 1 gratis. Zoals onze Bordeaux Château Franc Couplet. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour, alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
15: Krijg nu 20% korting op AVV najaarsmeststof voor je gazon. AVV, tuin, dier, bakplezier. Voorwaarden op avv.be.
4: Vul je voorraad wasmiddel makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals bijvoorbeeld Coloreus. 100 wasbeurten voor maar 12 cent per wasbeurt. Score alle aanvuldeals bij Bol.

Queen, Bohemian Rhapsody. Ik had het wel gedacht en Katrien heeft ervoor gepleit. Dolly Parton gaat er serieus op vooruit. Maar het is wel geen nummer 1 geworden. Dolly mag op de 3e plaats. Jolie.

0: Vorig jaar nog op nummer 1 en vandaag 1 plaatsje gezakt. ABBA en Dancing Queen. Nu, wat deze Radio Bene Evergreen 500 van de jaren 70 betreft, ABBA is sowieso echte royalty. Met de meeste noteringen van allemaal. 14 stuks. Wacht eens even. Als ik het goed heb, dan zijn onze Zweedse vrienden gewoon van plaats verwisseld met de nummer 2 van vorig jaar.
1: Radio Bene Evergreen 500 van de jaren 70. Radio Bene. We got it together.

0: You're the first, the last, my everything. Barry White is zelf als eerste geëindigd in deze Radio BNE Evergreen 500 van de jaren 70. Puike prestatie van The Walrus of Love. Denk eraan, ook na deze week blijft Radio BNE je vaste stek voor de mooiste evergreens. Je vindt ons op Facebook bij VRT Radio BNE en je moet ons zeker ook volgen op VRT Max. Fijn weekend en graag tot de volgende. Radio BNE.
1: Voor een goede nachtrust laat je nu je slaap-DNA meten. Kies met ErgoSleep voor een bedbodem en matras afgestemd op jouw lichaam. ErgoSleep, exclusief bij SleepLife.
2: Zie het! Grootser! Voor uw spaargeld. Want bij KeyTrade Bank verhogen we alweer de rente op een van onze spaarrekeningen. KeyTrade Bank, dat is evident. Info, risico's en voorwaarden op keytradebank.be.
3: Generatie Plantrekkers kiest wat ze nodig heeft. Bij Base heb je al internet vanaf 29 euro per maand. Heb je sneller internet nodig? Dan is er nu ook Unlimited Plus. Dat is nog sneller, onbeperkt internet. Info en voorwaarden op base.be. Base. Based on you.
4: B-bad. Zeg, is de milieubijdrage voor je thuisbatterij betaald? Zodat die klaar is om binnen enkele jaren opgehaald te worden en jij extra kosten bespaart. Geen paniek. Check gewoon of je thuisbatterij recyclaar is.
5: Check.
4: Gebruik onze handige tool op recyclaar.be. B-bad. Samen recycleren, beter voor ons allemaal.
6: Een gezonde portievoordeel bij Kruidvat. Nu, Lucovitaal vitamine en huidverzorging, 1 plus 1, gratis. Je gaat beter naar
7: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Ga voor onze smakelijke promo, nu bij Colruyt. 43% korting op 1,5 kilo varkenskalfs gehakt.
9: 43% op gehakt? Zeg kindjes, gaan we balletjes rollen?
8: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
10: Weet je wat ik mis na de vakantie?
11: De zon?
10: Nee.
11: Het strand?
10: Nee, het comfort.
11: Dat komt goed uit. Profiteer met Citroën van een heel comfortabele septemberstart. Met uitzonderlijke condities en een interessante voorwaardelijke overnamebonus op het hele gamma. En van de speciale Citroën Care Garantie tot 8 jaar. Vertrek al met een Citroën C3 vanaf €15.290. Overnamebonus van €1.250 inbegrepen. Open deurdagen van 7 tot 19 september.
10: Citroën.
11: Info en voorwaarden op citroën.be.
12: Notities maken in het nieuwe schooljaar? Het is back to school bij Mediamarkt. Nu de Lenovo 11-inch ID-Tab tablet met folio cover en pen voor €239. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
13: Radio BNE. Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je

0: 4 uur, goedemiddag. VRT Nieuws met Charlotte Krul. De politie heeft een jongen van 15 opgepakt na de valse bommelding en dreiging om te schieten in een school vanmorgen in Gent. De provinciale middelbare school aan de Henleykaai werd ontruimd na 2 dreigberichten. Ook een gebouw van de Hogeschool Gent in de buurt werd geëvacueerd. De politie doorzocht het gebouw met een explosievenhond, maar er werd niets gevonden. Intussen is de omgeving weer vrijgegeven. De politie heeft dus een verdachte van 15 gearresteerd en hij zal verhoord worden. Vanaf volgend jaar kun je met milde spier- en gewrichtsklachten rechtstreeks naar de kinesist zonder voorschrift van je huisdokter. De federale ministerraad heeft dat zo net goedgekeurd. Het gaat bijvoorbeeld over lage rugpijn, nekpijn, een tenniselleboog of een spierverrekking. Kinesisten met een masterdiploma mogen vanaf januari dus zelf de diagnose maken en ook een behandeling opstarten, zegt minister van Volksgezondheid Frank van den Broeke.
1: Je moet niet de omweg maken als patiënt dat je eerst een afspraak met een arts moet maken, dat die arts een voorschrift moet maken, dat je met dat voorschrift naar de klinische therapeut moet gaan. Dat zal niet meer nodig zijn voor lichte, matige spierproblemen, gewrichtsproblemen. Die kan op die basis eigenlijk 7 keren een behandelingssessie doen zonder dat een voorschrift nodig is van de arts.
0: Het netwerk tegen armoede is bezorgd over de stijgende huurprijzen. Een heel uiteenlopende en groeiende groep mensen kan geen huurwoning meer vinden die betaalbaar is. Vanmorgen werd bekendgemaakt dat de gemiddelde huurprijzen in Vlaanderen voor het eerst boven de 1000 euro per maand is gestegen. En iedereen heeft recht op een dak boven het hoofd, maar dat is tegenwoordig niet zo evident, zegt Heidi Degeriks van het netwerk tegen armoede.
2: Het kan zowel gaan over jongeren die aan hun eerste job starten, maar ook heel veel alleenstaande, vooral moeders trouwens, die bijvoorbeeld in echtscheiding achter de rug gaan. Het gaat over mensen die een uitkering trekken, die bijvoorbeeld ziek zijn. Maar het gaat evengoed over hooggeschoolde middenklassers die in de problemen komen. Als je meer dan de helft van je inkomen uitgeeft aan die huurprijs, kom je gewoonweg niet toe. Dan heb je onvoldoende middelen over om te eten, om energie te betalen, internet, maar ook school- en dokterskosten.
0: En er blijft discussie over 13 studenten die vanuit Gaza naar België zouden komen. Ze hebben de toelating van hun universiteit om hier te komen studeren, maar onze regering moet hen eerst helpen om uit Gaza weg te geraken. De partijen Les Engagés, Vooruit en CD&V vinden dat ons land dat moet doen. MR en N-VA zijn er tegen. Zij vrezen dat de studenten hier zullen proberen te blijven en niet zullen terugkeren naar Gaza na hun studie. Nu er opnieuw geen akkoord is, zullen de studenten niet meer voor het begin van het academiejaar in België geraken. Zwaar bewolkt met lichte regen en enkele buien, temperaturen tot 20 graden. Morgen start met lage wolken, na de middag klaart het op en krijgen we tot 21 graden. Zondag regenachtig, maar wel zachte temperaturen. Meer in de app van VRT Nieuws.
3: Radio Bene.
4: Radio Bene, Evergreen 500 van de jaren 70.

0: Radio BNE
1: Evergreen 500
0: van de jaren 70.
1: 77.
2: Yeah, now that I got my woman.

0: Carglass vervangt.
1: Een auto eruit herstellen of vervangen, dat is echt precisiewerk. Bij Carglass doen we dat 100.000 keren per jaar, elke dag opnieuw. Vertrouw daarom op de expertise en ervaring van Carglass, jouw autoruitspecialist.
2: Maak je afspraak op carglass.be.
3: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie?
4: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
3: Tot 10 jaar?
4: Ja, en nu in september tijdens de Nissan Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
3: Nu heb je echt mijn aandacht.
5: Profiteer tijdens de Nissan Days van de Nissan Juke vanaf €19.455. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij uw Nissan concessiehouder. Info en voorwaarden op nissan.be.
6: Krevel.
7: Klaar voor de les? Met de Back to School en Back to Cot bundels van Krevel stel je zelf de bundel samen die het best bij je past. Ook op krevel.be.
6: Krevel. Leef beter.
8: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we
9: promo koken.
10: Vandaag iets met pit?
11: Ik heb enkel iets zonder pit. Onze witte druiven. Nu 1+1 gratis.
10: Dan maak ik gewoon pittig gestoofde kip met druif.
11: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven.
12: Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
13: Een McValue menu van McDo voor €5,90, dat is... Jup, nu krijg je een frietje, een drankje en twee McValue toppers naar keuze voor maar €5,90. En dat is pas... Info en voorwaarden op mcdonalds.be.
14: Radio Bene, Evergreen 500 van de jaren 70.
15: Radio Bene.
14: 74.

0: Tada! Het exclusieve Studio 100 stickerboek nu bij jou oké. Want bij elke 15 euro krijg je een pakje stickers. Zelfs op zondag. Verzamel ze allemaal. Oké, makkelijk mag. Voorwaarden in de winkel.
1: Heb jij renovatieplannen? Go, go, go naar Impermo. Laat je adviseren in onze toonzalen en schrijf je in voor één van onze gratis renovatieworkshops. Kijk op impermo.be.
2: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
1: Go, go, go voor onze vinyltegel met handig kliksysteem aan €19,99 per vierkante meter.
3: Want we gaan weer terug naar school en het werk. Van brooddozen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles

0: Goedkoper en toch zo goed als nieuw.
1: De favoriet voor de nieuwe start vind je bij Orange. Voor maar 9 euro met de Smart Data optie krijg je de nieuwe Samsung Galaxy S26 FE. Nu met een gratis Galaxy Tab 11 LTE tablet. Er weer in vliegen met een nieuwe smartphone. Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.
2: Kia verwelkomt je tijdens de Inspiration Days. Het moment om je te laten inspireren zonder compromissen.
3: Ah, dat kan.
2: Ja, ja. Zo is er onze Sportage SUV. Als hybride of benzine.
3: Oh, zalig, want ik ben nog niet zo zeker van elektrisch.
2: Maar uitgerust met de allernieuwste technologie. En een voordeel tot wel 9.100 euro tijdens de Inspiration Days. Kom al onze modellen en aanbiedingen ontdekken van 9 tot 16 september bij je Kia-verdeler.
4: Kia. Movement that inspires.
2: Voorwaarden op kia.be.
5: Samen zorgen voor een goede start?
6: Let's go!
5: Het is back to school bij Mediamarkt. Maak bij elke aankoop het verschil voor jongeren in moeilijkheden. Doe een gift in onze winkels en geef zo iedereen een extra duwtje in de rug. Mediamarkt.
7: Radio Bene, Evergreen 500 van de jaren 70.
8: Radio Bene.
7: Seventy.

0: Gigi? C'est toi là-bas dans le noir?
1: Het is uw linkeroor hier, hè.
2: En uw rechteroor.
1: Wij denken dat jij een klein beetje ziek bent eigenlijk.
2: Ja, volgens ons heb jij wat blefitis.
1: Maar dat is gemakkelijk opgelost. Je moet u geen zorgen maken.
2: Ga gewoon naar Hans Anders. Daar hebben ze hoortoestellen.
1: Voilà, ze. En die zijn keigoed en die kosten niet veel.
2: En als je nu twee hoortoestellen koopt, krijg jij twee zelfs aan halve prijs. Hans Anders.
1: Ja, ja. Het kan anders.
3: Hallo iedereen, ik ben Bokkie en in mijn nieuw programma Bokkie gaat naar school ga ik een maand lang terug naar het vijfde middelbaar om te onderzoeken hoe dat is om vandaag jong te zijn.
4: Van Bokstal, ligt je stil of nee?
3: Oh, sorry meneer.
5: Bokkie gaat... Allee, stop dan. Bokkie gaat naar school. Elke maandag, nieuw op Play.
6: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting en alle kinderjeansbroeken tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA. Leontis.
7: Heb ik een vergunning nodig voor mijn zaak?
8: Ik gun je zeker een eigen zaak.
9: Liever mensentaal? Liantis helpt je gerust starten met ondernemen.
10: Zie het.
11: Groter!
10: Voor uw spaargeld. Want bij KeyTrade Bank verhogen we alweer de rente op een van onze spaarrekeningen. KeyTrade Bank, dat is evident. Info, risico's en voorwaarden op keytradebank.be.
12: Peugeot. Gezien de krimpende aandachtspannen is deze info over de Peugeot Days in korte berichten onderverdeeld.
13: Klaar?
12: Heel september uitzonderlijke kortingen op alle modellen.
13: Ja?
12: Plus de speciale Peugeot Care garantie van 8 jaar.
13: Nog mee?
12: Op alle SUV's een overnamebonus van €7000 bovenop de waarde van uw wagen.
13: Gaat het nog?
12: Van 7 tot 19 september open doors bij alle dealers.
13: Kortom?
12: Peugeot Days. Doen. Voorwaarden op Peugeot.be.
13: Dat was alles. Kijk nu maar wat door het raam.
12: Peugeot.
14: Radio Bene.
15: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je digitale televisie.

0: 5 uur, goedemiddag. VRT Nieuws met Charlotte Krul. Binnenkort kan je naar de kinesist zonder doktersbriefje als je milde klachten hebt. En in de VS worden de aanslagen van 25 jaar geleden herdacht. Vanaf volgend jaar kun je dus met milde spier- en gewrichtsklachten rechtstreeks naar de kinesist zonder voorschrift van je huisdokter. De federale ministerraad heeft dat goedgekeurd vanmiddag. Het gaat bijvoorbeeld over lage rugpijn, nekpijn, een tenniselleboog of spierverrekking. Kinesisten met een masterdiploma mogen vanaf januari zelf de diagnose maken en ook een behandeling opstarten, zegt minister van Volksgezondheid Frank van den Broeke.
1: Je moet niet de omweg maken als patiënt dat je eerst een afspraak met een arts moet maken, dat die arts een voorschrift moet maken, dat je met dat voorschrift naar de klinische therapeut moet gaan. Dat zal niet meer nodig zijn voor lichte, matige spierproblemen, gewrichtsproblemen. Die kan op die basis eigenlijk 7 keren een behandelingssessie doen zonder dat een voorschrift nodig is van de arts.
0: De beroepsvereniging van kinesisten is blij, maar tegelijk ook wel teleurgesteld omdat alleen kinesisten met een masterdiploma mogen behandelen zonder doktersvoorschrift. De politie heeft een jongen van 15 opgepakt na de valse bommelding vanmorgen in Gent. Een provinciale school werd er ontruimd na 2 dreigberichten via Smart School. Ook een gebouw van de Hogeschool Gent werd geëvacueerd. De politie doorzocht het gebouw met een explosieve hond, maar vond niets. De jongen van 15 die opgepakt is, is een leerling van de school. En de politie zal hem nu verhoren en dan zal het parket beslissen wat er met hem gebeurt, zegt Lisa de Wilde.
2: Dat kunnen verschillende zaken zijn. Er is bijvoorbeeld de mogelijkheid tot een parketgesprek. Dus dat eigenlijk de jongen die het samen met zijn ouders wordt uitgenodigd op het parket om de draagwijdte te bespreken van zijn acties. Maar die kan ook voorgeleid worden voor de jeugdrechter. En het kan ook de jeugdrechter zijn die dan verschillende zaken oplegt. Of bijvoorbeeld zelfs beslist tot de plaatsing in een gesloten instelling.
0: Er zijn mogelijk 5 mensen besmet geraakt met het Westnijl-virus in ons land. Dat zegt het departement Zorg. De besmettingen zouden gebeurd zijn in de provincies Antwerpen en West-Vlaanderen, waar het virus eerder ook al was vastgesteld bij paarden. Het Westnijl-virus wordt verspreid door muggen en is voor mensen niet zo gevaarlijk. Maar een kleine minderheid wordt er heel erg ziek van. De overname van het festival Pukkelpop door Live Nation mag doorgaan. Dat heeft de Belgische mededingingsautoriteit BMA beslist, die toeziet op eerlijke concurrentie. Live Nation is ook eigenaar van Rock Werchter en Graspop Metal Meeting. En er werd gevreesd dat het bedrijf met die overname van Pukkelpop te veel macht in de festivalwereld zou krijgen. Maar omdat Pukkelpop een aparte organisatie wordt binnen Live Nation, heeft de BMA geen probleem met de overname.
3: Live Nation zal alleen een recht hebben op de winst en zal de risico van mogelijke verlies ook dragen, maar zal niet betrokken zijn in de beslissingen rond de organisatie van het festival.
0: In New York worden de slachtoffers herdacht van de aanslagen op 11 september, vandaag precies 25 jaar geleden. Bij die aanslagen vielen zeker 3000 doden. Terroristen kaapten toen vliegtuigen en vlogen daarmee in de 2 torens van het World Trade Center in New York en ook in het Pentagon. Een 4e vliegtuig stortte neer in Pennsylvania. President Trump is niet in New York. Hij woonde een herdenking bij in het Pentagon in Washington. En hij verwees er naar de oorlog die de VS nu voert met Iran. Die moet vermijden dat Iran een kernwapen kan maken, zei Trump. Hij noemde Iran ook de grootste sponsor van terrorisme in de wereld.
4: And we salute the service members working right now to ensure the world's number one sponsor of terror, the Islamic Republic of Iran, will never ever have a nuclear weapon.
0: Vanavond nog kans op enkele buien, daarna droog met kans op mist en minima rond 10 graden. Morgen veel lage wolken 's morgens, daarna af en toe opklaringen en 21 graden maximum. Zondag meestal grijs met regen en buien, rukwinden aan zee, maar het blijft wel zacht. Meer in de app van VRT Nieuws.
5: Radio Bene.
6: Radio Bene, Evergreen 500 van de jaren 70.

0: Evergreen 500
1: van de jaren 70. Radio BNN. 66.

0: een goede nachtrust laat je nu je slaap-DNA meten. Kies met ErgoSleep voor een bedbodem en matras afgestemd op jouw lichaam. ErgoSleep, exclusief bij SleepLife.
1: Vul je voorraad wasmiddel makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals bijvoorbeeld Coloreus. 100 wasbeurten voor maar 12 cent per wasbeurt. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
2: Bij Volkswagen weten we dat in september alles terug in gang schiet. Tegelijk.
3: Goh, waar liggen die protozen nu weer?
4: Oh, mama. Snap jij iets van die passé composé?
5: Oei, het paswoord van mijn computer. Ja, wat dan?
2: Omdat jij al over genoeg moet nadenken, moet je dat niet doen over onze promoties. Want promo september bij Volkswagen, dat is al een Taigo met 3 jaar extra garantie vanaf €19.990. Ontdek meer op volkswagen.be.
6: Volkswagen.
7: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
8: promo koken.
9: Vandaag iets met pit?
10: Ik heb enkel iets zonder pit. Onze witte druiven, nu 1 plus 1 gratis.
9: Dan maak ik gewoon pittig gestoofde kip met druiven.
10: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
11: Generatie Plantrekkers kiest wat ze nodig heeft. Bij Base heb je al internet vanaf €29 per maand. Heb je sneller internet nodig? Dan is er nu ook Unlimited Plus. Dat is nog sneller, onbeperkt internet. Info en voorwaarden op base.be. Base. Based on you.
1: Vul je voorraad wasmiddel makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals bijvoorbeeld Robijn. 120 capsules voor maar 25 cent per wasbeurt. Score alle aanvuldeals bij Bol.
12: Radio Bene. Evergreen 500 van de jaren 70.

0: Evergreen 500 van de jaren 70. VRT Radio
1: BNN. I want you to want me.
0: 59.

0: Krijg nu 20% korting op AVV najaarsmeststof voor je gazon. AVV. Tuin, dier, bakplezier. Voorwaarden op avv.be.
1: Hoe maken we bij La Perre alle oren blij?
2: Jan?
3: Ja?
2: Jan?
3: Ja?
2: Oeh, je hebt mij gehoord?
3: Ja, tuurlijk dat.
2: Oh ja, dat is waar. Je bent naar La Perre geweest voor oortoestellen.
3: Jij nog niet, hè?
2: Ik weet het.
1: Wil jij ook weer alles horen? Tijdens onze voordeelweken geniet je van kortingen tot wel €750. La Perre. Wij maken alle oren blij.
4: Knaldi!
0: Nu 44% korting op verse Belgische aardbeien. Dat is 500 gram aardbeien voor de knaldiprijs van maar €2,50. Aldi, altijd slim. En nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van €15. Info en voorwaarden op aldi.be.
5: Kia verwelkomt je tijdens de Inspiration Days. Het moment om je te laten inspireren zonder compromissen.
6: Ah, dat kan.
5: Ja hoor, zo is er de Picanto. Een compacte stadswagen met de meest moderne technologie. Nieuw, maar aan de prijs van een tweedehands wagen.
6: Zalig, want ik heb liever een nieuwe.
5: De Kia Picanto. Vanaf €14.490 tijdens de Inspiration Days. Kom al onze modellen en aanbiedingen ontdekken. Van 9 tot 16 september bij je Kia-verdeler.
7: Kia. Movement that inspires.
5: Voorwaarden op kia.be.
8: Radio Bene. Evergreen 500 van de jaren 70.
9: Radio Bene.
8: 58.

0: Super Plus Deals van Delhaize gaan we
1: promokoken.
2: Vandaag iets met pit?
0: Ik heb enkel iets zonder pit. Onze witdruiven, nu 1 plus 1 gratis.
2: Dan maak ik gewoon pittig gestoofde kip met druif.
0: Koken en besparen doe je met de Super Plus Deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
3: Weet je wat ik mis na de vakantie?
4: De zon?
3: Nee.
4: Het strand?
3: Nee, het comfort.
4: Dat komt goed uit. Profiteer met Citroën van een heel comfortabele septemberstart. Met uitzonderlijke condities en een interessante voorwaardelijke overnamebonus op het hele gamma. En van de speciale Citroën Care Garantie tot 8 jaar. Vertrek al met een Citroën C3 vanaf €15.290. Overnamebonus van €1.250 inbegrepen. Open deurdagen van 7 tot 19 september.
3: Citroën.
4: Info en voorwaarden op citroën.be.
5: Jij?
6: Ik wil werk maken van mijn eigen zaak. Maar ja, ik kan dat ook moeilijk tijdens de werkuren doen.
5: Wij, snappen we. Daarom kan je de experts van het startersteam van BNP Paribas Fortis op weekdagen bellen tot 20 uur voor advies. Bereikbaar hier en nu. BNP Paribas Fortis.
7: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI, live happy.
8: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad, dat is Manutan. En heb je hun duurzame producten al ontdekt?
9: Manutan.
8: Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
9: Manutan.
8: Bestel op Manutan.be.
10: Zeg Donald, een Dovi-keuken, is dat wel voor iedereen?
11: Natuurlijk, we leveren topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
10: Hoe komt dat?
11: Keukens gemaakt tot op de millimeter. Afgewerkt langs buiten en binnen met laminaat. En we maken alles zelf, zonder tussenpersonen. Rechtstreeks bij de klant. Zo hebben we de beste prijskwaliteit.
12: Bestel nu en krijg 20% korting op kasten, werkbladen en toestellen.
11: Dovi-keuken. Wij maken uw keuken in België.
13: Radio BNE.
14: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je digitale

0: 6 uur, goedenavond, VRT Nieuws met Charlotte Krul. Binnenkort kan je naar de kinesist zonder doktersbriefje als je milde klachten hebt. En in de VS worden de aanslagen van 25 jaar geleden herdacht. Vanaf volgend jaar kun je met milde spier- en gewrichtsklachten rechtstreeks naar de kinesist zonder voorschrift van je huisdokter. De federale ministerraad heeft dat goedgekeurd. Het gaat bijvoorbeeld over lage rugpijn, nekpijn, een tenniselleboog of een spierverrekking. Kinesisten met een masterdiploma mogen vanaf januari zelf de diagnose maken en ook een behandeling opstarten, zegt federaal minister van Volksgezondheid Frank van den Broeke.
1: Je moet niet de omweg maken als patiënt dat je eerst een afspraak met een arts moet maken, dat die arts een voorschrift moet maken, dat je met dat voorschrift naar de kinesitherapeut moet gaan. Dat zal niet meer nodig zijn voor lichte, matige spierproblemen, gewrichtsproblemen. Die kan op die basis eigenlijk 7 keren een behandelingssessie doen zonder dat een voorschrift nodig is van de arts.
0: De beroepsvereniging van kinesisten is blij, maar tegelijk ook wat teleurgesteld omdat alleen kinesisten met een masterdiploma mogen behandelen zonder doktersvoorschrift. Op het assisenproces in Antwerpen over de dood van de 14-jarige Jairon hebben de 6 beschuldigden vanmiddag een eerste keer gesproken. De jongen werd 4 jaar geleden doodgevonden bij hem thuis in bed en hij bleek al 2 maanden eerder overleden. Zijn vader en 5 andere volwassenen die bij de jongen inwoonden staan nu terecht voor moord. Maite Piessen volgt het proces.
2: De vader van Jairon en 5 huisgenoten zeggen al 4 jaar dat de jongen wat ziek was. Hij was grieperig en kon niet goed eten, maar ze hadden nooit verwacht dat hij zou sterven. Ook vandaag voor het Assisehof kunnen ze niet uitleggen hoe het komt dat niemand een dokter heeft gebeld. Volgens hun advocaten hebben ze alles fout ingeschat met zware, maar onbedoelde gevolgen. Jairons moeder is er dan weer van overtuigd dat haar zoon vergiftigd is. Daarom staan de 6 beschuldigden hier dan ook terecht voor moord. Vraag is of op dit assiseproces duidelijk zal worden waaraan Jairon precies gestorven is.
0: 5 mensen in Vlaanderen zijn mogelijk besmet met het Westnijlvirus, dat zegt het departement Zorg. De besmettingen zouden gebeurd zijn in de provincies Antwerpen en Vlaams-Brabant, waar het virus eerder was vastgesteld bij paarden. Het Westnijlvirus wordt verspreid door muggen en de meeste mensen voelen er niets van. In Nederland waren er wel al eerder besmettingen en er zijn toen 3 mensen gestorven. Maar voor de meeste is het virus ongevaarlijk en leidt het hooguit tot grieperige symptomen. President Trump is niet aanwezig in New York. Hij woonde een herdenking bij in het Pentagon in Washington, want vandaag worden de aanslagen van 25 jaar geleden op 11 september herdacht. Op die herdenking in New York zijn geen toespraken van politici toegestaan. In het Pentagon kon Trump wel speechen. Hij greep het moment aan om de oorlog die de VS nu voert met Iran nog eens te verantwoorden. En die moet vermijden dat Iran een kernwapen kan maken.
3: And we salute the service members working right now to ensure the world's number one sponsor of terror, the Islamic Republic of Iran. Will never ever have a nuclear weapon.
0: En Trump noemde Iran de grootste sponsor van terrorisme in de wereld. In de wielerronde van Spanje heeft de Ier Eddy Dunbar de 19e etappe gewonnen. Op de slotklim was Dunbar de sterkste in de vroege vlucht. De Spanjaard Enric Mas behoudt de rode leiderstrui. En op het EK volleybal hebben de Belgische mannen hun eerste groepswedstrijd gewonnen. De Red Dragons versloegen Nederland met 1-3. Morgen is er al de 2e groepsmatch en dat is tegen Finland. Vanavond kans op enkele buien, daarna droog met later mist en minima rond 10 graden. Morgen start met lage wolken en mist, daarna af en toe opklaringen bij 21 graden. Zondag meestal grijs met regen en rukwinden aan zee, maar het blijft zacht. Meer in de app van VRT Nieuws.
4: Radio Bene.
5: Radio Bene, Evergreen 500 van de jaren 70.

0: 54.
1: Aan het strand van Oostende, op een zomerse dag.

0: Voor een goede nachtrust laat je nu je slaap-DNA meten. Kies met ErgoSleep voor een bedbodem en matras afgestemd op jouw lichaam. ErgoSleep, exclusief bij Sleep Life.
1: Er is een telenet op maat voor iedereen.
2: Begon met een swipe. Dan werden we Insta-official. En nu staan er ineens 6 verhuisdozen in mijn living. En vanmorgen noemde hij mijn mama ook mama. Ja, ik zal dan maar een extra mobiel abonnement erbij nemen voor mijn lief, zeker?
1: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.be. Code
3: Yellow! Word zelfstandige met Xerius. Start nu en krijg €111 KBO-inschrijving terug. Voorwaarden op Xerius.be.
4: Achter jou staat Xerius.
5: Go, go, go naar Impermo. Inspiratie of advies nodig? Kom nu naar één van onze 16 toonzalen.
6: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
7: Peugeot Days, dat is de hele maand september uitzonderlijke kortingen op alle modellen. De speciale Peugeot Care garantie van 8 jaar en op SUV's een overnamebonus van €7000 bovenop de waarde van uw wagen. Voorwaarden op Peugeot.be. Peugeot.
8: Renoveren doe je het liefst vol vertrouwen.
9: Daarom is Reinaars Aluminium de perfecte investering voor jouw woning.
8: Onze ramen, deuren en veranda's gaan een leven lang mee en vragen weinig onderhoud.
9: Ze bieden grote glaspartijen, slanke profielen en optimale isolatie voor maximaal wooncomfort.
8: En ze passen perfect bij elke stijl, van landelijk tot modern.
9: Ontdek alle voordelen van renoveren met Reinaars Aluminium.
8: Ramen, deuren, veranda's? Reinaars
9: Aluminium. Vind je vakman op reinaars.be.
10: De kinderen komen terug van school met grote honger.
11: Gelukkig zijn er de superhero weken van Lidl. Ja? Met superveel superacties die jouw eerste schoolweken komen redden. Oh.
12: Zoals deze week via de Lidl Plus app 50% korting op 5 botersandwichen, gemengd kaakt, op conferenceperen en op nog zoveel meer.
10: Oh, Lidl, ben een held.
12: Lidl, dat kan tellen.
13: Go Yellow!
1: Nu bij Telenet Internet, 1 jaar gratis mobiel met 15 gigabyte data.
14: Dus ook voor klanten?
1: Yep, go for info naar telenet.be.

0: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
1: Echt zalig, ze al die films en series bingen.
0: Hoe praat er aan nu?
1: Ah, om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
0: En vinden vrouwen dat niet lastig?
1: Ja, die zei dat ik sowieso anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
2: Mobile Vikings.
0: Play it smart.
3: Het is back to cook bij DSM Keukens. Bij aankoop van je nieuwe keuken krijg je nu een gratis keramisch werkblad en een koekerkraam.
4: DSM Keukens.
3: Maak een afspraak op dsmkeukens.be.
5: Een McValue menu van McDo voor €5,90, dat is... Yep, nu krijg je een frietje, een drankje en twee McValue toppers naar keuze voor maar €5,90. En dat is pas... Info en voorwaarden op mcdonalds.be.
6: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting. En alle kinderjeansbroeken tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
7: 12 dagen. 3 sterke argumenten. 1 keuze. Opel. Een voorwaardelijke overnamebonus tot €5.000. Tot 8 jaar speciale garantie en 2 jaar gratis onderhoud. 3 sterke argumenten om van deze uitzonderlijke aanbieding te profiteren. Het Opel Big Event. Van 7 tot 19 september met exclusieve aanbiedingen op het hele Opel gamma, inclusief de nieuwe Opel Astra. Ga snel langs bij je Opel verkooppunt voor het te laat is. Voorwaarden op opel.be.
8: Want we gaan weer terug naar school en het werk. Van brooddozen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles

0: Bebat. Zeg, is de milieubijdrage voor je thuisbatterij betaald? Zodat die klaar is om binnen enkele jaren opgehaald te worden en jij extra kosten bespaart.
1: Goh.
0: Geen paniek. Check gewoon of je thuisbatterij recyclaar is.
1: Check.
0: Gebruik onze handige tool op recyclaar.be. Bebat. Samen recycleren, beter voor ons allemaal.
2: Verzekeren volgens Argenta. Een verzekering met alleen maar kleine lettertjes?
3: Dan heb je nog de uitzondering op de uitzondering op die uitzondering.
2: Doen we niet. Een kantoormedewerker die zelfs de kleinste details simpel uitlegt.
4: Ah, dat is uitzonderlijk eenvoudig. Ga maar zitten, Lin.
2: Doen we wel. Argenta.
5: Zo simpel kan het zijn.

0: ramen, deuren, veranda's. Leijnaars
1: Aluminium. Grote glaspartijen, slanke profielen en optimale isolatie. Vind je vakman op Leijnaars.be.
2: Zet uw twijfel om in durf en ga van ja maar ja naar ja. Met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. De bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.
3: Bij Volkswagen weten we dat in september alles terug in gang schiet. Tegelijk.
4: Goh, waar liggen die protozen nu weer?
5: Oh, mama. Snap jij iets van die passé composé?
6: Oei, het paswoord van mijn computer. Ja, wat een.
3: Omdat jij al over genoeg moet nadenken, moet je dat niet doen over onze promoties. Want promo september bij Volkswagen, dat is al een Taygo met 3 jaar extra garantie vanaf €19.990. Ontdek meer op volkswagen.be. Volkswagen.
7: Hallo iedereen, ik ben Bokkie en in mijn nieuw programma Bokkie gaat naar school ga ik een maand lang terug naar het vijfde middelbaar om te onderzoeken hoe dat is om vandaag jong te zijn.
8: Van Bokstal, licht je stil neer.
7: Sorry meneer.
0: Bokkie gaat... Allee, stop dan. Bokkie gaat naar school. Elke maandag nieuw op Play.
9: Proximus stelt voor het snelste 5G voor je zaak. Wat een verschil. If you
10: got a problem. Ja, ik probeer hier foto's van de werf door te sturen. Maar wel liefst voor dat gebouw af is.
9: Upload ultrasnel met 5G. Nu met 80 gigabyte voor €16 per maand, 12 maanden lang. Info op proximus.be/businessmobile. Proximus.
11: Radio Bene. Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je digitale televisie.

0: Het is 7 uur, goedenavond, VRT Nieuws met Brecht Schabriks. Wie milde spier- of gevreesklachten heeft, kan vanaf januari terecht bij een kinesist zonder doktersvoorschrift. Dat heeft de regering beslist. De kinesist mag de diagnose maken en de behandeling opstarten en 7 sessies worden dan terugbetaald. De beroepsvereniging van kinesisten is blij, maar ook teleurgesteld, omdat alleen kines met een masterdiploma mogen behandelen zonder doktersvoorschrift, zegt Peter Bruinhoge van de vereniging.
1: Momenteel worden dus wel 1 op de 3 kinestherapeuten in België uitgesloten om directe toegang toe te passen. Dat gaat om een 10.000 kinestherapeuten van de 30.000 praktiserende. Dat zijn dan de professionele bachelors. Dan gaat je eigenlijk de patiëntveiligheid gaan bekijken op basis van een diploma en niet op basis van verworven competenties. En dat zijn we toch wat ontgoocheld.
0: Er zijn nu ook in Vlaanderen mogelijk mensen besmet geraakt met het West-Nijl-virus, dat zegt het departement Zorg. Het gaat om 5 mensen in de provincies Antwerpen en Vlaams-Brabant, van wie er 1 in het ziekenhuis ligt. Het virus wordt verspreid door muggen en kan gevaarlijk zijn voor mensen met een zwakke gezondheid. Er waren al besmettingen vastgesteld met paarden en vogels in ons land. Dat er ook mensen wellicht besmet zijn nu is niet verwonderlijk. Dat zegt Anneleen de Zadeleer van het departement Zorg.
2: Het is zo dat 5 inderdaad veel klinkt, maar het is ook eerder een gevolg van meer awareness bij artsen. Er wordt ook meer getest en het virus circuleert sterker in heel Europa deze zomer. Dus daarom dat het virus zich ook verder heeft kunnen verspreiden onder onze lokale vogel- en muggenpopulatie.
0: In Nederland zijn 3 mensen gestorven na een besmetting, maar voor de meeste mensen leidt het hooguit tot grieperige symptomen. Sport in de wielronde van Spanje heeft de Ier Eddie Dunbar de 19e etappe gewonnen. Op de slotklim van de bergetappe was Dunbar de sterkste van de vroege vluchters. De Spanjaard Enric Mas behoudt de rode leiderstrui. De Vuelta eindigt komende zondag. En op het EK volleybal hebben de Belgische mannen hun eerste groepswedstrijd gewonnen. De Red Dragons versloegen Nederland met 1-3. Morgen is al de 2e groepswedstrijd, dan is de tegenstander Finland. Het weer vanavond is het bewolkt met kans op buien in het centrum en het oosten. Vannacht overal droog met kans op nevel en mist bij temperaturen tot 13 graden. Morgen begint grijs met mist en nevel. Daarna af en toe opklaringen, meestal droog, temperaturen tot 21 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
3: Radio Bene. Radio Bene, Evergreen 500 van de jaren 70.

alleen de heren van fatsoen. Ik zal ze nooit vergeten, zoals ze jou wel doen. Hoe vaak heb jij zo'n kop bezopen, stom en geil, niet aan je borst gedrukt,

0: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week 1 kilo trolleysnoep voor maar €4,39. Of een Airwick geurkaars voor maar €1,92. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen, grote glimlach.
1: Amazon presenteert Anna en haar eerste weekendje weg met Peter. Voor een romantisch tripje naar Parijs keek Anna rond op amazon.com.be, waar ze een slaapmasker, een Kindle, oordopjes en een heerlijk zachte pyjama vond. Perfect om te bekomen na een lange dag slenteren. Komt goed, Peter, want voor Anna is er niks romantischer dan een goede nachtrust. Zet dus maar een lekker kopje kamillethee voor haar. Vind wat je nodig hebt op amazon.com.be.
2: Goed voorbereid beginnen, ook op het laatste moment? Het is back to school bij Mediamarkt. Nu de Acer 24-inch Full HD monitor voor €59. Vandaag besteld, morgen in huis. Ontdek nu de slimste deals bij Mediamarkt.
3: Zeg Donald, een Dovi-keuken, is dat wel voor iedereen?
4: Natuurlijk, we leveren topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
3: Hoe komt dat?
4: Keukens gemaakt tot op de millimeter. Afgewerkt langs buiten en binnen met laminaat. En we maken alles zelf, zonder tussenpersonen. Rechtstreeks bij de klant. Zo hebben we de beste prijskwaliteit.
5: Bestel nu en krijg 20% korting op kasten, werkbladen en toestellen.
4: Dovi-keuken. Wij maken uw keuken in België.
6: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf die zo graag medespelers uitdaagt. Oh ja, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.be.
7: Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op ons varkenskalfs gehakt. Dat is 1 kilo Belgisch gehakt voor de knaldiprijs van maar €4,25. Aldi, altijd slim. En nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van €15. Info en voorwaarden op aldi.be.
8: Tot en met 18 oktober bij Yuzu -15% tijdens het eerste jaar op je nieuwe woningverzekering. Yuzu. Scherpe prijs, strafverzekerd. Woningverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
9: De brandstofprijzen schommelen continu, maar niet je budget. Bij Renault vind je vandaag verschillende manieren om zuinig te rijden. Ontdek 100% elektrisch rijden met Renault E-Tech Electric en geniet van een rijbereik tot 625 kilometer. Of kies voor Renault Full Hybrid E-Tech zonder opladen en bespaar tot 40% brandstof. In september uitzonderlijke condities op het hele gamma. Open deur weekend op 12 en 13 september. Info op Renault.be.
10: Renault. Generatie Plantrekkers kiest wat ze nodig heeft. Bij Base heb je al internet vanaf €29 per maand. Heb je sneller internet nodig? Dan is er nu ook Unlimited Plus. Dat is nog sneller, onbeperkt internet. Info en voorwaarden op base.be. Base. Based on you.
11: Radio BNE Evergreen 500 van de jaren 70. Radio BNE.

0: 34.
1: De nacht sluipt weg, de lucht verbleekt, de schimmen vluchten zwijgend. En aan de verre horizon begint de zon te stijgen. En daar trekt uit de nevel op de klaarte van de dageraad, met in zijn schoot geborgen. De zotte morgen. De stad ontwaakt, de eerste trein breekt door de stilte en op zijn signaal begint de wilde dans ter dwazen. De mens kruipt uit zijn ledikant, denkt aan zijn werk en met zijn krant, heilt dan nog half slaper door de straten. De wereld herneemt zijn zotte zorgen, het ritme van

0: Maar het land zelf slaapt zijn roes nog uit, diep onder het loof verscholen. Hier komt geen mens of geen geluid, de oneindige rust verstoren. Terwijl de stad nu raast en schreeuwt en morgen zijn bevelen geeft, wordt hier bij de ochtend gloren. De dag geboren. En ook de kinderen en de dwazen blijven tussen de rozen slapen, ver en veilig geborgen voor het ritme van de zotte morgen. De zotte morgen. De zotte morgen. De zotte morgen.
1: De tijd van je leven.
2: Radio Bene.
3: Evergreen 500.
2: Van de jaren 70.
1: Radio Bene.
2: 33.

0: met Bol. Zoals bijvoorbeeld L'Oréal Paris Glycolic Gloss Shampoo voor maar 6,30 €. Score alle aanvuldeals bij Bol.
1: Schone vaat voor een mooi prijsje? Ga snel naar Kruidvat. Nu, Dreft vaatwascapsules Platinum Gigapak voor maar 39.

0: Zoals bijvoorbeeld L'Oréal Paris Glycolic Gloss Shampoo voor maar 6,30 €. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
1: Radio BNR 33. Evergreen 500 van de jaren 70.

0: is 8 uur. Goedenavond, VRT Nieuws met Brecht Schabries. CD&V-voorzitter Sami Mehdi noemt de houding van N-VA over de 13 studenten uit Gaza beschamend. De jonge vrouwen en mannen hebben de toelating van Belgische universiteiten om naar ons land te komen voor hun studie of onderzoek. Maar in de federale regering weigeren N-VA en MR een evacuatie. Minister van Buitenlandse Zaken en vicepremier Maxime Prévot van Les Engagés beschuldigt N-VA van chantage. En ook bij CD&V is er geen begrip. Dat zegt Sami Mehdi in de afspraak op vrijdag.
1: Ik begrijp niet op welke manier, terwijl er problemen zijn met illegale migratie, die allemaal opgelost zouden moeten worden, dat men zich vastbijt in een dossier waar 13 jongens en meisjes die hier zouden komen studeren legaal, dat die worden tegengehouden. Het argument dat men dan gebruikt om te zeggen we zijn bang dat er dan een toestroom is van andere Palestijnen, is toch heel vreemd van een partij die nog niet zo lang geleden heel wat Syriërs heeft laten overkomen, omdat we toen de christelijke Syriërs moesten beschermen van IS.
0: Ja, de afspraak op vrijdag is zo meteen te zien op VRT Canvas om 8:55. Er zijn nu ook in Vlaanderen wellicht mensen besmet geraakt met het West-Nijl-virus, dat zegt het departement Zorg. Het gaat om 5 mensen in Antwerpen en Vlaams-Brabant, van wie er 1 in het ziekenhuis ligt. Het virus wordt verspreid door muggen en kan gevaarlijk zijn voor mensen met een zwakke gezondheid. De kans dat er nog meer mensen besmet zijn is groot, dat zegt Karin Moijkes van het departement Zorg, maar gelukkig worden weinig mensen er ziek van.
2: We denken zelfs dat er ook vandaag al wel meer mensen zouden kunnen besmet zijn. Want we mogen niet vergeten dat 80% van wie gebeten is door zo'n mug eigenlijk totaal geen symptomen ontwikkelt en dus gewoon niet ziek wordt. Er is maar een 20% die een griepachtig symptoom zal gaan ontwikkelen. Die denkt aan koorts, aan hoofdpijn. En 1%, amper gelukkig 1%, die neurologische problemen gaat ontwikkelen. Dus dat is zeer beperkt.
0: In Nederland zijn 3 mensen die besmet waren met het virus overleden. Het nieuwe controlesysteem voor thuisverplegers zal worden uitgebreid naar andere zorgberoepen. Via de controle wordt duidelijk wie buitensporig veel prestaties aangeeft bij de mutualiteiten. Bij de thuisverplegers is er een maximum aantal prestaties vastgelegd en dat is gekoppeld aan een maximum bedrag. En ook bij tandartsen en kinesisten is zo'n limiet afgesproken. Het weer vanavond bewolkt met enkele buien in het centrum en het oosten. Vannacht droog met kans op nevel en mist. Temperaturen tot 13 graden. Morgen eerst grijs met nevel of mist en mogelijk wat motregen. Vanaf de middag krijgen we zon en wolken. Blijft droog, temperaturen tot 22 graden. Meer op vrtnieuws.be.
3: Radio Bene.
4: Radio Bene. Evergreen 500 van de jaren 70.
5: De tijd van je leven.
4: Radio 26.

0: Het is 9 uur, goedenavond, VRT Nieuws met Brecht Schabrichs. Er waren de voorbije zomer opvallend minder bestuivende insecten. Dat blijkt uit waarnemingen van Natuurpunt. De natte junimaand en daarna de lange periode van droogte waren niet gunstig voor de diertjes. Zo waren er bijvoorbeeld veel minder zweefvliegen. En dat heeft gevolgen voor de planten, maar ook voor de economie. Dat zegt Wim Verachtert van Natuurpunt.
1: Bestuivende insecten die spelen eigenlijk een hele belangrijke rol in de natuur. Dat is de smeerolie in de natuur, zeg maar. Het proces van de bestuiving van planten, dat is eigenlijk ook economisch een heel belangrijk proces. Dus als er minder zweefvliegen zijn, dan is dat bijvoorbeeld ook voor fruittelers geen goed nieuws.
0: Er waren de afgelopen zomer ook opvallend minder wespen. CD&V-voorzitter Sami Mehdi noemt de houding van N-VA over de 13 studenten uit Gaza beschamend. De jonge vrouwen en mannen hebben de toelating van een Belgische universiteit om naar ons land te komen voor een studie of onderzoek, maar in de federale regering weigeren N-VA en MR een evacuatie. Minister van Buitenlandse Zaken en vicepremier Prévot van Les Engagés beschuldigt N-VA van chantage. En ook bij CD&V is er geen begrip, dat zei Sami Mehdi in de afspraak op vrijdag.
2: Ik begrijp niet op welke manier, terwijl er problemen zijn met illegale migratie, die allemaal opgelost zouden moeten worden, dat men zich vastbijt in een dossier waar 13 jongens en meisjes die hier zouden komen studeren legaal, dat die worden tegengehouden. Het argument dat men dan gebruikt om te zeggen we zijn bang dat er dan een toestroom is van andere Palestijnen, is toch heel vreemd van een partij die nog niet zo lang geleden heel wat Syriërs heeft laten overkomen, omdat we toen de christelijke Syriërs moesten beschermen van IS.
0: De eerste Nederlanders die betrokken waren bij het zware busongeval gisteren in Zwitserland kunnen dit weekend al terug naar huis. Dat zegt de Nederlandse alarmcentrale Eurocross, die de patiënten zal begeleiden tijdens de repatriëring. Bij het ongeval met de Nederlandse reisbus vielen 5 doden en 40 mensen zijn gewond geraakt. Het is nog niet duidelijk wat daar precies is gebeurd. De reisorganisatie heeft wel contact gehad met de chauffeur die lichtgewond is geraakt. Je hoort directeur Arjan Koster.
3: De man is enorm aangedaan en dan is het niet het moment om de chauffeur te gaan ondervragen. Joh, wat is er nu gebeurd? Dat komt later. De lokale autoriteiten doen daar onderzoek naar. Dat doen ze zeer grondig, zeer secuur. En die moeten we hun werk laten doen en die moeten uitzoeken wat er uiteindelijk de oorzaak is geweest. Daar is het nu te vroeg voor om daar iets zinnigs over te zeggen.
0: Volgens de Zwitserse politie waren er geen andere voertuigen betrokken bij het ongeval. Er waren wel wegwerkzaamheden aan de gang. In het voetbal speelt Anderlecht vanavond op bezoek bij KV Mechelen. De nummer 11 tegen nummer 15 in de stand is dat. De wedstrijd is zowat een kwartier aan de gang. Het staat daar nog 0-0. Vanavond bewolkt met enkele buien in het centrum en het oosten. Vannacht droog, kans op nevel en mist en tot 13 graden. Morgen begint grijs met nevel of mist, mogelijk wat motregen. Na de middag zon en wolken blijft droog, temperaturen tot 22 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
4: Radio Bene. Radio Bene. Evergreen 500 van de jaren 70.

0: Bene.
1: Evergreen 500 van de jaren 70.
2: De tijd voor je leven. VRT Radio Bene.
3: We got it together, didn't we?

0: Nieuws met Brecht Schaberis. De kans dat er nog meer mensen in ons land besmet zijn met het West-Nijl-virus is groot. Maar gelukkig worden weinig mensen er ziek van. Dat zegt het departement Zorg, nu er wellicht 5 mensen besmet zijn geraakt in de provincies Antwerpen en Vlaams-Brabant, van wie er 1 in het ziekenhuis ligt. Het virus wordt verspreid door muggen. 80% van de mensen voelt er niets van, maar het kan gevaarlijk zijn als je een zwakke gezondheid hebt. En er is geen vaccin, zegt Carine Moijkens van het departement Zorg.
1: Nee, wanneer mensen ziek worden, dan gaan wij ze uiteraard behandelen voor de ziekte die ze hebben. De zwaarste problematiek, de neurologische, kan bijvoorbeeld een hersenvliesontsteking zijn. Dan gaan we die uiteraard wel laten behandelen. Zeker 's avonds, bij valavond, bij schemering, komen die muggen naar buiten. Draag lange mouwen, bescherm u eventueel met een bepaald product. Wees alert op dat er een besmette mug kan rondvliegen in uw buurt en u inderdaad kan steken.
0: Er waren de afgelopen zomer opvallend minder bestuivende insecten. Dat blijkt uit waarnemingen van Natuurpunt. De natte junimaand en daarna de lange periode van droogte waren niet gunstig voor de diertjes. Zo waren er veel minder zweefvliegen, die voor het bestuiven van fruitbloesems belangrijk zijn. En ook wespen waren er veel minder. Die vinden we vaak hinderlijk, maar ook zij zijn belangrijk, zegt Wim Verachtert van Natuurpunt.
2: Minder wespen, dat lijkt op het eerste zicht leuk, maar is het eigenlijk toch niet, want die wespen die jagen ook op andere insecten, die verorberen bijvoorbeeld in de lente ook heel veel bladluizen, en bladluizen vinden we ook niet leuk, en die dragen ook bij aan de bestuiving van planten. Dus wespen hebben wel degelijk hun nut.
0: Het meest waargenomen insect deze zomer was de Atalanta of admiraalvlinder, te herkennen aan zijn uniform in zwart, oranje en wit. De eerste Nederlanders die betrokken waren bij het zware busongeval gisteren in Zwitserland kunnen dit weekend al terug naar huis. Dat zegt de Nederlandse alarmcentrale Eurocross, die de patiënten zou begeleiden. Bij het ongeval met de Nederlandse reisbus vielen 5 doden, 40 mensen zijn gewond geraakt. Het is nog niet duidelijk wat daar precies is gebeurd. De reisorganisatie heeft wel contact gehad met de chauffeur die lichtgewond is, door directeur Arjan Koster.
3: De man is enorm aangedaan en dan is het niet het moment om de chauffeur te gaan ondervragen. Joh, wat is er nu gebeurd? Dat komt later. De lokale autoriteiten doen daar onderzoek naar. Dat doen ze zeer grondig, zeer secuur. En die moeten we hun werk laten doen en die moeten uitzoeken wat er uiteindelijk de oorzaak is geweest. Daar is het nu te vroeg voor om daar iets zinnigs over te zeggen.
0: En volgens de Zwitserse politie waren er geen andere voertuigen betrokken bij het ongeval. Er waren wel wegwerkzaamheden aan de gang. Sport in Canada heeft Remco Evenepoel de grote prijs van Quebec gewonnen. In een sprint met 2 haalde hij het voor de Italiaan Giulio Ciccone. Voor Evenepoel is het een uitstekend begin van zijn Canadese trip. Het hoogtepunt is het WK over 2 weken. In de hoogste voetbalklasse ontvangt KV Mechelen Anderlecht de nummer 15 tegen de nummer 11 in de stand. Glenn Martens in de tweede helft. Hoe staat het daar?
4: Nog altijd 0-1 voor Anderlecht na een teleurstellende eerste helft waarin dat Paarswit echt wel de bal kreeg van KV Mechelen. Er iets te weinig mee deed. Weinig concreet doelgevaar kon creëren tot het einde van die eerste helft. Dan was er plots een versnelling bij Paarswit. En fraai afgewerkt door Bente Jepp. Goed voor de 0-1. KV Mechelen is offensief onmondig. Ook in het begin van die tweede helft. Anderlecht krijgt opnieuw de bal van de thuisploeg. Maar opnieuw, net als in die eerste helft, is het moeilijk om tot kansen te komen. En zo na een uur voetballen dus de 0-1 voorsprong voor Anderlecht op het veld van KV Mechelen.
0: Dank je, Glenn. En op het EK basketbal 3-3 in Antwerpen hebben de Belgische vrouwen zich geplaatst voor de kwartfinales. In een tweede groepswedstrijd versloegen ze Polen met 15-18. Vannacht droog met opklaringen, kans op nevel en mist en tot 12 graden. Morgen begint grijs met nevel of mist, mogelijk wat motregen. Vanaf de middag zon en wolken, blijft droog bij temperaturen tot 23 graden. Meer op vrtnieuws.be.
5: Radio BNE.

en in Turijn, in Helsinki, in Londen en Berlijn, waar ik op de wijde wereld was, zij mochten er wel zijn. Maar de mooiste van de mooisten is Sophie, in de liefde is ze zeker een genie.

0: met Bricht Schabrichs. In Normandië is vanavond een trein ontspoord op de verbinding tussen Rouen en Caen. Een wagon is gekanteld, 4 wagons gingen uit de sporen. Volgens de Franse minister van Transport zijn 44 mensen gewond geraakt. Er zaten zowat 180 passagiers in de trein. De hulpdiensten zijn massaal ter plaatse. Volgens Franse media zou de trein mogelijk een object op de sporen hebben geraakt. Er waren de afgelopen zomer opvallend minder bestuivende insecten. Dat blijkt uit waarnemingen van Natuurpunt. De natte junimaand en daarna de lange periode van droogte waren niet gunstig voor de diertjes. Zo waren er veel minder zweefvliegen en die zijn belangrijk voor het bestuiven van fruitbloesems. En ook wespen waren er veel minder. Die vinden we vaak hinderlijk, maar ook zij zijn belangrijk, zegt Wim Verachtert van Natuurpunt.
1: Minder wespen, dat lijkt op het eerste zicht leuk, maar is het eigenlijk toch niet, want die wespen die jagen ook op andere insecten. Die verorberen bijvoorbeeld in de lente ook heel veel bladluizen. En bladluizen vinden we ook niet leuk. En die dragen ook bij aan de bestuiving van planten. Dus wespen hebben wel degelijk hun nut.
0: Het meest waargenomen insect deze zomer was de Atalanta of admiraal vlinder, te herkennen aan zijn uniform in zwart, oranje en wit. Sport in de hoogste voetbalklasse heeft Anderlecht met 0-1 gewonnen op het veld van KV Mechelen. Het verslag dat geef ik over een uurtje, dat is er nog niet. In het wielrennen heeft Remco Evenepoel de grote prijs van Quebec gewonnen in Canada. In een sprint met 2 haalde Evenepoel het van de Italiaan Giulio Ciccone. Voor Evenepoel een uitstekend begin van zijn Canadese trip. Die eindigt met het WK wielrennen over 2 weken.
2: Het was moeilijk om in te schatten of ik echt goed was of niet. Uiteindelijk win ik, dus ik kan niet klagen. Maar ik denk dat er wel nog wat bij moet richting het WK. Maar ik ben tevreden dat ik heb kunnen winnen. En uiteindelijk wist ik ook dat ik niet per se alleen moest binnenkomen. Heb ik ook vooraf gezegd, een sprint met een kleine groep zou ideaal zijn. Het was ook heel hard wind tegen op de laatste 1,5 kilometer. Dus dat was ook een beetje nadelig. Maar uiteindelijk, winnen is belangrijk. Dus het is heel tevreden.
0: Het weer vannacht droog met opklaringen, kans op nevel en mist bij temperaturen tot 12 graden. Morgen eerst grijs met nevel of mist, mogelijk wat motregen. Vanaf de middag zon en wolken, blijft droog, temperaturen tot 23 graden. Meer op vrtnieuws.be.

Ze lag te slapen. Vroeg haar gisterenavond, wacht op mij. Misschien ben ik vanavond vroeger vrij. Ze knikte wel van ja, maar zij kent mij. Oh ja, yeah. Nu sta ik voor je.

0: met rechtschapers. CD&V-voorzitter Sami Mehdi noemt de houding van N-VA over de 13 studenten uit Gaza beschamend. Zij hebben toelating van een Belgische universiteit om naar ons land te komen voor hun studie of onderzoek. Maar in de federale regering weigeren N-VA en MR een evacuatie. Minister van Buitenlandse Zaken en vicepremier Prévot van Les Engagés beschuldigt N-VA van chantage. En ook bij CD&V is er geen begrip. Dat zei Sami Mehdi in de afspraak op vrijdag.
1: Ik begrijp niet op welke manier, terwijl er problemen zijn met illegale migratie, die allemaal opgelost zouden moeten worden, dat men zich vastbijt in een dossier waar 13 jongens en meisjes die hier zouden komen studeren legaal, dat die worden tegengehouden. Het argument dat men dan gebruikt om te zeggen we zijn bang dat er dan een toestroom is van andere Palestijnen, is toch heel vreemd van een partij die nog niet zo lang geleden heel wat Syriërs heeft laten overkomen, omdat we toen de christelijke Syriërs moesten beschermen van IS.
0: In Normandië is vanavond een trein ontspoord op de verbinding tussen Rouen en Caen. Eén wagon is gekanteld en 4 wagons gingen uit de sporen. Volgens de Franse minister van Transport zijn 44 mensen gewond geraakt, van wie er 1 in kritieke toestand is. Er zaten zowat 180 passagiers in de trein. De hulpdiensten zijn massaal ter plaatse. Volgens Franse media zou de trein mogelijk een object op de sporen hebben geraakt. Sport in het voetbal heeft Anderlecht met 0-1 gewonnen op het veld van KV Mechelen. Een verslag van Glenn Martens.
2: Een zuinige en vooral moeizame zege voor Anderlecht dat opnieuw niet sprankelde. De bezoekers hadden wel het meeste balbezit, maar voetbalden te traag om echt gevaarlijk te zijn. 0-0 halfweg leek logisch tot Paarswit op slag van Ruspot versnelde en Bentayeb aan de eerste paal de 0-1 binnenduwde. Ook na de pauze leverde het vele balbezit van Anderlecht nauwelijks iets op. Mechelen bleef zo in de wedstrijd en kwam in het slot zelfs dicht bij de gelijkmaker, maar Kozeman stond pal. 0-1 dus, voor Anderlecht een broodnodige zege. KV Mechelen blijft met 2 op 18 hangen in de kelder van het klassement.
0: Ja, Anderlecht springt naar de 7e plaats. Doelman Colin Kozemans is tevreden.
3: Ik denk goede eerste helft gespeeld. Terecht doelpunt gemaakt net voor rust. Eerlijkheidshalve, tweede helft was iets minder academisch. Mechelen ging ook opportunistischer spelen. Drie punten het belangrijkste.
0: In het wielrennen heeft Remco Evenepoel de grote prijs van Quebec gewonnen. In een sprint met 2 haalde Evenepoel het van de Italiaan Giulio Ciccone. Voor Evenepoel is het een uitstekend begin van zijn Canadese trip. Die eindigt met het WK over 2 weken.
4: Het was moeilijk om in te schatten of ik echt goed was of niet. Uiteindelijk win ik, dus ik kan niet klagen. Maar ik denk dat er wel nog wat bij moet richting het WK. Maar ik ben tevreden dat ik heb kunnen winnen. En uiteindelijk wist ik ook dat ik niet per se alleen moest binnenkomen. Heb ik ook vooraf gezegd, een sprint met een kleine groep zou ideaal zijn. Het was ook heel hard wind tegen op de laatste 1,5 kilometer. Dus dat was ook een beetje nadelig. Maar uiteindelijk, winnen is belangrijk. Dus heel tevreden.
5: Der geht an Jappe den Dievel aus Belgien.
0: Jappe den Dievel uit Oostkamp in West-Vlaanderen is tweede geworden in de prestigieuze internationale muziekwedstrijd in München voor Fagot. Den Dievel 22 kreeg ook de publieksprijs. Een impressie uit het concerto van Weber.

Vannacht is het droog met opklaringen, kans op nevel en mist en tot 12 graden. Morgen begint grijs met nevel of mist, mogelijk mat motregen. Vanaf de middag zon en wolken, blijft droog bij temperaturen tot 23 graden. Zondag is het zwaar bewolkt met regen en buien en dan nog tot 21 graden. Zo vrijdag 11 september zit erop. Een goede nacht.

0: Het is 1 uur, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. In Normandië is vrijdagavond een trein ontspoord op de verbinding tussen Rouen en Caen. 1 wagon is gekanteld, 4 wagons gingen uit de sporen. Volgens de Franse minister van Transport zijn er 44 mensen gewond geraakt en er zaten zowat 180 passagiers in de trein. Volgens de Franse media zou die trein mogelijk een object op de sporen hebben geraakt. Saoedi-Arabië heeft een oliepijpleiding moeten sluiten nadat die was geraakt door projectielen, vermoedelijk drones. Op satellietbeelden zijn rookwolken te zien en er zouden ook verschillende gewonden zijn. Volgens de Saoedische autoriteiten kwamen die drones vanuit Irak. Mogelijk zitten milities die banden hebben met Iran achter de aanval. Eerder deze week al hebben Houthi-rebellen in Jemen steden en energieinfrastructuur in Saoedi-Arabië aangevallen. Ook zij krijgen steun van Iran. Op de US Open Tennis heeft de Duitser Alexander Zverev zich geplaatst voor de finale. Hij versloeg de Rus Karen Khachanov in 3 sets. Vannacht wordt de andere halve finale tussen Ben Shelton en Francis Tiafoe ook nog gespeeld. En in het voetbal heeft Anderlecht gisteravond met 0-1 gewonnen op het veld van KV Mechelen. Ben Tayeb scoorde het enige doelpunt net voor de rust. In het klassement springt Anderlecht voorlopig naar de 7e plaats. KV Mechelen blijft 15e met maar 2 punten. De ploeg heeft wel nog vertrouwen in trainer Fred van der Biest. Dat zegt toch KV Mechelen-speler Myron van Brederode.
1: Tuurlijk, hij heeft ook veel vertrouwen in ons. En we hebben het vorig jaar heel goed gedaan. We kunnen blijven praten over vorig jaar. Het gaat nu om dit jaar in ieder geval. Het is dit jaar minder, maar zodra we een keer 3 punten gaan pakken, gaat de sfeer beter erin zitten en gaan we als team denk ik ook beter voetballen.
0: Vannacht is het droog met opklaringen, kans op nevel en mist ook. Temperaturen rond 12 graden. De dag begint dan grijs met nevel en mist en mogelijk ook wat motregen. Later krijgen we dan zon en wolken en blijft het voor de rest van de dag droog met maximaal tot 23 graden. Zondag zwaar bewolkt, regen en buien en iets frisser, 21 graden dan. Ik wens je nog een fijne nacht en meer vind je altijd in de app van VRT Nieuws. Radio BNE.

Merlijn de grote tovenaar zag op een dag langs de boulevard een kleine jongen zeer bedaard, met wipneus en weerspannig haar. Merlijn zei: jongen, kom eens hier, met wat doe ik je